En van het Congo uit de 70s reizen we westwaarts richting de wieg van de voodoo, van het voodoo-geloof. Net zoals Togo en Benin gaan we nu naar Nigeria. Naar een ex-lid van de Fela Kuti Band. De Shango Dance Band, zo dadelijk.

I Need Your True Love, Baby, Baby, Baby. Dat was de Shango Dance Band en de 6th Infantry Brigade. En dat is ergens 1977. Fantastisch. Zoals gezegd, een van de ex-leden van de Fela Kuti Band. En op het moment dat die de Fela Kuti Band verliet, zou Fela bittere tranen gehuild hebben. En wij weten waarom.

Die 30 minuten van C3K zijn weer voorbij gevlogen. Binnen 30 minuten nog meer van dat. U hoort nu nog de laatste tonen van de Haïtiaanse band Bel Combo. Château Moins noemt het nummer. Zodanig komen we naar Ivoorkust.

Funana van de Kaapverdische eilanden natuurlijk. De band de Capo Verde Show. Komende van de LP Camino de Esperanza Coladares.

uit Sri Lanka is dit. Allemaal een verzamelaar met allemaal... Ik probeer hem toch nog eens een naam te zeggen. Ilayaraya-producties. De electronic pop sound of Kollywood uit Sri Lanka. Dus Tamil tunes. We gaan eruit met dezelfde band deze 30 minuten als die begonnen zijn. En dat wordt Miss Luba uit Congo. En daarna neemt Seed Wicket 2.

Bumana kala lantan daga kwa dunia.

0: En dat wat hier allemaal Lingala gekleurd is op de radio, dat is niet verwonderlijk, want we zitten hier met mensen uit Congo. Monsieur Glory, toujours là. On est là, on est ensemble.
1: Toujours.
0: Eh oui, mon amour.

En met die songs kun je blijven gaan, want je draait die om en dan heb je de dub van hetzelfde nummer. Waarom zouden we dat niet doen? We zijn hier nu toch. Version-wise. Lee Perry Style. Congo Dreads. Present. Smoky session, you know. We love it. Boom! Music! How we love it.

Fresh and funky like the young Bob Marley van Natty Dread was dat zeker. Lively Up Yourself, daar waren we wel een opkikker toe. En qua opkikker zitten we ook goed bij de volgende. Nigeria Special. Easy Afrobeat, easy now baby.

En met de Bel Combo zijn we andermaal in Haiti aanbeland. Half vier gepasseerd. Ik ga er deze week uit met New Order Confusion. We hebben straks al een andere mix van die EP gedraaid. Er staan er vier op. Ik draai er nu nog één. En ook nog eens op een totaal andere snelheid. Dus... En daarna nog een laatste 30 minuten of wie weet hoe lang van C3K deze week. It's a family affair. Family and friends. Overal friends.

alweer dank en hulde aan de stereotropische DJ voor omstreeks 30 minuten good vibes. Dit was nog Ray Charles met I Believe To My Soul op het Atlantic label. En er staat nu een Roots Monster klaar, The Officials and Babylonians.

The Officials en Babylonians. Maar wat dan nog belangrijker is, we hebben hier nog een versterking gekregen in de studio van Mr. Kabakabisco. Koningsplan Dread, you know, long time brethren, 20 something years, still around, still checking each other out. Vibes, vibes, vibes. Radio Central, niceness. Community Radio.

En dat was een rood snoepje uit de stal van 90D Observer, dat is de producer. En bij dit soort snoepjes horen B-kanten met dubversions. Hear this.

Soms ontstaat hier spontaan een rub-it-up in de studio, maar dat gaan we nu niet doen. We hadden dat kunnen doen, maar hebben dat niet gedaan. Omdat we het al hebben gedaan. Maar daarom gaan we nu gewoon pre-recorded rub-it-up laten horen van de bovenste plank van Sister Carol. En die vrouw, dat was een leraar.

En er was ook nog Rough Scott met What Goes Around op het Easy Star label. En dat is ergens rond de eeuwwisseling uit New York voortgekomen. Maar er hebben heel veel Jamaicaanse artiesten hun bijdrage aan geleverd. Waaronder Sister Carol, waaronder Sugar Minded en dus ook deze Rough Scott. What Goes Around Comes Around, dat is allemaal wisdom.

Mike en Equalizer are the DJ tool, al dus nog Shabba Ranks met zijn respect. En dat is een tribute aan alle voorgaande toasters, DJ's. Al die mensen die eigenlijk de hip-hop hebben uitgevonden in Jamaica vanaf de jaren 40, 50 op die sound system culture. We gaan nog eventjes herbronnen bij onze Prophet Bob Marley.

ontstaat hier gewoon polyfoon gezang. Hier in de studio live, terwijl dat wij over tijd gaan. Wie doet ons daarna? Was het vrijdagavond of zaterdagochtend? Of gewoon de Twilight Zone? Of It's a Family Affair? Yes. Far away. En far over. Overstand. In Adisha time.

Yes.

En met deze Sitting in the Park van Freddie McGregor gaan we echt wel richting het einde van deze It's a Family Affair. Wij adviseren nu sowieso volhartig om in het park te gaan zitten dit weekend. En wij zeggen geen vaarwel. Wij zeggen tot volgende week, tot een volgende It's a Family Affair.

ndako na kangi mwa miso mboka nga ndako.

was nog een laatste consultatie van dokter Nico. En dan zijn we er echt, echt, echt, echt vandoor. Dat was Congolese Roomba Sounds, maar vooral gitaarvirtuositeit uit Afrika. We zijn er volgende week terug. Tot een volgende It's a Family Affair. Ciao.

Goedemiddag en welkom bij Klankenbergen. Vandaag hypnotisme. Hypnotisme in de kijker.

Sweet One. Een nummer met weinig om het lijf, maar toch hypnotiserend op een of andere manier. Hierna Piero Umiliani. État hypnotique. Van de LP Effets Spéciaux.

0: This completes the induction proper.
1: En dit wordt de hypno van Argo.

Tijd voor een echte hypnose. Hypnose reëlle. Een nummer gecombineerd door Marcel Hendricks. Het is in het Frans. Marcel Hendricks. Hypnose reëlle.

Lee R. Steiner volgt Leslie Weiner op met Hypnosis Boner. Kort stukje.

Dr. Drama uit Brazilië. Hypnosis. Hypno Angel. Shackleton.

Shackleton, Hypno Angel. Een ode aan Delia Derbyshire. Een track van Maze One, genaamd Hypnotic.

Maze One, Hypnotic. En hierna wel een beetje een Radio Centraal favoriet te noemen, denk ik, Mark Stewart. Hypnotized.

Hypnotic. Hypnotic. Sound. Hypnotic. Sound.

Basement Tree, Hypnotized. Martin Denny, Hypnotiek. En dat is dan meer exotica. Klankenbergen, nog tot 2:30.

Little Anthony and the Imperials. Met zijn naam verwacht je iets meer R&B in plaats van die sunshine pop. Wat het bijna is. Tijd voor Keith and Tex. Hypnotizing.

Hypnotic.

En dit is Sophia Loizou, Hypnotic. Van de LP Untold. Een hele mooie plaat, vind ik zelf. Untold van Sophia Loizou.

Hierna een remix van Otege, van een nummer van Criminal Elements. En ook alweer met de titel Hypnotize. Wat een toeval.

0: wake up.
1: Nog een afsluiter hier. En dat is een compositie. Een zangeres, Dolly Connolly en orchestra. En een compositie van Albert von Theiser. En het nummer heet That Hypnotizing Man. Tot binnen 2 weken voor een nieuwe Klankenbergen.
2: Someone whisper in your ear, come over here. Don't make a sound, for you'll know that you found a man to fear. A man to fear, come over here. You're

Ik probeer nog een stukje van Bang of Hearts op te zetten. Through the Water. Dat is een album dat in april, 22 april, is verschenen. Through the Water. We horen Bang of Hearts.

Ja, ja, goedenavond en welkom. Natuurlijk, de algemene radiocentraal luisteraar is niet van de domste. En dan zeker niet van het programma Amarcord, wat nu begonnen is met een streepje jazz. Namelijk een Thelonious Monk. Wat kan er verkeerd zijn met Thelonious? Wat kan er verkeerd zijn met Live? Wat kan er verkeerd zijn met Parijs? Wat kan er verkeerd zijn met 1967? Nikske, meneer. Maar van uw intelligentie schaamteloos gebruik makend, beseft u natuurlijk dat ik voorlopig... Ja, dat schip dat normaal met twee roeiers geroeid wordt, moet het eventjes met één roeier slechts doen. En dat is deze hier. Excuses, we wachten op de blijde intrede van onze collega, die met het nodige gestommel weer zijn fantastische muziekjes zal tevoorschijn toveren. Maar ondertussen, ja, ik kan het niet laten, ik praat te graag. En ik kloot u ook gewoon graag, beste luisteraar. Je hebt namelijk prijs. Het is weer aan en deze. Het is weer minder muziek. Het is weer praten. Want we hebben het eigenlijk dan weer over een van onze rubrieken. En een van onze vele rubrieken is Beatles. Ik heb het al eens uitgelegd. Ik hang eraan vast. Eigenlijk hou ik helemaal niet van de Beatles. Er zijn veel betere dingen in het leven. Maar van kindsbeen af heb ik op de een of andere manier met een paplepel dat groepje, die cucarachas, binnengekregen. En ja, ik weet bij God niet hoe het komt, maar ik weet wel dat ik er veel van weet. En dan toch is het leuk om dat enzovoort. Ja, gezag en gezever. Lees de bijsluiter. Mensen, lees de bijsluiter ergens in Thailand. Lennon dus. Want dat was een Beatle. En onder het motto, of onder de subrubriek, soms mag er wel eens een beetje iets van een voetstuk vallen. Wat valt er deze week van het voetstuk? Namelijk New York, East End Street, 52nd namelijk, nummer 434, 434. Iedereen weet natuurlijk wat dat is. Dat is het adres waar Lennon, John en Pang mee in de zomer en de vroege herfst van 1974 vertoefden. Ja, je zult daar maar wonen, je zult daar maar het idee over hebben. Maar uw curiositeit is ongetwijfeld opgediept. Ongetwijfeld komt het ergens wel bovenborrelen. Wat wil zeggen dat we daar dan ook helemaal na deze introductie zo dadelijk alles, maar dan ook alles gaan over vertellen. En qua cliffhanger kan het tellen, hoor. Qua cliffhanger, geloof me vrij, het kan.

0: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, all is well in hell terug. We zijn terug in de boot met ons tweetjes. En we kunnen dus voluit anderhalf uur door vlammen op de naar keuze Thames of Schelde, Rumst, afslaan. En dan komt u vanzelf terecht op een collega. Hoe heet die? Is dat de Mersey, hè? De Mersey in Liverpool.
1: En de Liffey is er ook, maar het is vooral de Mersey.
0: Ja, have mercy on me. Dus inderdaad, onze Lennon, hè. Want Yoko, die had dus John uit huis geschot. Het huis daar, waar hij ook nedergeknald is. Hij had het nogal uitgehangen. Allee, zijn kleine John had hem eruit gehangen. En in wat harige doosjes gestoken. En dat was niet naar de zin van de echtgenoten. Begrijpelijk natuurlijk, maar niet getreurd. Want Yoko bedacht dat ze maar best van op afstand toch de John aan de lijn kon houden. En die fixten het zo dat May met hem ging samenwonen. Ze was een soort secretaresse. Nu ja, het was een aanhangsel. En ga jij maar voor de John zorgen daar. Het verhaal is bekend. Ook de plek waar ze woonde. Want of u nu wil of niet, maar u hebt zeker ooit al eens de foto van de John gezien. Met dat t-shirtje waar New York City op staat. Een Marcelke als het ware. Hij draagt daar een zwarte zonnebril. Hij ziet er cool uit als altijd. Maar wat is de geschiedenis van die foto? Ik kan al wel vertellen dat ze 29 augustus 1964 getrokken is, zoals dat zo mooi heet. Men trekt een foto. Maar de plek waarom hij daar staat was omdat hij ze had zien vliegen. Jawel, met vermelding op Walls and Bridges, de LP en ook die laatste hit Nobody Told Me There'd Be Days Like These. Dus die foto daar, de t-shirt, waar gaat het over? Hij had daar namelijk een UFO zien vliegen. En er wordt dan steeds bijgezegd, nog andere mensen ook in de buurt. Ze zagen hem dus allemaal vliegen daar. De onbestaande UFO's een beetje zoals de drone van onze vriend Theo. Nu goed, dacht altijd, wijf schopt vent het huis uit. Vent belandt in het begin in een klein appartementje en kookt zo'n beetje cupnoodles om toch wat warms binnen te hebben af en toe. Maar dat beeld mag dus van het voetstuk vallen. Want waar zijn wij namelijk opgestoten bij onze eeuwige, immerige zoektocht naar oftewel Beatle memorabilia, dia's of fotoalbums van op rommelmarkten over de hele wereld? Wel, dat penthouse met die foto op de dak waar hij de UFO zag vliegen blijkt in werkelijkheid een riant penthouse te zijn. Ik zal het u eventjes uitleggen. Nog kort ter beëindiging van dit stukje. De woonruimte was verdeeld over 3 etages. Dus een penthouse van 3 verdiepingen. Ze hadden beschikking over... Ja, dus dat

0: Dat is wat ze noemen een plots einde van Charles Kynast. Uit 1971, uit zijn ongetiteld album, het openingsnummer.
1: Ja, en dus het beeld is nog altijd aan het vallen, want we doen nog een beetje aan het omvertrekken van standbeelden. Of ze nu goud zijn, of zilver, of uit marmer, of uit het is bananen. Nu, het is oneindig hoeveel beeldmateriaal dat er bestaat. We doen dus verder met het omvertrekken van alles. Maar dat hoeft ook nu niet per se nu te zijn. Want, blijf wel bij Beatles. Namelijk Daryl Bullock. Daryl Bullock, the one and only. Startte zijn zoektocht bij Larry Pounds. Om namelijk het volgende proberen uit te zoeken. Hoe komt het toch dat die Engelse invasie zo succesvol was? En hij heeft daar een fantastisch mooie insteek op gevonden. Het is namelijk genoegzaam bekend. Brian Epstein, een beetje in de Google Analytics, wel een blijvertje, Epstein, was de ontdekker van Los Escarabajos. Spaans voor Beatles, daar kevers in Liverpool. Maar dus, hij komt dus in dat boek voor van die Daryl Bullock, een boek dat Daryl Bullock heeft genoemd The Velvet Mafia. Wat zegt dat? Niks. Mafia, Velvet, Blue, maar de ondertitel, The Gay Man Who Ran the Swinging 60s. En dan, ja,

0: dan gaat er een wereld open natuurlijk. Want wat blijkt, het is dankzij al die homoseksuele managers van diverse plumage dat de 60s eigenlijk kunnen ontstaan zijn. Zij zagen wel iets in die popgroepen. En het is een fantastisch boek. Het leest als een swingend partijtje. Bijvoorbeeld, name dropping, wat u maar wil. Ga ik dat doen? Nee, interesseert me eigenlijk geen... En u ook niet, dat weet ik. Maar Living Doll, Parnes, Joe Meek, producer enzovoort. Robert Stigwood, ook iemand van de Velvet Mafia. Geboren in Australië, dacht ik. Geland in Engeland en dan Bee Gees enzovoort. In 55 was hij in Londen. Maar zelfs, hou je vast, wie niet echt een manager was, maar misschien nog belangrijk in het Beatles-verhaal, was Joseph Lockwood. En hij is beter bekend als Sir Joseph Lockwood. Maar ik kots van het sir-gedoe van die fuckers aan de overkant. Dus Joseph Lockwood. Dat was dus een hele belangrijke kostuummeneer van EMI. De baas van EMI. Die had dan ook eigenhandig EMI helemaal vanuit het slop gehaald. En daar een succesverhaal van gemaakt. Dat op een gegeven moment, ook dankzij de Beatles, de EMI, de meest verkopende platen. Platen ding was van heel Engeland. Hij had bijvoorbeeld een slimme truc bedacht, want toen mochten EMI-plaatjes maar in een paar winkels verkocht worden in Londen, maar hij had dus gelukkig op het idee gekomen, dat gaan we niet meer doen. Wij gaan alle winkels aanspreken en plotseling, de rest is historie enzovoort. Maar dus die Sir Joseph Lockwood, die was dus ook homoseksueel. En dan krijg je natuurlijk wel een heel prachtig beeld van dat roerige 60s, omdat homoseksualiteit in Groot-Brittannië nog tot 1967 strafbaar was, moesten zij natuurlijk een deel van hun leven serieus verborgen houden. Maar op die cliffhanger, meneer Cliff Richards, gaan wij nog even genieten van wat minder gelul en meer muziek.
1: I tell you what happened the other day. I was out in the playing fields and I wasn't doing anything at all. And then I looked behind a bush and I saw Wiggins and he was being awfully naughty.
2: What was he doing?
1: He'd taken out his willy.
2: No.
1: And he was looking at it and then he was sort of moving it about and I said, "You're jolly naughty, Wiggins, and Sir catches you, he'll get jolly baity."
2: Yes.
1: And he said, "I don't care." And I said, "You will care if Sir catches you." And then Sir came up and he caught me looking at Wiggins.
2: Oh.
1: And he said, "Don't you look at Wiggins doing that."
2: Mm.
1: He said, "You're coming to my study." And I thought, oh, gosh. I'm done for. I thought, crumbs, if I go to Sir's study, he'll get jolly baity and probably do all sorts of things. And then Sir took me to his study, and when he got in there, he said, "I'm jolly cross with you."
2: Yes.
1: Looking at Wiggins playing with his willy.
2: Oh.
1: "And I'm going to have to punish you." And I was so frightened. And then Sir said, "But I won't. I won't. Just what? This time, I'll let you off."
2: Oh.
1: And then he undid his trousers.
2: No, no, no.
1: And he took out his willy.
2: Oh.
1: And it was all
2: big willy.
1: It was all big, and it was very long and very hard.
2: Oh yes.
1: And all big
2: How
1: and long.
2: How did you know it was hard?
1: Because he said, "Now then," he said, "for being so naughty,
2: yes,
1: I'm going to take you for a dicky back ride
2: all
1: around the study." And then he asked me to hop on his willy.
2: Oh, and no. Did you do that?
1: Yes, I hopped on his willy and it was all hard.
2: Oh.
1: And he ran around the study and he was going, "Ooh, ooh, ooh, ooh," like that. He was
2: going, "Ooh, ooh, ooh,
1: ooh." I don't know.
2: Oh.
1: Sir never told me why he was going, "Ooh, ooh, ooh." When he ran about for about 5 minutes all round the room.
2: Oh.
1: And I didn't know what to do, so I just looked out of the window.
2: Oh.
1: And I saw Wiggins again playing with his willy. But I was going so fast I couldn't really see what was happening.
2: No, and was Sir everything getting blurred?
1: It was getting blurred, and Sir was going faster and faster, and he was going,
2: I must play with my willy. Then suddenly
1: all this white sticky stuff was all over my legs.
2: What,
1: and
2: this?
1: Then Sir went, and then he stopped. And I said, "Oh, I said, oh," and he said, "Oh, look," he said, "all the brass hairs come out and got onto your body," he said, "and I'm going to have to take take a cloth and wipe your body clean because it's got all this white brass on it. And then Sir took this handkerchief out because he didn't have a cloth and he wiped my body all the time. He's wiping it and wiping it and wiping it.
2: He's probably trying to shine it.
1: Yeah, he was trying to get my body very shiny. That's what he said afterwards.
2: Did it look like this?
1: No. No, it didn't look quite as shiny as that.
2: No,
1: but at the end,
2: the
1: after about 10 minutes, the sticky stuff looked just like that. Yes, he said it was brasso. And he shined my body away and then he said, don't ever do that again.
2: Oh.
1: And I felt, golly, that was a narrow squeak because Sir could have done something really nasty, you know, like punished me.
3: Geweldig. Derek en Clive, oftewel Peter Cook en Dudley Moore in 1978. Toen kon dat nog gewoon op LP worden gezet en door Virgin Records verkocht worden.
0: Mm-hmm.
3: Ja, jij zegt Sir en ik denk daaraan.
0: Don't call me Surly. Nee, dus we zijn nog volop bezig bij het overtreden. Inderdaad, een stukje muziek dat we hoorden, dat was de ondertiteling eigenlijk van het verhaal wat zich ontwikkelt. Cliffhangers à volonté. Want voordat dus onze Brian om een overdosis stierf, en laat ons daar niet flauw over zijn, dan Brian heeft zich geoverdoosd omdat het een beetje te veel wild werd allemaal. Pas op. U gaat daar nog meer over te weten komen in de volgende 5 minuten, hoor. Had Joe Meek zichzelf al van het leven beroofd in februari 67. Dus het was toch allemaal niet zo swingend. Die Joe Meek, innovatieve producer en componist Joe Meek.
3: Iedereen kent hem van Telstar van de Tornado's.
0: Voilà. Die is dus op een manier aan zijn einde gekomen, namelijk door zichzelf van het leven te beroven na een ruzie met zijn hospita die hij eerst had doodgeschoten. Swingend, die 60s. Niet voor alle leden van de Velvet Mafia was het succes dus een garantie voor levensgeluk. Maar ja, ondanks de onderlinge concurrentie was er dus ook toch veel samenwerking tussen die mannen, want die hadden natuurlijk fantastisch muzieknetwerk opgebouwd en nodig om succesvol te worden en te blijven. Dus eigenlijk fantastisch vooral dat ze achter de schermen gebeurde. Maar dus, wat doet u beseffen hoe dat dus deze mannen vanuit een kwetsbare underdog-positie, zou je kunnen zeggen, verantwoordelijk waren dus voor die veranderingen in de Britse popcultuur. En overigens, jawel, vrouwen waren er ook lid van de Velvet Mafia. Bijvoorbeeld Vicky Wickham, dat was de manager natuurlijk, maar om het te spicen, manageres van Dusty Springfield. En zij was onderdeel van datzelfde gay network daar in Londen. We zijn dus in dat boek terechtgekomen en in dat boek staat wel een heel pittige anekdote. Is dat waar of is dat niet waar? Brian Epstein zou dus kort voor zijn dood een aanvaring hebben gehad met John Lennon. En dat werd verklaard onder ede door een zekere Clive Kelly. Wie was Clive Kelly? Clive Kelly was een man die Brian Epstein ooit in 1958 ontmoette in een gayclub in Blackpool. En die net dus later geregeldmatig optrad als een bodyguard. En hij vertelt dus dat hij de Beatles-manager Brian nog kort voor zijn dood zag. Want die had hem opgebeld met de vraag om, een beetje in paniek, naar hem te komen. Naar hem thuis bij Epstein in die Chapel Street, waar ook Brian overleden is, overigens. Dus die Kelly, Clive Kelly, die komt eraan. Die vindt hij helemaal in frenne van een, bont en blauw, met snijwonden overal. En wat was er gebeurd? Eerder die een dag had Den Lennon, Den Epstein, gebeld van, zeg, kom eens af, we moeten iets business bespreken. Kom eens naar mij thuis. Den Brian springt in zijn auto, rijdt naar Weybridge. Den Brian belt aan. Het hek ging niet open. Luide verklaring allemaal. Hij parkeerde zijn auto dan maar op straat en ging zelf de oprijlaan op naar het grote huis van de Lennon. En wat er gebeurd was, daarbinnen weten we het niet, maar de ontmoeting met Lennon, die, zoals het heet, eindigde met een ferme woordenwisseling, waarna John Brian de deur wees, bollet af, maar daarbij ook nog eens in zijn auto sprong en op Brian inreed. om hem zo snel mogelijk te verjagen. Het was serieus een embres. In het boek staat, wellicht speelde Bruis een rol, maar ja, dat is natuurlijk altijd enzovoort. Maar het voorval, kan u voorstellen, raakte den Epstein zeer diep, zowel fysiek als mentaal. Die nacht is Clive Kelly bij Brian blijven slapen, om een beetje een gevoel van veiligheid te geven. Je kunt wel zeggen dat Epstein helemaal van slag was. Niet alleen van dat voorval, maar van veel meer. Van pillen en cognac en vechtpartijen met anderen. Zoals met alles. Wat is waar? Wat is niet waar? Overstijgt tegenwoordig het to be or not to be, het waar of niet waar? En van op afstand lijkt het toch wel mogelijk verzonnen. Maar ja, wie weet, Brian, diepe depressie, zelfmoord, wie weet. Weet u waar? Ik geloof het niet, ik geloof het wel.

0: Het is misschien niet de allereerste versie, maar het was wel een vroege versie van Telstar. Door Joe Meek, u hoorde de man zelf en het piepte even, sorry. Ja. En daarvoor een versie uit 1969 door de Velvet Fog op de achtergrond.
1: De Velvet Mafia Fog, de mist van de Velvet Mafia. Oké, ja, de versie die we hoorden natuurlijk wel spectaculair.
0: Een wereldhit in 1962. Mm-hmm. Echt maar een wereldhit.
1: Absoluut. Ja, absoluut.
0: Echt kassa.
1: Ik heb een extreme associatie met de Expo 58 ook. Hè.
0: Dat ja. Als Sputnik, nu, die gaan zijn bezuin.
1: Sputnik en eigenlijk. En als ze nu clipjes op de VRT laten zien van de jaren, zwart-wit jaren 60, komt dit er stevast en niet meer.
0: 37 was hij toen hij overleed.
1: Pang, pang. Zichzelf. Pang, pang. Na de hospita. Pang, pang. Goed, ik stel voor, meester muziek, kan jij nog een track? En dan gaan we gewoon keihard verder. Maar nu, deze keer gaan we een andere Beatle, namelijk de Paul, op een voetstuk hijsen.

0: Test nu eens hoe je een fade-out moet doen. Het origineel, 1974, Labby Siffre.
1: En wie, wat, waar, waarom, waarom? Wat
0: Madness wat? Heeft daar een grote hit van gemaakt. Maar dit
1: stukje.
0: Ja, dat was een kerel die veel talent had, maar weinig succes. En eigenlijk is zijn grootste succes later gekomen, toen Eminem een van zijn nummers heeft gesampled. En dat was dan, denk ik, het Slim Shady nummer. Ik ben nu ook niet de grootste Eminem-expert. Mm-hmm. Ja, deze plaat uit 72, sorry, niet 74, doet heel erg aan Paul Simon, denk je. Hij was een singer-songwriter.
1: Ja, oké.
0: Maar ja, gay, en misschien heeft hem dat ook wel perste gespeeld.
1: Ah, ja, ja, in die zin. Oké, ik ben mee. Want ja, wat jij dan denkt, die Engelse ska-bands, dat die eigenlijk alles uit de ska-wereld kopieerden, maar dat was in dit geval dan duidelijk niet.
0: Ja, het opvallende is, zo die two-tone documentaire geweest. Die jonge kerels, die hielden van ska, die vonden die energie te gek. En ze steunden elkaar. En dus Madness heeft de specials mee helpen maken en andersom. Maar ja, dat is helemaal geen Blur Oasis-hype van jaren geworden. Die wegen zijn al vrij snel gescheiden. En Madness zegt ook van ja, wij waren eigenlijk popjongens. Mm-hmm. En die zijn gewoon de poprichting ingeslagen.
1: Jawel. Nu, Madness is commercieel. Ik vind het heel sterk, want ze maken echt een sterke popnummers.
0: Kwalitatief, ja.
1: Maar specials zijn wel specialer, vind ik. Die zijn wel wat nijtiger, ook linkser, ook opstandiger. Ook,
0: ja, die waren ook... verdorie, die microfoon kraakt, hè, sorry. Die waren...
1: De gain misschien wel minder zetten.
0: Die waren ook... een mengeling van verschillende kleuren in de groep.
1: Klopt. Ja, wat die ska-beweging dan absoluut veel krediet. Ja.
0: En dus op een gegeven moment heb je dan ja, bij ruzie en van alles en nog wat. En dan krijg je enerzijds de leider, met zijn naam even kwijt, hij is gestorven, Terry Hall, met twee van de zwarte jongens die dan Funboy 3 worden. En dan ook nog een hitje hebben met Bananarama. En het geweldige The Lunatics have taken over die asylum maken. En de anderen gaan verder, noemen zich de Special AKA enzovoort. Maar eigenlijk, het is nogal stereotyp van te zeggen, Madness was pop en de anderen waren purist. Want ja, dat is helemaal niet zo. De moment dat je naar Ghost Town luistert, ondertussen even, denk ik, in elke Engels lijstje, top 3 aller tijden van beste singles ooit. Of ja, wat Terry Hall gedaan heeft, dat is ook pure pop.
1: Absoluut, ja, zeker. En dan die tip van Madness, die is wel zo hoger in de talkshows enzovoort van Engeland terechtgekomen zelfs. Hè. Die heeft wel een bepaalde naam.
0: Ja, een chap hè, of een lad.
1: Ja. Nu, mijn goede vriend, ik ben aan het zoeken naar een bepaald nummer van de specials dat ook door onze held... Godverdomme, in de rolstoel.
0: Niet vloeken in de...
1: Godverdomme, dat is waar. Ik vergeet dat godverdomme altijd, dat ik niet mag vloeken. Robert Wyatt heeft er ook een versietje van dat nummer van hen. Ja, ik ben het aan het zoeken, ik vind het niet.
0: Dat komt over 3 minuutjes binnen.
1: Ja, absoluut, zeker weten. Speel muziek of ga ik die Paul McCartney op een voetstuk hijsen? Jij mag kiezen.
0: Hijs maar.
1: Ik hijs, want najaar 1968 is het dus het jaar na 1967. En dat is niet zo verrassend als u weet dat het jaar na 68 1969 was.
0: Tadaa.
1: Maar voor het 69 was het dus eerst 68. En op het einde van 68 was het dan ook december. Nu, goed. Jim McCartney is de vader van de Paul. En Paul is een heel familiale man. En hij had voor zijn vader met de opbrengst van de optredentjes van de Beatles in Amerika had hij een woning voor zijn vader gekocht. En dat was in de chique buurt. In het Schoten van Liverpool. In het Schilde van Liverpool, namelijk Heswall. Aan de andere kant van de Mersey. Aan Baskerville Road. Goed, die woonde dus die vader met zijn nieuwe vrouw Angie en de stiefdochter Ruth. Was dus in 1964 gekocht. En 68. Wat gebeurt er in 68? Er wordt geniest in 68. En ook de White Album is eind november verschenen. Tot ieders vreugde en vermaak. De John en de George, wat doen die? Die maken solo releases, omdat ze nog niet genoeg hadden met de dubbel LP. De John die maakt twee virginen, namelijk de Two Virgins LP, waar hij met een blote flikker met een blote fluit en mevrouw Yoko met een driehoek, met een blote driehoek en borsten nijkt op de hoes staat, als het ware. Virgins, naar licht kijken. Je moet naar een lichtbron kijken. En dan is je, als je de nies voelt opkomen. en dan, je moet je dat voorstellen, dus vlak na de White Album, knal daar zo een experimenteel album van de John op de planken. Overigens, onze homoseksuele Sir Lockwood, de baas van EMI, weigerde om Two Virgins te verdelen in de platenwinkels. Ondertussen, de George, die bracht Wonderwall Music uit. Wonderwall Music, de zware fans. En daar reken ik u onder, beste luisteraars, de zware fans van ons programma. Die weten dat wij soms ons programma beginnen met een muziek uit Wonderwall Music van de George. Allemaal in 68, nog na het witte album. En er ook bij Apple een doldwaze kerstreceptie plaatsvindt. Wat doet de Paul? Hij gaat naar het noorden om zijn vader, zijn ooms en zijn tantes allemaal samen aan te treffen aan het kerstdiner. En natuurlijk om zijn nieuwe Amerikaanse trofee voor te stellen, namelijk Linda. Linda, waar hij voor de rest van haar leven de sponde mee zal delen en ook ons verblijden met optredens allerhande. Nu goed, de festiviteiten die vinden dus plaats in het grootste huis van de familie McCartney. Ergens in de buurt, de plek waar de feestjes altijd al plaatsvonden, bij de tante Jean en onkel Harry. En het adres krijgt u er meteen bij, gratis voor niks, 147 Dinah's Lane. Dat is ook, ja, was er al geweest, feestje, zijn 21ste verjaardag had Polder geweest, helemaal in het begin van de Beatles. En dat is waar John Lennon Bob Woeler in elkaar heeft geklopt. Waarom heeft John Lennon toen op dat leuke familiale verjaardagsfeestje zo vroeg in de Beatles-periode 1963 Bob Woeler in elkaar geklopt?
2: Omdat... Nee, kijk raar naar mij.
1: Ja, eigenlijk. Omdat Bob Woeler tegen John zei... Hey, John, hoe was het met een Brian in Spanje? En dan was je geamuseerd, hè? Met die rijdgever daar, en dan was je geamuseerd. Dus hij was eigenlijk John Lennon een beetje aan het plagen met het feit dat John op reis was geweest samen met Brian Epstein. Op een, ja, op een reis met hun tweetjes naar Spanje. De John was daar zo boos om geworden dat hij Bob Woeler, dat eigenlijk een bevriende radio-dj was, totaal in elkaar heeft getimmerd. Maar dus in dat gezellige huisje, een paar jaar daarna, in het jaar 1968, zijn die kerstdagen natuurlijk wel helemaal anders. Het is ja, familietraditie, wordt samen gezongen, je ziet de Paul al zitten aan piano enzovoort, en samen enzovoort. Zingen vindt in die dagen ook op straat plaats. Want natuurlijk, kerstliederen, Engelse, amai met een frak. Dat is het moment, hè. Kerstmis en dan, enzovoort. Je ziet het van deur tot deur voor u gebeurde. De traditionele Christmas carols worden daar dan ten gehore gebracht voor iedereen die het wil en niet wil horen. Zo ook bij het huis waar ze aankloppen, het Rembrandt, zo heet het huis namelijk, heel snobistisch, het huis Rembrandt. En daar, wie stapte naar buiten in 1968 op kerstdag, of kerstavond? De Paul McCartney van de Rolling Stones, die stapt naar buiten met een gitaar om zijn nek. En dat is dus Paul, hè. Die begint mee te zingen met die kerstliedjes daar op straat. En die vraagt dan natuurlijk om die zangers, ja, wat is de... What do you think, folks? You want to come in for a nice cup of tea? Geen enkel probleem, dus gewoon binnen. En dus dat feestje gaat daar gewoon binnen met dan die van straat geplukte carolzangers, Christmaszangers. Daar speelt hij dus liedjes, Rocky Raccoon en Mother Nature's Son, daar speelt hij allemaal op zijn gitaar enzovoort. De naam is zelfs bekend van een type dat er binnen liep. Het was een zekere Neil. Die heeft zelfs Blackbird leren spelen van Paul zelf. Hoe speel ik dat eigenlijk? Goed. En het is eigenlijk een fantastisch verhaal. Dat door Neil Harrison, het is geen familie, maar toevallig, maar veel Harrisons dan natuurlijk. Die werd hij dus niet geloofd natuurlijk, want het is een beetje een te mooi verhaal om waar te zijn. Maar laat het nu toch wel zo zijn dat Linda, onze fotograaf Linda, haar fototoestel bij had. En daar op dat moment ook een foto van gemaakt heeft. En jawel, die is plotseling op de markt gekomen. En u kan daar de Paul zien in groot ornaat. Met zijn guita rond zijn nek, met zijn t-shirtje aan. Die eerst samen met de boys buiten aan het zingen is. En daarna samen met de boys binnen aan het zingen is.

0: leuk.
1: De Beatles hadden het al gecoverd, maar de Zombies deden het nog eens. In 1965 verschenen op hun debuut LP Begin Here een nummer van Smokey Robinson en The Miracles. Wat de Zombies betreft, Begin Here is nu officieel heruitgegeven op mono. Dus mooi geremasterd met extra tracks, echt prachtig. En dat was ook al gebeurd met hun echte meesterwerk Odyssey en Oracle, dus de twee Zombies platen. Die zijn nu netjes terug in de rekken.
0: Nou, Zombie nog aan toe. We gaan het hoofdstuk dat een beetje de extended version was, de redux van onze Beatles-rubriek. Gaan we afsluiten met het heugelijke nieuws dat gisteren of eergisteren bekend is gemaakt. En tegenwoordig doet Apple dat op een Apple manier. Het doet zelfs een beetje aan de styling van de Apple computers denken.
1: Beetje op zijn Remco Evenepoel.
0: Die heb ik helemaal niet, maar des te beter. een beetje afstandelijk en met gewoon iets wat gedropt wordt. Hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben voor de deur van Savile Row nummer 3 hebben ze een kist gezet met een hele simpele QR-code erboven en iets met free. En je gaat er naartoe, iedereen kon er naartoe stappen en in die kist zaten Granny Smith appels. Dus Apple gaf gratis Granny Smith appels. Als je op die QR-code klikte, dan kreeg je een heel eenvoudige message. Namelijk dat heel dat gebouw van Savile nummer 3 row, waar de Beatles hun Apple hoofdkwartier hadden en waar legendarische feestjes zijn gebeurd en waar het ook legendarisch is afgelopen, maar waar ook het legendarische rooftop concert was en waar het legendarische Let It Be in de kelder is opgenomen, dat volgend jaar een museum wordt. Een volledig echt waar officieel museum. Er zijn natuurlijk Beatle museums overal museums natuurlijk, maar het is het eerste semi-officiële Apple museum. Zij willen natuurlijk een beetje mee van de appel de vruchten plukken natuurlijk. Nu, het is hen absoluut gegund. Het zijn 7 verdiepingen waar dus van alles zal te doen zijn. En onze Paul en onze Ringo, die nog leven, die zijn er enthousiast over. Of wat had u gedacht? Nu, het zal u een fikse bom duiten kosten natuurlijk. Bij deze, voilà, de Beatles zijn gedaan. U hebt de stiften gehoord, u hebt de kreun en de zucht gehoord van de notities.
1: Heeft onze magische Griek meegewerkt aan het museum?
0: Dat zou fantastisch zijn, waar het niet dat hij dood was. Nu,
1: dat hoeft hem niet tegen te houden.
0: Dat hoeft hem zeker niet tegen te houden.
1: Noemt hij hem eens.
0: Alex is Magic Alex.
1: Magic Alex.
0: Inderdaad.
1: Wie Alex weet? Zou je een aparte afdeling moeten hebben die zo helemaal... Die wacky zo.
0: Ja, absoluut. Het zou kunnen dat ze het ook doen, want het was in die kelder inderdaad dat hij dan wijs maakte dat hij een onzichtbare muur kon maken waar geen geluid meer doorkwam. Enzovoort. Pure oplichter natuurlijk. Maar als ze een beetje humor hebben en eerlijk zijn, het was in die kelder dat hij dat gebouwd heeft. Dus het zou fantastisch zijn.
1: Ze zouden toch het verhaal recht aandoen door de uitschuivers toch minstens een beetje te belichten.
0: Absoluut. Al was het maar in een hoekje daar. Ja, het is ter plekke, hè. Nu, Apple, humor, geen idee. Maar het zou in sieren. Dit gezegd zijnde. Ja, stel je voor dat Magic Alex ineens terugkomt en de wereld verandert. Dat blijkt dat er toch leven na de dood is. Ja. Hij zou de figuur zijn om het te doen. Ja. En blijkbaar was het toch allemaal waar wat hij
1: gevoelde. Beetje lezen veel van Lantimos, ja.
0: Van alle Beatle-films zou een fantastische insteek zijn.
1: Zeg, er was toch onlangs ook nog, wat was het, de lancering van een nieuwe plaat van McCartney, met zo ergens aan de luchthaven van Liverpool op een hoek, dat ze een straatnaambord hadden gefilmd. Weet je daar?
0: Nee, ik volg de solo McCartney niet.
1: Ja, oké. Okay, ja,
0: ik heb ook mijn principes.
1: Het was een totale hype machine. Dezelfde persoon, denk ik.
0: Ook, eerlijk gezegd, dit ook. Hè. Het is niet toevallig. Ringo heeft 2 weken geleden een plaat uit. Paul gaat over 2 weken een plaat uitbrengen. Dus precies daartussenin wordt dan deze aankondiging gedaan dat Savile Row is the way the world works. Zeker. Zeker, Paul.

Goedenavond, u luistert naar LARIKC. We zijn een half uurtje vroeger begonnen, omdat het vorige dat u hoorde eigenlijk een heruitzending was. En omdat Filip hier niet kon zijn vandaag. Ik heb meer snot in mijn neus dan een konijn met myxomatose, dus we gaan het qua babbelen bij beperkt houden. Misschien helpt een weekendje blues om er vanaf te geraken. En wij nemen een aanloop richting bluespeer dus vandaag. We zijn begonnen met Ray Cooder. Ik heb nog de Answer to the Laundromat Blues van Albert King. De mens die vecht met zijn wasmachine. Herkenbaar.

Dat was All Your Love van Otis Rush. Oorspronkelijk een hit voor hem in 1959. Zijn eerste en zijn grootste hit trouwens.

Deze Pokila Fart stond vorig jaar op Blue Spear. This was Acting a Fool van het album Something in the Water. Ik vind dat ze in blues ook eens af en toe naar de Afrikaanse blues mogen kijken voor hun programmatie. Voorlopig komt het er niet van, maar we blijven hopen. Dit is zo'n voorbeeld van Afrikaanse blues van Tammy Crist. Stonden vorige week nog in de AB. Dit is nummer 1, Asikal.

0: Yo. Goedenavond Antwerpen, goedemiddag Tokio, goedemorgen Mexico. Welkom en bedankt om te luisteren naar het beste programma van de Lage Landen. En volgens sommige bronnen zelfs beter dan de verkeersinformatie van de enige 10. Groetjes aan onze luisteraars in Tokio, internationaal. En ook in Seoul, Korea. Groetjes aan onze vriend Isaac. En natuurlijk een dikke saludo aan Tom in Brussel. Toon, als jij luistert, je moet nog altijd mijn topper weer terugbrengen, alsjeblieft. Hoe gaat het met jullie vandaag, mensen? We zijn onze openings... de openingsnummer van onze editie met een zeer bekende nummer voor veel volk. Niet voor mij. Ik ben heel verrast van deze bachata-nummer gebracht door Prins Royce. Prins Royce, Amerikaanse zanger van Dominicaanse afkomst, geboren als Jeffrey Royce Rojas. Amai, wat een verandering van naam. Gelukkig staan wij op de 21ste eeuw. Hij is geboren op 11 mei 1989 in de Bronx, New York. Hij werd wel beroemd door moderne bachata te combineren met pop en rhythm en blues. Hij heeft een grote doorbraak met het nummer Stand By Me in bachata-stijl. En daarna volgende hit, zoals wij hebben net gelasterd, Yo Solo Quiero Darte Un Beso. Hij werkte samen met artiesten zoals Shakira, Bad Bunny, Jennifer Lopez, Daddy Yankees. En wij kunnen zeggen dat wat hem populair maakte, is een zachte en romantische stem. Sensueel, yes. En zijn mix van Engels en Spaans. Maar vooral, ik wil jullie vertellen over zijn familie. Het wordt vaak gezegd dat hij eng kind is. Dat is wel gezegd. Enig kind in zijn familie. Zijn privéleven sowieso is wel zeer, hoe moet ik zeggen, beschermd. En is weinig officieel bevestigd over andere broers of zussen. Want we weten, Latino's, amai, meestal met 5 of 6 kinderen in een huis. Dus wij zijn hier met een artiest die enig kind is. Want met deze, dames en heren, wil ik jullie vertellen. Vanavond hebben wij een zeer interessante gast in de studio. Zij is geen rapper, zij is geen salsa danseres, geen reggaetonartiest. Of iemand met een 7 kilo ketting en een zonnebril van 900 euro. Nee. Dames en heren, vanavond praten wij over een onderwerp dat veel mensen kennen, maar waar bijna niemand eerlijk over spreekt. Het leven als enig kind. Onze gast van de avond, dames en heren, applaus voor Evi van Mierlo, auteur van het nieuwe boek Maar Eentje. Een boek dat alle clichés rond enig kind en kinderen en schoen door elkaar is goed. Dames en heren, applaus. Evi. Ja.
1: Dankjewel.
0: Welkom. Want blijkbaar denken veel mensen nog altijd dat een enig kind automatisch verwend is. Sociaal, awkward of later 20 katten gaat hebben. Ja. Maar Evi, welkom in de Puma van Vlaanderen.
1: Eerst
0: en vooral, merci om hier te zijn. Wij zijn heel blij dat jij tijd hebt gemaakt tussen al de interviews, boeken, waarschijnlijke mensen die constant vragen. Maar waarom heb jij er geen tweede gemaakt? Je komt hier bij ons, de Puma van Vlaanderen. Ik hoorde net in onze kennismaking ook je eerste radio-interview.
1: Ja. Klopt.
0: Ja.
1: En ik heb gezonde zenuwen.
0: Maar ik zal zeggen, ik laat de micro open aan u. Wil je alsjeblieft graag jezelf introduceren aan onze luisteraars, alsjeblieft?
1: Dat wil ik zeker. Ik ga gewoon uw eigen woorden gebruiken. Ik ben Evi van Mierlo, ik ben psycholoog, ik ben therapeut. Van een speciale soort, ben existentieel therapeut, wat een kleine niche is binnen de cliëntgerichte.
0: Existentieel therapeut?
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja. Uh-huh. Dus het is ook, ik ben dus sinds vorige maand auteur van Maar Eentje. En dat is eigenlijk ook een heel existentieel boek geworden.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja, ja, zeer cool. Dat wordt zeker een zeer interessante programma hier. Om te beginnen, ik kreeg al meteen een vraag. Existentiële therapeut.
1: Ja.
0: Ja, wat is dat eigenlijk?
1: Wel, we zijn lang en hard aan het zoeken om dat een beetje te kunnen uitleggen, wat dat precies is of waar dat precies over gaat. Existentieel is alles wat met het leven te maken heeft. En je hebt misschien al gehoord van een existentiële crisis. Dat betekent dat we mensen niet zien als hun probleem, maar als een mens die een leven heeft en daar iets van probeert te maken.
0: Oké, cool.
1: Voilà, en ik heb dat op mijn manier proberen doen door een boek te schrijven.
0: Alright, je schrijft een boek.
1: Ja, over mijn existentiële crisis.
0: Existentiële crisis. Maar het is uw eerste boek.
1: Ja.
0: En eigenlijk, was het zoveel het cliché, zoals ik zeg. Ik ga je toch wel ook mijn eigen woorden, als je wil, een kleine introductie op je eigen boek vertellen. Over wat gaat het?
1: Het boek gaat over alles dat te maken heeft met het hebben en het krijgen van een enig kind. Dus gaande van de vragen die je erover krijgt, tot de clichés en de misvattingen en de stereotypes die erover bestaan, maar ook gezinsdynamieken die toch anders zijn wanneer je één kind hebt tegenover grotere gezinnen of gezinnen zonder kinderen.
0: Ja, ja, ja. En dit omdat jij een moeder van één kind bent.
1: Ja.
0: Ja, ja. En plots komt jij alle clichés tegen.
1: Ja, absoluut.
0: Van waarom nog maar één.
1: Ja.
0: En dat brengt u naar een existentiële crisis. En dan beslist jij, ik schrijf een boek.
1: Ja, ongeveer. Eigenlijk, bij mij persoonlijk is het zo gekomen dat ik wilde eigenlijk meer dan één kind. Ik denk dat ik zelf onderhevig was aan de beeldvorming die er bestaat rond enig kinderen. Dus ik leefde zelf in die mythes en plots had ik één kind. En dat was oorspronkelijk niet het plan. En dat maakte dat ik die mythes wel ben willen gaan onderzoeken. Want ik wilde niet dat mijn kind zou opgroeien met zo'n beeld dat er van haar zou bestaan.
0: Ja, dus, ja, ja. Oké, okay, oh, wel interessant inderdaad voor een openingsvraag van uw boek.
1: Ja.
0: Ja, ja. En zeker wat jij vertelt, dus daarvoor had je geen kinderen en je ziet andere mensen met één kind en je hebt precies ook die gevoelens.
1: Wel, ik denk niet dat ik bewust dat zo had tegenover één iemand specifiek of zo, of tegenover mensen specifiek, maar wel een soort algemeen beeld van het zal wel ongeveer zo zijn. En er blijkt helemaal geen zo te zijn. Er blijkt heel weinig verschil te zijn tussen enig kinderen en alle andere mensen die wel met siblings opgegroeid zijn. Dus,
0: ja, cool. Allee, wat is volgens u het beste irritante cliché over enig kind? Eigenlijk, mensen praten soms over enig kind alsof het mysterieuze bosdieren zijn.
1: Wel, het zijn hele normale mensen. het meest irritante. Ik vind het bijna moeilijk om te antwoorden, omdat ze allemaal even tenenkrommend, irritant, ambetant zijn. Er wordt gezegd dat ze egoïstisch zijn, dat ze niet kunnen delen, dat ze niet sociaal zijn, dat ze denken dat de evenaar door hun navel loopt, om het met een properder woord te zeggen. Dat de wereld rond hen draait. En dat blijkt allemaal niet waar te zijn. Maar dat is wel iets dat telkens opnieuw verspreid wordt.
0: Ja. We zijn onze programma begonnen met een artiest, enig kind. Ik was verrast, ik heb een onderzoek gedaan. En ik was ook zelfs verrast van de mensen. Mijn stem. Er zijn niet zoveel artiesten die als enig kind zijn opgegroeid. Er gaan een paar hier oploppen, dat dat een verrassing gaat zijn. Maar ik ga eerst een nummer dat jij zelf hebt gekozen om hier onze muzikale intermezzo's wel te doen.
1: Yes.
0: En jij had mij een paar nummers gestuurd. Zeer goede nummers, zeer goede keuze. Leuke smaak. En van hun is van de artiest Sotomayor, ja. Tierra Viva.
1: Ja.
0: Wil je ons iets vertellen waarom je hebt gekozen? Of mogen we gewoon daar spelen?
1: Ja, ik kan er heel kort over zijn. Ik heb urenlang geschreven, soms 17 uur na elkaar. En wow. Met dit soort muziek kan ik echt zitten, schrijven, blijven zitten, blijven schrijven. En ik heb hen meegebracht. Het is een broer en een zus. Dat is misschien ook wel fijn om te weten. Het duo is een broer en een zus die samen het... hun groep hebben opgericht. En over hun kinderen is ook niks bekend. Hun privéleven is ook afgeschermd. Dus ja.
0: Ja, voilà. Dames en heren, welkom in de Puma van Vlaanderen. Vanavond hebben wij over literatuur bij ons als gast Evi van Mierlo. Een presentatie van haar eerste boek. Hopelijk meer boeken. Maar haar eerste boek, maar eentje. Volgens de uitgeverij Evi van Mierlo. Is klinisch psycholoog, cliëntgericht, existentiële therapeut en...
1: Opleider.
0: Oh, sorry. Zeg, heeft regelmatige lezingen en is moeder van een dokter. Met deze woorden, Puma Vlaanderen, we zijn vertrokken. Jeppa.

0: Yes, Sotomayor met Tierra Viva. Dames en heren, we zijn hier nog altijd de Puma van Vlaanderen in 106.7 van het Radio Centraal met Evi van Mierlo hier als gast. Evi, in je boek schrijf je ook op een harte over je eigen ervaringen. Mm-hmm. Wanneer dacht je, oké, ik moet hier echt een boek schrijven? Was dat een emotionele moment of herde naar de 400ste keer dat iemand zei, allee, maar eentje?
1: Wel, ik ben 8,5 jaar geleden mama geworden van 1 kind. Mm-hmm. En het was eigenlijk heel snel duidelijk dat er een tweede niet in zat. En dan ben ik voor mezelf op zoek gegaan van hoe kan ik daarmee omgaan of hoe kan ik dat voor mezelf begrijpen in mijn levensverhaal. En het is pas jaren later dat ik interviews met andere ouders ben gaan doen van enig kinderen. Mm-hmm. Eigenlijk puur uit eigen nieuwsgierigheid van hoe is dat bij hen gekomen, hoe word je ouder van 1 kind en hoe ziet dat eruit eens je dat bent. En in die interviews, ik heb een 3-tal jaren interviews gedaan met andere ouders. En er kwam steeds meer een patroon bovendrijven van dingen die hetzelfde waren, die heel herkenbaar waren. Onafhankelijk van of mensen daarvoor gekozen hadden of niet.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ik moet hier iets meer mee doen. Er zit misschien een wetenschappelijk artikel in. En het wetenschappelijk artikel is uit zijn voegen gebarsten en een boek geworden.
0: Is een hele boek geworden. Ja. Denk je dat wel dat te maken heeft ook een soort... Natuurlijk wel brengen dat toch wel de clichés, maar de clichés zijn sowieso toch wel met de jaren ingebakken bij ons. Ik was wel aan het bedenken, bij ons wordt veel gesproken in Latijns-Amerika om te beginnen. En ik heb dat ook gehoord hier met sommige vrouwen. Als je geen moeder wordt, ben je geen complete vrouw.
1: Ja.
0: En dat is wel zeer straf om te horen.
1: Ja,
0: absoluut. Want ik heb 2 zussen die bewust hebben gekozen om geen kinderen te hebben. En dat weg nog... in mijn familie. Dat zou je zeggen, dat is zeer persoonlijk, maar dat is een realiteit. En zeker... we komen van een tijdperk dat familie was beschouwd als minstens 3 kinderen te hebben. Dit ook gepaard met sociaal stereotype van de kleine familie leeft beter. Want wij komen in Mexico van een tijd, de jaren 70, nog 80, waar de familie waren nog groot. En die is wel zo ingepromp dat dat een kleine familie moet worden. Maar plots is nog maar 1.
1: Ja,
0: denk je dat die soort clichés ook een soort onbewust zijn in onze geheugen of in onze manier van denken ingeplant, zou je zeggen?
1: Zeker, absoluut. Er zit onderzoek van over de hele wereld zit in het boek. En de culturele verschillen zijn enorm. Hè. Dus op een bijvoorbeeld in China is de 1-kindpolitiek ingevoerd in 1975, afgeschaft in 2015. Sindsdien is er zelfs een aanmoediging om meer kinderen te krijgen. En mensen blijven bij 1 kind. Het zit echt zo cultureel ingebakken ook. Gruwelijke dingen gebeurd in die periode. Maar dat lijkt zo'n overtuiging geworden te zijn, omdat zij de voordelen van binnenuit generatie na generatie ontdekt hebben. Terwijl op andere plekken ter wereld er misschien net een promotie, zeg maar, van wat ze noemen fate and fertility.
0: Ja,
1: dat je eigenlijk net heel erg wordt aangemoedigd om godsvruchtig te zijn en nu te verspreiden en te vermenigvuldigen. Daar in zo'n cultuur is het veel moeilijker om maar 1 te krijgen. Laat staan geen kinderen. En er zijn ook weer culturen waar dat mensen, als ze de vraag krijgen van hoe is dat om zonder broers en zussen op te groeien, dat die kijken van, over wat heb je het? Want die zijn dat zo gewoon, dat is zo normaal, natuurlijk. Dat dat zelfs geen onderwerp is.
0: Ja. Want dat is wel zo... De maatschappij, stel de regels, zou ik zeggen. Mm-hmm. Ja. Maar ja, je boek combineert persoonlijke verhalen met wetenschappelijk onderzoek. Dat is wel zeer fijn. Veel van de clichés zijn gewoon niet waar. Mm-hmm. Welke ontdekking heeft u zelf het meestal verrast tijdens het schrijven?
1: Van de clichés of van iets anders?
0: Ja.
1: Want wat mij het meest verrast heeft, is dat we... dat we mij ontzettend veel zijn. Dus als je kijkt naar de mensen die wel kinderen gekregen hebben, dan zijn er evenveel ouders van één kind als ouders van twee kinderen. Zowel in België als in Nederland is het 39% tegenover 41%. Dus we zijn met evenveel.
0: Ja.
1: En dat komt zelfs vaker voor dan mensen die drie kinderen of meer gekregen hebben.
0: Oké. Dus dat is echt geen uitzonderlijk, zou je zeggen. Nee,
1: helemaal niet. Oh. En zo voelde ik het wel. Het was wel alsof... alsof het wel een uitzondering is. En dat is het helemaal niet.
0: Ja. En had je dat toch wel toen, bijvoorbeeld aan schoolpoort, vroeger, met je kinderen van zeggen van... Oh, ik heb iemand gevonden met één kind.
1: Ja. Toen mijn dochter naar school ging, dan waren alle vriendjes, of heel veel van de vriendjes die niet de jongste broer of zus waren, hadden geen broer of zus. En plots kregen die allemaal een kind, of kregen de ouders allemaal een kindje bij, waardoor die groep kleiner en kleiner leek te worden. En ik het gevoel had dat we toch maar met weinig overbleven. Dus die cijfers hebben mij enorm verrast. Ik weet het moment nog dat ik die cijfers ontdekte, dat ik echt op mijn stoel zat te juichen van we zijn met keiveel. Dat is echt een eureka-momentje voor mij.
0: Oké. Ja. Hoe oud is ondertussen je dochter?
1: 8,5.
0: 8,5. Ja. 8,5.
1: Hey, lief. Groetjes van je mama.
0: Ja. Ze zijn zeker flink zijn haar huiswerk aan het doen.
1: Ja, absoluut.
0: Oké. Ja. Wel, verrassend, ik ben zelfs papa van twee kinderen. Mm-hmm. En ik ben opgegroeid in een familie waar ze zeggen van... Ja, we moeten met twee zijn, want anders één kindje gaat alleen vervellen. Dus daar heb je iemand om mee te spelen. Daar heeft iemand om voor elkaar te zorgen. Mm-hmm. Dat soort clichés heb je dus veel gelasterd.
1: Ja, die komt je altijd tegen. Zo. Er wordt ook gezegd van een eerste kind krijg je voor jezelf en een tweede kind krijg je voor je eerste.
0: Oh, dat is niet voor mij.
1: Nee.
0: Terwijl
1: dat helemaal niet blijkt te zijn of niet nodig blijkt te zijn. Omdat enig kinderen perfect ontwikkelen en socialiseren door het contact dat ze met hun huisgenoten hebben, namelijk hun ouders.
0: Ja.
1: Of ouder, enkelvoud.
0: Ja.
1: En uiteraard ook op school, net als alle andere kinderen... In ons land alleszins zijn zij schoolplichtig vanaf een bepaalde leeftijd.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: En socialiseren gebeurt gewoon daar, met hun vriendjes.
0: En tijdens je onderzoek, om je boek te schrijven, je was op zoek naar vrouwen, mama's van één kind.
1: En papa's.
0: En papa's ook?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Ah, dat is interessant.
1: Met vrouwen, mannen en koppels gesproken.
0: Oké. En dat was voor jou ook een verrassing? Of dat zijn mensen dat je wist ook al van omgeving? Of moest je veel harder gaan zoeken?
1: Wel, ook dat heeft mij verrast. Elke keer dat ik een interview deed, waren mensen heel enthousiast over het gesprek. Mm-hmm. En haalden ze achteraf hun telefoonboek of hun lijst met geboortekaartjes boven van wie is er nog enig kind? Of wie van mijn vrienden heeft nog één kind gekregen? En aanvankelijk leek niemand op mensen te kunnen komen. Maar dan begonnen ze te tellen en dan was het, die kun je nog interviewen en ik ga je gegevens doorgeven.
0: Dat ging
1: eigenlijk helemaal vanzelf. Ik heb meer aanvragen, mensen wilden geïnterviewd worden. En ik heb zelfs op een bepaald moment moeten stoppen, omdat het te veel
0: Te veel waren.
1: Te veel werd, ja.
0: Te veel, ja. Nee, maar eigenlijk wat fijn. Misschien de mensen zo, hebben in jou zo toch wel zeg dat, een verteller wel gevonden.
1: Mm-hmm.
0: Eindelijk.
1: Ja.
0: En waar ze via u toch wel hun verhaaltje kwijt geraken.
1: Ja.
0: Ja, zeer fijn. Hé, hey, dat is wel leuk om te weten. Dat, inderdaad, ik dacht dat jij het een post geplaatst op Facebook.
1: Nee.
0: Ik zoek...
1: Ik heb gewoon gesproken met mijn eigen vrienden, omdat het uit eigen interesse was.
0: Uh-huh.
1: En gewoon gevraagd, zeg, heb jij eigenlijk vrienden met één kind?
0: Uh-huh.
1: En zouden die eens een gesprek willen hebben met mij daarover? En ik heb mij zo wat, ja, verstopt achter de interviewerrol, dus het is niet over mij gegaan in die gesprekken.
0: Oké, okay, mooi.
1: Uh-huh. Om echt zuiver hun verhaal te krijgen.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Maar dat was, ja, het was heel louterend voor mij om die gesprekken te hebben met mensen en om die verhalen te mogen aanhoren. En ja, ik kon er bijna geen genoeg van krijgen, maar...
0: Oké, okay, tof, ja. Tof. Ah, wel, ik heb een verrassing voor jou. We gaan luisteren naar ook een enig kind.
1: Ja.
0: Omwille van de omstandigheden. Dat is een tip voor de kenners. Hij was eigenlijk geboren als een tweeling. Maar tweeling is tijdens geboorte doodgegaan. Dus hij is eigenlijk opgegroeid als één kind.
1: Een 2-1 pregnancy.
0: Yes. Maar kan je naar jou dit hink iets zeggen over wie je gaan wil spelen?
1: Ik weet het niet. We gaan spelen.
0: Ah, wel, we gaan dit nummer spelen van een enig kind. Ook Amerikaanse zanger. We gaan ook uitwisselen met Latino en Amerikaanse en wereldmuziek. Want dat was wel zeer lastig voor mij om onderzoek te vinden. Wie is enig kind?
1: Mm-hmm.
0: En deze nummer gaan wij dragen naar mama van één kind dat ik ken. De groetjes allemaal naar Deurne met deze volgende nummer.

0: Ja. Dames en heren, de Poem van Vlaanderen, 106.7. Vanavond we spreken over het boek Maar Eentje van Evi van Mierlo. Ja, en we hebben net The King of the Rock beluisterd. Elvis groeide op als enig kind. Maar dat zit een tragische verhaal achter. Maar ik denk dat dat... Ja, ik heb dus hier niet goed gescoord. Want Heavy heeft wel een goede onderzoek gedaan. Vertel het eens.
1: Wel, er is zelfs een term voor kinderen zoals Elvis. En die term is Elvis-kinderen. Er is ook een boek over geschreven. Maar dat gaat eigenlijk over kinderen die... er zijn verschillende namen voor kinderen die... niet echt enig kind zijn, omdat er wel nog een ander kind is of was of is geweest.
0: Zijn tweeling is tijdens het geboorte dus gestorven. Ja, dat is pech, hè. Jammer, wat gebeurt. Maar wow, we zullen een beetje over vrolijke dingen spreken misschien. En niet over dat. Maar wij hebben ook een belangrijke vraag van de Puma aan Vlaanderen. Zijn enig kind beter in ruzie maken?
1: Beter?
0: Ja.
1: Beter in ruzie maken.
0: Of juist slechter, omdat ze juist nooit concurrentie hadden voor de laatste kroket.
1: Ja, wel. Blijkbaar is ruzie belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom is er ook ontzettend veel onderzoek over ruzie tussen siblings. Mm-hmm. Maar als er geen broer of zus is... dan wordt er wel ruzie gemaakt. Die wordt alleen met de andere aanwezige huisgenoten gemaakt. En dat zijn de ouders. Dat maakt dat er een heel interessant patroon zich ontwikkelt. Dat je eigenlijk als ouder een stuk wordt uitgedaagd om een soort substituut-sibling te worden. Dus een soort vervangbroer of zus, waardoor ruzies met de ouders uitgevochten worden.
0: Ah,
1: dus
0: ja.
1: Wel degelijk over de laatste kroket, maar dan met de papa, bijvoorbeeld.
0: Ja. En merk je dat bijvoorbeeld? Dochter?
1: Ja. Ik heb het ook in het boek geschreven. Op een bepaald moment werd ik berispt door de papa van mijn dochter.
0: Huh?
1: Die riep... die zei tegen ons allebei, meisjes! Op een bepaald moment, omdat wij zo aan het bekvechten waren. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Ik ben de mama. En ik word hiermee op het matje geroepen alsof ik de zus ben. En dat is een van die patronen die ik ontdekt heb in gesprekken met anderen, dat zij dat ook ervaren. Dat papa's en mama's vaak mee in die broer of zusrol getrokken worden.
0: Oké. Ja, dat is verrassend. Ja, want inderdaad, dat was ook zo echt, wat ik weet het, dan zeggen het is goed dat je een beetje ruzie maakt met je broer voor je spelletjes, om positie enzovoort te leren. Dat is een nieuwe ontdekking. En ik zo van, denk je dat als je zegt, ja, ik ben de mama van een kind, heb je wel dikwijls gehoord, je mist nog iets, hoe kan ik wel zeggen, het is voor jou toch wel misschien wel mooier nu, jij hebt een kind, je kan 100% focussen op een kind,
1: mm-hmm.
0: Maar heb je dat niet gehoord of heb je het gevoel dat ik mis toch wel iets anders, heb je van de opvoeding van meerdere kinderen?
1: Ja, ik zelf persoonlijk... mis niks. Ik heb zeker geen spijt dat mijn levensverhaal geworden is. Ik ben er ondertussen zelfs heel blij mee. Maar ik kan me wel voorstellen dat het helemaal anders is. En ik kan me niet voorstellen hoe anders het is om meer kinderen op te voeden. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat het anders is.
0: Oké. Zeg, ook zeer interessant van je boek. Je zei dat je ook mannen geïnterviewd.
1: Mm-hmm.
0: Dat is wel... een confrontatie voor mij. Ik denk dat er altijd een verschil is tussen het vaderschap,
1: mm-hmm.
0: gevoel te hebben, zin te krijgen in kinderen. Ik vergelijk dat met mijn broer. Mijn broer wist dat heel van jongs af aan, ik wil papa worden.
1: Ja.
0: En voor mij was In God We Trust en We Zullen Zien. En plots waren ze twee. Is dat een verschil, man, vrouw, op dat vlak?
1: De verschillen zijn veel kleiner dan we denken.
0: Ja?
1: Ja, de verschillen tussen vrouwen onderling of mannen onderling zijn veel groter dan die tussen mannen en vrouwen.
0: Oh,
1: komt ook uit onderzoek heel vaak terug. Maar ook daar is het clichébeeld absoluut niet bevestigd. Ik heb papa's gesproken waar de kinderwens ervan afdroop. En ik heb mama's gesproken die zeiden van, ik weet dat eigenlijk niet of dat kinderen wilden. Ik heb er gewoon eentje gekregen.
0: Ja. En voor de papa's was ook een bewuste keuze, ik wil maar één.
1: Wel, de mensen die ik gesproken heb, de helft leek daar bewust voor gekozen te hebben. En de andere helft is daarin beland. Om verschillende redenen. Dat kunnen moeilijke verhalen zijn. Beladen postpartum. Sociale onvruchtbaarheid. Secundaire onvruchtbaarheid. Allemaal.
0: Sociale onvruchtbaarheid? Ja. Maar voor de mensen van de Puma van Vlaanderen, noteer alle nieuwe woorden in je... We gaan hier heel wijs mensen worden.
1: En lees het boek, ik ga niet verklappen wat het inhoudt. Nee.
0: Zeg maar, wat een term. Ja. Sociale onvruchtbaarheid.
1: Ja, ik heb de term niet bedacht. Uh-huh. Sociale onvruchtbaarheid gaat niet strikt over onvruchtbaarheid, uh-huh. maar over het feit dat je bijvoorbeeld in een koppel, kan het zijn dat de ene partner wel nog een kinderwens heeft en de andere zegt, ik wil het hierbij houden. Als dat koppel dan samen besluit om het hierbij te houden, dan is de partner die wel nog een kinderwens heeft sociaal onvruchtbaar, omdat er omwille van sociale redenen geen volgende kind komt.
0: Ja,
1: En ook bij mensen die scheiden, die terug single worden, die nog single zijn, die alleenstaand aan kinderen beginnen bijvoorbeeld, zijn de sociale factoren mee bepalend voor het al dan niet krijgen van kinderen.
0: Ja. Amai. Oké, ik heb vandaag al iets geleerd, op jullie ook aan de andere kant van de radio. Dames en heren, zeer interessant. Evi, je eerste boek, wat voel je?
1: Goh, wat voel ik niet? Ik denk, het is zo'n avontuur geweest. Het hele schrijfproces van begin tot einde. Ik zat altijd te wachten op het moment dat ik het niet meer leuk ging vinden of zo, maar ik ben... Ik heb van iedere fase genoten, zelfs van de punten en comma's nakijken. En deze fase is al helemaal onwaarschijnlijk. Ik voel mij alsof ik net terug een kind heb gekregen.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: ik noem het ook echt mijn boekenkind. En het is even kwetsbaar om dat aan de wereld voor te stellen en om het in de wereld los te laten. Alleen gaat dat ietsje sneller, want... Ja, het is thuis al uitgevlogen, hè.
0: En dan op de Poel van Vlaanderen komen vertellen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Wow. Nee, maar cool. Wat zeggen, dat zal waarschijnlijk een ander proces zijn, hè. Dat een paper schrijven op school. En jij hebt je onderzoek gemaakt en jij hebt toch wel een uitgeverij, dat in jou geloof.
1: Ja.
0: Dat is ook wel fijn, toch?
1: Ja, absoluut. Uitgeverij Lano. Uh-huh. En die zijn van in het begin... geloofden die in het project.
0: Uh-huh.
1: Ik denk dat ik ook wel met mijn enthousiasme en overtuigingskracht ook wel...
0: Wat is een doel voor jou? Van zeggen van, ik wil die boek hebben. Dit is mijn doelgroep. Of meer dan je persoonlijke... Wil je mensen overtuigen of wat wil je ons echt wel?
1: Ik wil zeker geen mensen overtuigen. Mensen mogen de keuzes maken die ze kunnen en willen maken in hun leven. Maar ik wil wel dat er niet meer zo onbeleefd gesproken wordt over enig kinderen.
0: Respect, mensen.
1: En daarvoor sta ik op de barricade met het boek.
0: Oké. Hey, dat is een mooie boodschap. Ja, merci. Merci voor je creativiteit en je onderzoek. Jij hebt ook een ander nummertje gestuurd naar ons. Pájaros van Bomba Stereo.
1: Ja.
0: Yes. Electro Cumbia uit Colombia. Pájaros. Zo, vogels.
1: Ja, klopt.
0: En waarom dit nummer?
1: Waarom dit nummer? Ik heb het... zangeres is één kind ouder, net als ik. Het lied staat voor mij een beetje... Ik omgeef mij graag onder creatieve mensen, omdat dat vaak vreemde vogels zijn.
0: Ja.
1: over mijn werk wordt dat ook vaak gezegd, wat dat helemaal niet waar is. De mensen met wie ik werk zijn geen vreemde vogels, zijn echt gewoon mensen zoals iedereen. Mm-hmm. Maar ik zit graag, ik begeef mij er graag tussen. Dus vandaar.
0: Oké. Ja. Dames en heren, hier luisteren wij nu naar Bomba Estéreo met het nummer Pájaros.

0: Hopla, wat een nummer, dames en heren. Wat een nummer. Bomba Estéreo. Echt geweldig band, geweldig band. En wij horen wel dus dat dat enig mama is. De mama van een kind. Dus meteen geïdentificeerd met jou, Evie.
1: Ja,
0: zou ik zeggen. En nog eens, merci. Bedankt om hier te zijn.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja. De eerste keer ook in Radio Centraal.
1: Ja.
0: Hopla. Hoe kun je de ervaring beschrijven?
1: Deze ervaring nu. Ik heb nu al een... ik had gezonde zenuwen, zoals ik zei, maar ik voel nu al zo de ontlading beginnen komen van... Ha, heerlijk. Dus ik vind het heel fijn om hier te zijn.
0: Ja, cool. Nee, bedankt voor te komen. Want... Dus je bent mama van een kind, je werkt als therapeut en schrijft een boek, hobby's.
1: Wel, ik ben wel een nerd als het op hobby's aankomt.
0: Boeken lezen.
1: Ik lees en ik schrijf blijkbaar. Dus als je mij zou vragen wat mijn hobby's zijn, dan is het lezen en koffie drinken.
0: Lezen en koffie drinken, oh, maar dat is ook zalig. Zalig. En zeker als het zon begint te schijnen. Ja, wel leuk om te doen. Is er afspraak van een nieuwe boek? Is er iets dat jij... Of jij gaat nu even genieten van deze boek en zien wat dat gebeurt?
1: Wel, ik ga mij laten meevoeren op de avonturen die het boek mij nog verder brengt. Maar ik vind er een schone parallel in een boek schrijven, dat eigenlijk de vraag... Het boek is nu een maand uit. En de vraag of ik een tweede boek wil of ga schrijven, is echt de vraag die mij in elk gesprek gesteld wordt.
0: Ja.
1: Dus de parallel met maar eentje is enorm.
0: Want ik was wel zo hetzelfde aan het denken. Hè. Mensen krijgen maar zijn eerste kind en dat is de vraag van wanneer komt
1: de tweede?
0: Zo, hey.
1: Voorlopig laten schrijf even... ik er maar eentje.
0: Ja. Het boek Maar Eentje is nu verkrijgbaar. Voor iedereen die nieuwsgierig is maar naar het leven van enig kinderen. Of voor mensen die eindelijk argumenten willen hebben tegen bij mooie zieke familiefesten. Ja. Komt er nog altijd, en denk ik misschien nu meer, hoor je dat nog meer als de mensen nog vragen?
1: Ja en nee. Ik heb vooral het gevoel dat ik beter, dat ik meer een antwoord klaar heb. Terwijl daarvoor...
0: Jij hebt een hele boek klaar voor. Ja, alsjeblieft.
1: Daarvoor stond ik echt met mijn mond vol tanden. En nu heb ik het gevoel van, maar ik weet wat er goed aan is. Mm-hmm. Ik weet ook dat er nadelen aan verbonden kunnen zijn.

0: Voor iedereen, ook voor de ouders. Maar ja, ik vind het vooral heel fijn om ouder van één geworden te zijn. En ik laat me niet meer met tegenargumenten neersabelen over wat er niet voldoende aan zou zijn.
1: Ja, ja. Want als je dat zo kunt samenvatten, is voor die andere mensen die jij ook geïnterviewd had, spreken ook zo'n gevoel van frustratie, kwaadheid, constant dat soort dingen te horen?
0: Ja en nee, ook weer. Want er zijn ook mensen die zeggen, oh, maar ik trek me dat niet aan. Ik ben daar niet mee bezig. Dus ik denk dat dat ook wel echt iets van mij geweest is, dat ik mij daar heel bewust van was, dat een dingetje was. Terwijl andere mensen veel gemakkelijker leken te kunnen zeggen van oké, dat is een andere mening. Ja. En ik laat die van mij afgeleiden en klaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar
1: dat
0: kon dan niet zo gemakkelijk.
1: Ja, ja, ja, ja. Wow. Dames en heren, we komen stilletjes op het einde van ons programma, de Puma van Vlaanderen. Evi, is er nog iets dat je wil toevoegen?
0: Ha. Ja, dat ik wil toevoegen. Ik denk vooral dat voor mij iedereen bij de club mag horen die erbij wil. Iedereen die zich ouder van één kind noemt, die is dat voor mij. Ja, ik vind dat heel belangrijk om geen moreel standpunt in te nemen van... ja, je zet er wel deel van of niet. Of, er zijn mensen die biologisch een kind hebben en andere kinderen opvoeden en zich wel als één kind ouder zouden definiëren. En anderen die zeggen van, ah nee, ik ben dat helemaal niet, want ik heb meer kinderen.
1: Ja,
0: Dus ik denk dat dat belangrijk is van... Wie zich aangesproken voelt, die hoort erbij. En wie zich niet aangesproken voelt, even goede vrienden.
1: Ja, cool. En waar kun je ook je boek vinden?
0: Overal. Ik zou zeggen, ga vooral naar de kleine boekhandel. Steun de lokale kleine boekhandel.
1: Steun lokaal, ja.
0: En anders is het ook bij alle grote spelers verkrijgbaar. Standaard boekhandel, Fnac, Amazon, bol.com.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ja, cool. Wel, ik wens u veel succes. En eigenlijk dank je wel voor het schrijven van een boek. Dat hebben wij nodig nu. Niet alleen maar goede series op Netflix. Wel leuk om te lezen. En bedankt om te komen naar de Puma van Vlaanderen. In de tijd dat jij hebt voor ons gemaakt. We gaan het programma sluiten met ook een favoriete van jou, van Bomba Stereo. Vind ik ook. Soy yo. Dat betekent ik ben er. Jij had me net verteld, wat vond je straf van het nummer?
0: Het is eigenlijk een meisje dat zich niks aantrekt van de anderen of de mening van anderen. En denk dat ik me daardoor geïnspireerd voelde.
1: Die was ook muziek dat jij aan het lasteren was tijdens het schrijven?
0: Nee, dit niet. Dit heb ik allemaal ontdekt. Naar aanleiding van het opzoekwerk, omdat ik naar hier mocht komen. Dus het was ook voor mij een ontdekking.
1: Ja, cool. Ah, wel, we zijn blij. En we zijn blij om hier wel nog een programma te kunnen maken. De Puma van Vlaanderen. Wij bedanken naar onze sponsors. Wie zijn onze sponsors? Wij bedanken vooral naar alle luisteraars van de Puma van Vlaanderen hier tot en met Tokio. Bedankt voor jullie support. Binnen 2 weken nog altijd, zoals altijd, speciale gasten hier. En zoals altijd, wij houden altijd verrassing om zo de spanning te bouwen. En waartoe wij zullen op dit laten weten wie onze volgende gast is in de studio. Maar bedankt voor het luisteren en bedankt Evi van Mierlo. Applaus. Om hier bij de Puma van Vlaanderen te zijn. Binnen 2 weken, dames en heren. Ciao, kies, baukies.

0: In de Kijker, een programma rond Hafabra, wat staat voor harmonieën, fanfares en brassbands, met ook wat aandacht voor poëzie en het koorleven. Samenstelling Erik Janssens, presentatie Guido Sanders.
1: Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker. Online kan u dit programma eveneens beluisteren via de website of de app van Radio Centraal. Uitgesteld luisteren kan via mixcloud.com.
0: We starten vandaag met een mars onder de toepasselijke titel Koninklijke Militaire Mars, geschreven door Adriaan Bosch.

Koninklijke Militaire Mars, een compositie van Adriaan Bos. U hoorde de Koninklijke Militaire Kapel uit Nederland, destijds onder leiding van kapitein Jan van Ossenbrugge. En daarmee zijn we van start gegaan voor een nieuwe aflevering van In de Kijker. We doen dat met een werk van de Franse componist Georges Bizet. Dat wordt de suite nummer 2 uit L'Arlésienne, een menuet en een farandole. Georges Bizet componeerde L'Arlésienne, wat in het Nederlands vertaald het meisje van Arles betekent, als begeleidingsmuziek bij het gelijknamige toneelstuk van de Franse schrijver Alphonse Daudet. Het verhaal gaat over een jonge boer die hopeloos verliefd is op het meisje van Arles. Zij is echter bezet. De jongen trouwt uiteindelijk met een vrouw die al een tijd gevoelens voor hem heeft. De vlam voor het meisje van Arles zal bij hem echter nooit uitdoven. Het geheel eindigt dan ook, zoals je kan vermoeden, dramatisch. Georges Bizet componeerde oorspronkelijk 30 melodieën voor dit toneelstuk. Slechts 2 hebben de tand des tijds doorstaan, namelijk 2 suites. De tweede suite, waar we nu gaan naar luisteren, zit barstensvol exotische melodieën die we ook later zullen tegenkomen in het meest bekende werk van Bizet, de opera Kaskraker, Carmen. Maar daarover meer verderop in dit programma.

Dat was de suite nummer 2 uit L'Arlésienne, gecomponeerd door Georges Bizet. U hoorde het Groot Harmonieorkest van de Gidsen. Het is al een oudere opname, want het orkest stond toen onder leiding van majoor Yvonne Dussaigne. Van Frankrijk nu naar Oostenrijk met Gustav Mahler. Hij werd geboren in Bohemen, waar hij ook opgroeide. Mahler gold eveneens als een van de belangrijkste dirigenten van zijn tijd. Als dirigent was hij onder andere actief aan de operahuizen van Budapest en Hamburg en aan de Hofopera van Wenen. In Wenen was hij tevens dirigent van de Wiener Philharmoniker. Tegenwoordig wordt Mahler echter vooral aanzien als de componist die de late romantiek met de moderne periode van de klassieke muziek heeft weten te verbinden. Een van de bekendste werken die Gustav Mahler schreef is ongetwijfeld de Symfonie nummer 1. De Titan, die in 1889 in première ging. Het stuk heette oorspronkelijk Symfonisch Gedicht en was gebaseerd op de roman Titan van de Duitse auteur Jean Paul. Die roman vertelt het verhaal van een energieke jongeman die zijn artistieke talenten nergens kwijt kan. Hij gaat uiteindelijk ten onder aan wanhoop. Gustav Mahler herkende zichzelf wat in die figuur, al laat hij zijn symfonisch gedicht wel eindigen met een triomf. Na de première, die slechts een matig succes kende, herschreef Mahler de compositie. Hij verwijderde daarbij de programmatische titels, schrapte het ganse tweede deel en breidde het resterende geheel uit zodat het geschikt werd voor groot orkest. Het resultaat daarvan kennen we vandaag als zijn eerste symfonie, De Titan. Het enige dat daarbij nog naar de oorsprong verwijst, is de titel. De compositie zelf zit vol verwijzingen naar folklore, natuur, volksmuziek en emoties. Naar de finale uit dit werk gaan we nu luisteren in een bewerking voor harmonie door Hardy Mertens. Het wordt gespeeld door de harmonie Het Gildemuziek uit Roeselare, onder leiding van Eddy van Oosthuizen.

Dat was de finale uit de symfonie nummer 1, De Titan, gecomponeerd door Gustav Mahler en voor harmonie bewerkt door Hardy Mertens. U hoorde de harmonie, het gildemuziek uit Roeselare, onder leiding van Eddy van Oosthuizen. Dan is het nu tijd voor ons intermezzo. Het orkest Bert Kempfert tekende vorige week op het einde van ons programma al eens present met Wonderland by Night. Nu doen ze dat nog eens over met The Happy Feeling. Daarnaast steekt Marissa Pauwels, begeleid door de groep Up With People, de loftrompet af over België, en dat in beide landstalen. De titel ligt er niet om.

Ons intermezzo kwam vandaag van het orkest Bert Kempfert met That Happy Feeling. Daarna zong Marissa Pauwels, begeleid door de groep Up With People, P.I. De Keur, Hartelijk Land. Een tweetalig lied dat misschien wat indruist tegen de regionaliseringsdrift van bepaalde politici. Wie het schoentje past, die mag het aantrekken. Terug naar de Hafabra en dat wordt de Carmen Suite van Georges Bizet. De ganse opera hier programmeren zou ons te ver leiden, maar we vonden wel een bewerking onder de benaming Carmen Suite. Die bewerking is van de hand van Eiji Suzuki.

en met de Carmen Suite van Georges Bizet in een bewerking van Ei Suzuki en gespeeld door het Tokyo Kosei Windorchestra, laten we het Hafabra gebeuren even achter ons om plaats te maken voor de poëzie en het koorleven. Voor de poëzie doen we net als vorige week nog eens een beroep op Pierrette Coffray. Zij brengt het gedicht Genius Loci uit haar recent verschenen dichtbundel Kofarnaum, geschreven, gepolijst en opgenomen op de tweede verdieping van het Godshuis Somers in de Wolstraat, waar thans het kunstenaarscollectief Ercola huist. Zoals vorige week uitgebreid verteld, maar nu in het kort, eigenaar AG Vespa, de stad Antwerpen dus, stelt het nu openbaar te koop. Om te vermijden dat Imo-jongens er luxe appartementen zouden van maken, zamelt Ercola nu geld in om het zelf aan te kopen. Zo kan deze unieke kunstenaarsgroep er blijven werken. Wie wil steunen en participeren middels aandelen, kan terecht op de website www.ercoland.be. Ik herhaal www.ercoland.be. Pierrette krijgt vandaag ook nog het gezelschap van Anne van der Velde, Philippe Bastien en Gerard Cornelis.

Voor de muzikale omlijsting laten we nogmaals 4 koren aan bod komen die begin deze maand deelnamen aan het Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt en een eerste prijs cum laude behaalden. De rode draad deze week zijn wel de plichtwerken. U herinnert zich allicht nog dat we voor de aanvang van het festival in dit programma 4 componisten aan het woord hebben gelaten die in hun gekozen reeks winnaar werden van de compositiewedstrijd. Hun composities fungeerden als plichtwerken. Die 4 waren Louise Smout voor de kinderkoren tot 12 jaar, Mirjam de Wit voor de kinderkoren tot 14 jaar, Werner de Blazer voor de gemengde jeugdkoren en tenslotte Noah Senden voor de wimpelreeks gemengde jeugdkoren. Vandaag kunt u eens luisteren hoe die koren het er met die plichtwerken vanaf brachten. Maar nu het koor Modrasky Litomerice uit Tsjechië, meteen gevolgd door Pierrette Coffrey met Genius Loci.

Fragment uit Genius Loki. De geest van de plaats Woldstraat 31. Ik ben ouder dan de stad. Het aangeworpen klompje jaar. In oude potten kook je nog altijd de beste soep. Ik wortel woon op deze plek. Eonen lang, zo lang dat ik mijn oorsprong zelf vergeten ben. Voor geomanten, geografen, landmeetkundigen en locatiefreaks. Ik ben 51 graden noorderbreedte, 4 graden oosterlengte. Ik woon in de binnenstad tussen de kathedraal en de Borromeus-toren. Ik heb geen peut. Ik ben niet bang voor bijl en brand, voor mediaal braaksel, nog voor vodka-dronken roebelse drones. Ik ben Lichtung. Een open areaal van possibiliteiten, vervuld van zijn. Dat ik de laatste ondecadente 5 decaden hier inademde. Ik zoog de koolstof op. Van warm uitgeademde asems van een legioen ercolieten. En schonk het sprankelend, bruisend, borrelend terug. Als levengevende zuurstof die jullie, omgekeerd ademenden, mensenwezens, nog sprankelender, spruitender inhaleerden. Door mij werd zout, zilt, scheldewater tot prikkelend Rijn, Sparijn, Sanscaldis, Pellegrino, geen Tony, Wannes, Steiner, Sprudel. Ik zoog de zouten van het zweet van bohemien ambiente ambachtslui, dronk hun droombeelden breien als warme melk. Ik voedde mij aan psalmodieën van zuster Elodie en zuster Rosalie en zuster Symphorosa, die achter het deurgat nachten rozenkransen bad. En achter het glas in loodlichtspel, in de houten raamkozijnen, strotgeluiden keelde, boven de patio polyfonisch, euforieën keelde. Amai mijn botten, begeleid op schalmij van menig schelmse bart, ercolisch, bucolisch, fijnstof, die in mijn bast filtreerde. En oxygenisch uit mijn genius wederom lemnisch, katisch circuleerde. Ik leefde van gezangen, laafde me aan het gekerm van Anna Bijns, die ook Nicole van Goetem gul heeft geërfd. Haar Oscar stak ze in de frigo. Nu hang ik in het vangnet van het nut, nutternutst. Ik draai vierkant, vele uppercuts. Ik krijg de wubbes van al dat bloody nut. Ik word nuts, dol nuts, een donut voor bouwpromotoren met wasbolletjes in hun oren. Men zoekt een plek voor propellers. Word ik peanuts voor huts? Ik ben de kluts kwijt. Ik krijg het scheid, een butternutsnak voor Abshaar karotentrekkers met kartonnen snorren die wollige wartaal knorren. Breek het maar af, doe het maar om, het is geen zaak van boeremie. Ik word de hemelse noet, de Egyptische odaliske godin die zich buigt over de aarde. Mijn stam vormt zich tot obelisk om haar te penetreren in haar grottendom zo groot en diep als de oneindige keldergewelven van Ercolas catacomben. Toch, ik heb dus mijn houten frak nog niet aan en hef het glas met een Ercolixier d'Anvers.

Lentewind. Ik hou van kleine lentewolkjes getekend door een kind. Ik hou van geel en roze gedragen door een zoete wind. Een zoete wind met een verhaal vol kinderwensen, vol van hoop. En met verloren dromen van kleine, grote mensen. Ik hou van kleine lentewolkjes, maar ben soms ziende blind. Ik hou van geel en roze, dat ons spoedig verbindt.

Kus me tot ik wakker word. Wis het zand uit mijn ogen. Knuffel mijn rimpels weg. Ontroest mijn krakende gewrichten. Kleur mijn grijze haren met je liefde. Maak me één met jou.

In de psychiatrie. In de psychiatrie, Hels, weet je het wel. Niets te vragen, niets te klagen. Niets te willen, je zit vol pillen. Ze spuiten je plat, je hebt het wel gehad. Je wordt verdoofd, stemmen in je hoofd. Steeds ga je op je bek, ze verklaren je gek. Je trilt over gans je lijf, weet met jezelf geen blijf. Je voelt alleen onmacht, je werd weerloos verkracht. Je blijft wachten, zwarte gedachten. En toch, je hoopt op de dag dat vrij zijn mag.

Tot zover dan de poëzie voor vandaag. U hoorde nogmaals Pierrette Coffré met haar gedicht Genius Loci. Ze kreeg vandaag het gezelschap van Anne van der Velde met Lentewind, een gedicht dat zij zelf schreef. Dat was ook het geval voor Philippe Bastien en Gerard Cornelis. Philippe Bastien deed dat met Kus me en Gerard Cornelis met In de psychiatrie. Voor de muzikale omlijsting deden we beroep op 4 koren die begin deze maand deelnamen aan het Muziekfestival voor de Jeugd in Eerpelt en een eerste prijs cum laude behaalden. De rode draad waren de plichtwerken. U kon eerst luisteren naar het kinderkoor Modraski uit Litoměřice, gelegen in de Tsjechische Republiek. Hun plichtwerk was de compositie van Louise Smout, Adventure in the Jungle. Van een ander kinderkoor, maar dan een kinderkoor tot 14 jaar, was het plichtwerk een compositie van Mirjam de Wit met als titel Elle Telefonie. Dat kinderkoor kwam uit Hongarije, Harmat Children's Choir. Het plichtwerk van Werner de Blazer droeg als titel Berceuse Presque Negre en werd vertolkt door het koor 8M Muziekgymnasium uit Linz in Oostenrijk. Ten slotte kwam ook het plichtwerk van Noah Senden nog aan bod. Dat plichtwerk werd vertolkt door het koor Acatoqueur uit Poitiers in Frankrijk. En zij hadden het net als Anne van der Velde daarjuist over de lente. Het nummer droeg als titel Een Nieuwe Lente. We hebben om af te sluiten nog een recent werk uit de Afabra klaar liggen, waarbij de tuba de hoofdrol speelt. Het draagt als titel Concertina for Tuba, Solo for Tuba en Symphonic Band en werd geschreven door Carlos Márquez. De compositie bestaat uit 3 bewegingen en probeert, zonder al te technisch moeilijk te doen, de veelzijdigheid van de tuba als solo-instrument onder de aandacht te brengen. In de eerste beweging wordt het thema voorgesteld, waarbij het uitgesproken nobel karakter van de tuba wordt beklemtoond. Het ontwikkelt zich door af te wisselen met een reeks secundaire thema's. In de tweede beweging pakt Carlos Márquez uit met een nieuw thema, aanvankelijk gepresenteerd door de Engelse horen. Dit thema wordt met een aantal variaties door de solist verder ontwikkeld. De derde beweging begint met het herhalen van het eerste thema. Het gaat verder met de presentatie van een nieuw motief in staccato, dat op zijn beurt afwisselt met nog een thema, dat dit keer meer als burlesque kan worden bestempeld. Het geheel wordt afgesloten met een finale, waarbij het oorspronkelijke thema wordt hernomen, ditmaal met een majestueus karakter.

Concertina for Tuba, solo for Tuba en Symphonic Band, een compositie van Carlos Márquez. Het werd gespeeld door de Banda Sinfonica, de Policia, de Seguranca Pública, zeg maar de muziekvereniging verbonden aan de Portugese politie. Zij verzorgen daar onder meer alle officiële plechtigheden. En met Concertina for Tuba besloten we ook ons programma voor vandaag. We zeggen graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren en nog een prettige dag in het gezelschap van Radio Centraal.

Een goede zaterdagmorgen, luisteraars van Radio Centraal op 106.7 FM, www.radiocentraal.be, DAB Plus of wie weet wel via de podcastversie Nooit Nooit Soundcloud. Dit is de Nooit Nooit Show, ik ben Nooit Nooit uw gastheer. We hebben vandaag heel veel lekkers u aan te bieden. Er zijn cocktails van ingezonden gedichten, er zijn ook gedichten uit het archief. We hebben een invitado waarover straks veel meer. En er zijn ook heel veel muzieken. En het eerste stukje muziek waarmee wij iedereen op deze zaterdagochtend wakker willen krijgen, komt van Touche Amore en Changing Lanes.

Mooie laatste noot van Changing Lanes van Touche Amore. De laatste noot die die mensen dus hebben gecomponeerd. Ook gerepeteerd, opgenomen en uitgebracht. Dus dan spelen wij die ook. Het is zeer dorstig weer buiten, ook binnen trouwens. En wij willen die dorst even bestrijden met een cocktail. Port Sleep, Sign of Rescue, zorg voor de muziek. En Micha Milans zond al een tijd geleden veel werk in bloedend tandvlees en de banghartige Amerikaan.

Verwacht van mij niet u hier iets van inzicht of licht te zullen brengen. Het schemeren van de lamp brengt mij terug naar de sterfkooi van mijn vader. Het bloedend tandvlees door de kanker schuimde in zijn laatste woorden die ik allang vergat, van ginder nog in zijn laatste lengte. Maar ik mag blij zijn dat ik erbij was. Dat is niet iedereen gegeven. Toen ik in zijn gele ogen keek, wist ik dat ik was vergeven. Ik stal vannacht een stukje van de lijkwade van Turijn om jou in mijn vergankelijkheid mee te kunnen polijsten. Zodat het verval dat huist binnenin de buik van de tijd en diens immer voorbijgaande aard ons niet langer zal blijven teisteren. En tegen de ochtend aan zal geen vogel meer zingen zoals hij gebekt was. Deze middag ontwaakte ik naast de jongste dochter van de hoer van Babylon, zonder enige herinnering nog aan wat er hieraan vooraf ging. Behalve dan hoe, van aan de overkant, de brandende skyline van deze stad, nu helemaal in as, nooit eerder zo schoon was.

De banghartige Amerikaan. De goedgelovige, godvruchtige, goedgemeente gaf zoals gangbaar gedwee stevast 1/10 van alle inkomsten. Ongraag, toch godvrezend, aan de kerk. Gruwelijk naast de kwestie en het doel voorbij. Eerder om de eigen ziel graag gered te weten dan wel voor of zelfs aan de minder gegoeden of minst gezegenden onder onze broeders en zusters. O, hoe goddeloos arm van geest zijn ze in Gods oog, zo bezorgd over de eigen ziel in het hiernamaals, voorbijgaand aan wat er toe doet in het hier en nu daags. O, banghartige Amerikaan.

0: Applaus, ook hier in de studio, onder andere door mezelf en El Invitado. Vandaag hebben we iemand en die luistert naar de naam René van Denzen.
1: Hallo.
0: Dag René.
1: Ja.
0: Welkom in onze studio bij de Nooit Nooit Show. Ik moet zeggen, als we gasten verwelkomen hier beneden aan de poorten van de radio, zijn die normaal gezien, hebben die een aktentas bij of misschien een zakje of een rugzak. Maar jij pakt de dingen echt ernstig aan. Jij staat hier met een grote reiskoffer.
1: Ja, ik kom hier wonen. Nee, ik ben op doorreis omdat ik morgen een dichtbundel presenteerde in Turnhout.
0: Aha.
1: En ook vandaag later nog een bruiloft hier in de buurt heb. Dus het was praktischer om alles in één reis te doen.
0: Ja, en dus jij zult die grote reiskoffer overal mee naartoe?
1: Nee. Die ga ik straks eerst in Turnhout inchecken en dan ga ik lichter op pad.
0: Ja, wij moeten ook onze verontschuldigingen aanbieden voor de werken in de metrotunnel. De tunnel die linkerover verbindt met het opera gebouw, want die is onbruikbaar geworden gedurende een jaar. En jij dus met die zware koffer stappend in de ziedende zon.
1: Ja, het was warm.
0: Ja. Dus we zijn blij dat je nog leeft. Er is ook iets, René, dus jij bent een dichter. Door die reiskoffer zullen onze luisteraars even naar de teller kijken. Zijn er ondertussen 49.568. Die luisteraars zullen denken, die heeft een reiskoffer bij. Dus die komt niet echt uit Antwerpen.
1: Nee, dat klopt. Ik kom nu vanuit Gent.
0: Mm-hmm. En is het daar goed poëzie maken in Gent?
1: Het is daar een heel fijn klimaat voor dichters en schrijvers, ja. Het is mede de reden dat ik er ben gaan wonen, om mezelf wat te kunnen optrekken aan de kwaliteit daar.
0: Aha, ja. En onze radio is natuurlijk ook te beluisteren via het wereldwijde web of DAB+, of via de podcastversie.
1: Dus Gent, laat je horen.
0: Inderdaad, want Gent gaat zich nu laten horen, want beste luisteraars, u weet natuurlijk dat als een invitado naar hier komt, dat daaraan maandenlange onderhandelingen vooraf gingen tussen managementen en dus René van Denzen en zijn management hebben wij bereid gevonden om te komen als El Invitado naar de radioshow. Op één voorwaarde, niet te veel over koetjes en kalfjes praten, maar focus op het werk van de artiest.
1: Ach, het is wel gezellig.
0: Laat ons, en dan vooral jou, dan nu de daad bij het woord voegen, René. En kan jij wat van jouw werk delen?
1: Zeker. Joker. Als een ravijn een richting is, laat ons dan dansen rond de kloof. Met gekloven hoef of heldige haf luisteren we naar het lied dat zij zingt, de aarde. En hoe de anderen, 1 voor 2 voor 10, heer, dame, boer, weer niets van de klanken verstaan, als een ravijn een richting is. Op een blaadje, die momenten waar je echt bij had moeten zijn, die achteraf nalachen en nachten met wijn. Daar hebben de scholen jou niet voor gebouwd. Het is zaak dat men daar jou vooral van weerhoudt. Advocaten, denk ik dan maar, waren ook ooit kind, maar ontglipte hun jeugd, weggedwarreld in de wind. Dezelfde regels. Sorry, ik ben mis. Ik wou deze voorladen. In de kleinigheid. Tot in de kleinigheid. Ik wil met iemand krimpen. Big

0: U heeft het gehoord van Mika Schnabel. There be no Christmas cards for the fascists. En daarvoor hadden we nog Red Sun Atacama en Sundown, De Gyeoggi en Enivrez-vous. En daarvoor, want wij waren nog wat muziek vergeten af te kondigen, hadden we nog Harold Norris, een dichter met I'm Not a Man, en Mitchell en Scrape It Off. Ja, we zijn nog steeds blij dat we onze El Invitado hier hebben. René van Denzen, ben jij er nog?
1: Ja, ik ben er nog, inderdaad.
0: Dat is goed nieuws, René. Ik ken jou een beetje, het is te zeggen. Jij schrijft jouw poëzie niet alleen voor jezelf. Jij wil die graag delen met een publiek. Jij staat graag op een podium.
1: Ja, ik sta niet graag op een podium.
0: Oh, ben ik weer verkeerd ingelicht?
1: Nee, ik sta wel toevallig morgen op een podium.
0: Is het onder dwang dat je altijd op een podium staat?
1: Ik vind het geen fijne vorm eigenlijk, voor mijn werk. Ik leg veel
0: maar
1: dubbele betekenissen in mijn...
0: voor het publiek dan, of ook
1: voor
0: niet?
1: Het publiek, ja, weet je wat het is? Als je daar voorleest, je legt één interpretatie van je gedicht vast.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk altijd als je voorleest. En ik vind eigenlijk, mijn teksten zijn geschreven dat als je het in innerlijke stem hoort, dat je zelf er iets mee doet.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik word liever gelezen.
0: Over die zin moet ik een beetje nadenken. Oké, ik ga wat nadenken. Bijvoorbeeld terwijl jij er nog enkele gedichten voorleest.
1: Ironisch. Nul. Het aantal woorden dat is gelogen. Of we nog een koekje mogen. Hoeveel stof vandaag gezogen, vooruit, doe een goede gok. Hoe hoog staat de motivatie, het aandeel pure inspiratie. Hoeveel spanning en sensatie, wat doe je tegen writersblok? Hoe beoordeel je de dienstverlening? Toe, geef hier je eerlijke mening. Wat leer je bij van al die training? Ga je nog vaak op tijd op stok? Hoeveel kans dat we het halen? Hoe lang kunnen we nog dralen? Hoeveel punten al bij palen? Hoeveel tijd nog op de klok? Schoppen leven? Ja, ze heffen niet verheven, maar wat graag wat op jouw leven. Ze belasten en ze wassen in jouw zweetnat enthousiast en als het kon, zouden ze terstond jouw eerste woorden al taxeren. Dus misprijs hen, want de meneeren zullen het aanschijn nooit ontgeren. Dezelfde regels, nu dus wel. Dezelfde regels worden gepend, worden gekend, want bekend. Dezelfde regels worden geregeld, geregeld ontregeld, want te bekend. Dezelfde regels toch weer anders, andere anders en toch gekend. Dezelfde regels tot einde van dagen, die nooit op zal dagen. En dus onbekend.

Iedereen is patiënt, of je het nou toegeeft of vecht tegen je status. Het maakt niet uit, dus wat ga je doen? Want het is al zo, het is al zo, het is al zo, het is al zo, het is al zo, je bent patiënt.

Je hebt twee soorten patiënten in de wereld. Zij die het toegeven patiënten zijn en zij die het ontkennen en tegen hun status vechten.

met mijn handen door de modder. Dieper en verder. Op zoek naar de bodem. Verdiepen. Zonder te verdwalen.

0: Molleman van Maxime. Nog steeds bij ons in de studio El Invitado, René van Densen.
1: Ik ben er nog.
0: Jij bent wakker gebleven heel die tijd.
1: Zeker.
0: Oh, dat is zeer nobel van jou.
1: Philip Meersman, altijd goed, hè?
0: Mm-hmm. Ja, hij is iets minder beknopt dan...
1: ik ben iets bondiger.
0: Ja. Maar alles mag hier aan bod, mag en moet hier aan bod kunnen komen.
1: Ik heb ook wel een langer gedicht als dat, een klassiekertje.
0: Mm-hmm. Ja, dat moet jij dan maar zelf uitmaken, want jij beslist hier wat er voorgelezen wordt of gebracht wordt en wat niet. René van Dinsen, jij zei dat jij zelf niet graag op een podium staat, maar jij bent wel betrokken geweest jarenlang aan de, laten we zeggen, het collectief Droef.
1: Het podiuminitiatief Droef.
0: En oké, dat is op een bepaald moment opgehouden.
1: Ja, maar, op de kop af 5 jaar.
0: Ja, en nu ben jij actief in Open VLD in
1: ja, dat, ik weet niet of we dat nog voortzetten, maar dat was een protestpodium eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Omdat de politiek steeds maar namen uit het culturele veld inpikt, dachten we, dan pikken wij er een terug.
0: Ja, ja, goed idee. Ja. Maar dus misschien geen toekomstige data meer voor?
1: Er is nog niet direct een concreet plan. We hebben vaag iets in potlood staan van misschien van de zomer. Mm-hmm. Open air misschien. Open VLD.
0: Ja, in Gent is dat dan?
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja, dat is op treinafstand of wandelafstand zelfs.
1: Absoluut.
0: Ja, daar moeten we een beetje tijd voor nemen en dan kom je er wel.
1: Alle naar de parking.
0: Mm-hmm. Ik zie dat jij flink wat bundels hebt met je meegebracht.
1: Ja, je vroeg me om wat uit eigen werk voor te dragen. Dus ik had van elke bundel een exemplaar mee.
0: Mm-hmm.
1: En dit is mijn tweede.
0: Oké. Okay. Voor de dag ermee.
1: Het is een oude klassieker genaamd Puik. Het gaat puiken, toppen, goed en fijn, kon simpelweg niet beter zijn. En heel gewoon gaan met de banaan, de paden uit en de lanen aan. Het gaat toppen, goed en fijn en puik, ik denk dat ik de kansen ruik. Een wereld open, klaar voor de pluk, ik loop echt over van het geluk. Het gaat fijn en top en puik en goed, weer ras vooruit met volle moed. Niet blijven staan, want dat is dom. Schouders eronder, pompiedom. Het gaat goed en puik en fijn en top. Ik draaf hier in een vol galop. Ik zing, ik lach, ik zie niet af. Ik vier het leven en niet het graf. Het gaat tuik en fop en poet en gein. Jij wou nog bier, jij wou nog wijn. Nog maar een rondje, niet naar huis. Geen lamlendig hangen voor de buis. Het gaat fuik en pijn en toet en gop. Ik hef mijn glas en drink erop. Het enige dat u horen wil, want leed is traag en staat zo stil. Het gaat pop en tijn en voet en guik. Het borrelt en klotst al in mijn buik. Nog eentje dan voor de ambiance. Wat hebben we alle toch een boel chance. Het gaat pijt en gon en tok en fuip. Met z'n allen blijven we aan de zuip. Met een steeds en al maar groeiende groep. Alle mensen. Wat een troep.
2: The Book Owl, the poem America. Date is given in the poem. America, I've given you all, and now I'm nothing but a broken bottle rolling around the concrete floor of the back of the room. America, $2.27 on January 20, 1756. I can't stand my own mind. America, when will you end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. I don't feel good. Don't bother me. I won't write my poem till I'm in my right mind. America, when will you be angelic? When will you take off your clothes? When will you look at yourself through the grave? When will you be worthy of your million Trotskyites? America, why are your libraries full of tears? America, when will you send your eggs to India? I'm sick of your insane demands. When can I go in the supermarket and buy what I need with my good looks? America, after all, it is you and I who are perfect, not the next world. Your machinery is too much for me. You made me want to be a saint. There must be some other way to settle this argument. William Burroughs is in Tangiers. I don't think he'll come back. It's sinister. Are you being sinister, or is this some kind of practical joke? I'm trying to come to the point. I refuse to give up my obsession. America, stop pushing. I know what I'm doing. America, the plum blossoms are falling. I haven't read the newspaper for months. Every day somebody like Ronald Reagan gets elected president or the Rosenbergs go on trial for atom bomb secrets. America, I feel sentimental about the Teilman Kolonne and the Wobblies. America, I used to be a beatnik when I was a kid. I'm not sorry. America, don't fire the Praxis Group from Harvard. They're a step ahead of their time. I smoke marijuana every chance I get. I sit in my house for days on end and stare at the roses in the closet. Whenever I go to Chinatown, I get drunk and I never get laid. My mind is made up. There's going to be trouble. You should have seen me reading Karl Marx. My psychoanalyst thinks I'm perfectly right. I won't say your Catholic Lord's Prayer. I have Buddhist mystical visions and Blakeyan cosmic vibrations. America, I still haven't told you what you did to my Uncle Max after he came over from Russia. I'm addressing you. Are you going to let your emotional life be run by Der Spiegel or Time Magazine or Axel Springer? I'm obsessed by Axel Springer. I read Bildzeitung every time I slink past the corner candy store. I read Time Magazine in the basement of the Berkeley Public Library. It's always telling me about responsibility. Businessmen are serious. Movie producers are serious. Generals are serious. Henry Kissinger is serious. General Haig is serious. Ronald Reagan is serious. Everybody's serious but me. It occurs to me, I am America. I'm talking to myself again. Asia's rising against me. I haven't got a Chinaman's chance. I better consider my national resources. My national resources consist of two joints of marijuana, millions of genitals, an unpublishable private literature in Czechoslovakia that goes 1,400 miles an hour and 25,000 mental institutions. I say nothing about my prisons, nor the millions of underprivileged who live in my flower pots under the light of 500 nuclear suns. I've abolished the whorehouses of France. Tangiers is the next to go. My ambition is to be president, despite the fact that I'm a Catholic. America, how can I write a holy litany in your silly mood? I'll continue like Henry Ford. My strophes are as individual as his automobiles. More so, they're all different sexes and especially all different sizes. America, I'll sell you old verses, 2,500 apiece, 500 down on your old strophe. America, free Wunderlube. America, free Tom Mooney and Ossietzky. America, save the Spanish loyalists. America, Sacco and Vanzetti must not die. America, I am Pastor Neimuller and the Scottsboro Boys. America, when I was seven, Mama took me to communist cell meetings. They sold us garbanzos, chickpeas. A handful, a ticket cost a nickel, and the speeches were free. Everybody was angelic and sentimental about the workers. It was also sincere. You have no idea what a good thing the Communist Party was in 1835. Rosa Luxemburg was a real Mother Earth. Karl Liebknecht was a grand old man. He made me cry. I once saw Wilhelm Reich plane. Everybody must have been a spy. America, you don't really want to go to war. America, it's them bad Russians. Them Russians. Them Russians. And them Chinamen. And them Russians. The Russia wants to eat us alive. The Russia is power mad. She wants to take our Iranian oil outside of our Iranian oil fields. Her wants to take our cars from out our garages. Her wants to grab our Cuba. Her wants to grab Chicago. Him need a Red Reader's Digest. Her wants our auto plants in his Siberia. Him big bureaucracy running our filling stations. That no good. Ugh. Him make Indians learn read. Him need big black niggers. Ha! Her make us all work 15 hours a day. Help! America, this is quite serious. America, this is the impression I get from looking in the television set. America, is this correct? I better get right down to the job. It's true, I don't want to join the army or turn lathes in precision parts factories. I'm nearsighted and psychopathic anyway. America, I'm putting my queer, shvul shoulder to the wheel.
0: Applaus op alle banken voor Allen Ginsberg, Peter Orlovsky, Steven Taylor en hun America. Ja, wie zit daar achter het stuur en houdt van literatuur? Wie was dat die door de straten reed? Was dat niet de Porspoeet? Ja.
3: in het licht van het huidige tijdgewricht. Te leven in een tijd waar niets meer waarde heeft dan geld, is als boksen in de hel zonder helpers en zonder bel. Je stoot je leeg en incasseert zonder één seconde rust. Want voor je het weet is het gebeurd en zit je op je reet. De strijd is zwaar en zonder zin. Want uiteindelijk is er maar één die gaat strijken met de winst. En dat is Hein. Dus boks gerust, maar vergeet nooit dat wie het ook is, je altijd met je tegenstander in hetzelfde schuitje zit. Repeteergedicht. Sommige gedichten dienen elke dag herschreven. Gewoon hetzelfde gedicht, elke dag opnieuw. Andere gedichten niet. Weer andere bleven beter ongeschreven. Dat zijn verreweg de meeste. Maar sommige gedichten dienen elke dag herschreven. Gewoon hetzelfde gedicht, elke dag opnieuw. Tot het onlosmakelijk met ons is verweven en met de werkelijkheid tot waarheid is verdicht. Ze zijn nu weer samen, de jongens van Deelder. Na Arie en Jaap kwam Corrie het laatst. Ze hebben op elkaar gewacht, Arie en Jaap, en die samen weer op Corrie, die de jongste was. Nu lopen ze rond door het hiernamaals en drinken een borreltje op onze gezondheid. Ze lachen en praten en hebben geen pijn. En ze laten ons weten, het is niet erg om dood te zijn. Blues on Tuesday. Geen geld, geen vuur, geen speed. Geen krant, geen wonder, geen wiet. Geen brood, geen tijd, geen weet. Geen kloten, geen donder, geen reet. Het heelal. Hoe verder men keek, hoe groter het leek.

Dikke leg, zei een man tegen mij. En ik keek verbaasd even opzij. Dus ik brak toen het zijne. Hij riep nee, niet het mijne. Ik zei ja, dat zei je er niet bij. Geef mooi op. Er komt er straks wel weer een. De hele boel omgooien. Blijkt weer je hart geen steen en toch nog wat te rooien. Zelfs al maak je geen reclame. Blijf je weg bij neongloed. Is er toch altijd een dame die per se jou hebben moet. Je hebt niks te weerleggen. Een fluweelzachte strop. Ik kan maar één ding zeggen. Geef vooral mooi op. Dag gelijks. Zo'n arbitraire dag. Op een arbitraire bol. Welke arbitraire ziel houdt dat een leven lang nog vol? Twee schoppen verstoppen in mijn oude jas. Je hebt wel wat te verstoppen uit het zicht van wie toeziet, wiens toezicht jou plots doet stoppen met het zingen van jouw lied. Maak jezelf wijs dat je koestert wat het daglicht net niet ziet en zing dan maar in het duister waar de mot wel meegeniet.

0: Qu'est-ce qui ne va pas?
1: Ça, je ne peux pas le dire.

0: Even het papiertje bij de hand nemen om de volgende platen af te kondigen. Ruth Garbus en I Think I'm Ready Now, and We Know She Is. Een burgerservice puber op de Kunstacademie en daarvoor een blokje René van Denzen Alive. En daarvoor dan weer Individual Friends en 20 Years. Nog steeds bij ons in de studio El Invitado René van Denzen.
1: Hallo.
0: Helaas niet lang meer. Want jij hebt nog flink wat zaken af te vinken op jouw drukke agenda. René, jij wil bewaard blijven voor het nageslacht en ook wereldwijd kunnen willen dat mensen jou vastnemen. Het is te zeggen dat jouw boeken vastnemen. En jij hebt, voor jou is het eigenlijk niet zomaar een bundel als jij iets maakt. Je hebt iets heel speciaal gemaakt met merchandising en een bundel, als ik dat goed beschrijf, die gelinkt is aan een spel speelkaarten.
1: Dat is min of meer correct. Dus mijn bundel is verschenen in zowel boekvorm als een speelkaartendek. Mm-hmm. Het speelkaartendek bevat de gedichten op nieuw vormgeven speelkaarten. Mm-hmm. Maar ik heb eigenlijk ben vertrokken vanuit speelkaarten die ik op straat zag liggen.
0: Wist je trouwens dat in Vlaanderen, we niet spreken van een dek speelkaarten, maar van een boek
1: kaarten? Een kaartenboek, ja.
0: Of een boek kaarten?
1: Een boek kaarten en een kaartenboek. Dat zijn de twee varianten in feite die ik uitgebracht heb, ja.
0: Mm-hmm. Interessant. Het is zeer kleurrijk. Ik heb mijn versie enkele maanden geleden thuis ontvangen, waarvoor dank. Dat is wel iets speciaals. Dat moet worden voorgesteld in een speciale plek.
1: En dat ga ik dus ook morgen tussen 10 en 11 doen in Turnhout in het Speelkaartenmuseum.
0: Mm-hmm. En dat is gratis?
1: Dat is gratis om te bezoeken, ja. En er komen ook drie stadsdichters van Turnhout mij versterken. Dus het wordt een vol programma.
0: Mm-hmm. En toch op een zondagochtend?
1: Ja, Pinksteren, hè?
0: Ja, er zal vurig getonkt worden daar in Turnhout. Kan je misschien nog een laatste voorproefje geven van wat je daar morgen gaat presteren?
1: Tuurlijk. Ik zal anders ook eens een keer demonstreren hoe dat gaat. Want in het boek staat er telkens aan de rechterzijde een heleboel historische informatie over die specifieke speelkaart, zoals hier bij de Harte Aas. Dat het getal 1 eerst de laagste waarde had, maar tijdens de Franse Revolutie ineens heel belangrijk werd, omdat natuurlijk de koning en het koningshuis mocht niet meer bovenaan staan in de rang. Harte heeft ook meer een koppeling met de geestelijkheid als symbool. Dus de liefde, de romantische liefde is veel later gekomen. Maar het wordt, de harte aas wordt bijvoorbeeld ook gebruikt als symbool voor romantische aseksuelen. Voor aromantische aseksuelen geldt de schoppenaas dan weer als symbool. De cartomantische betekenis is dat de aas een betekenis is van een nieuw begin. Hartekaarten hebben op hun beurt als sleutelwoorden gevoelens, vriendschap, liefde. En dan staat er ook nog welke datum eraan gekoppeld is. Dat is 30 december. En dan heb ik daaraan gekoppeld of soms gebaseerd erop een gedicht geschreven. In dit geval is het er aan gekoppeld. Het heet Vouw. Ook een thuiskomst is een vaart, mogelijk wat behouden. Ook een vrede is een strijd, zij het vol te houden. Ook geen antwoord is een antwoord, soms zelfs een bouwde. En soms is ook net iets rechtgestreken toen je het vouwde. En als het oké is, dan doe ik anders nog twee kleine gedichtjes. Alles draait om. De truc is dat we hier al zijn. Uitzicht is slechts schone schijn. Wie weet dat we het ooit leren, maar het is een vlak reflex. Glanzen het einde van je pijn, de wanden lokken jou onvrij. En tot as zul je wederkeren, rond de hete as draai jij. Dit is een voorbeeld van een gedicht wat je echt moet lezen, want eigenlijk staat het achterstevoren. En ik ben hier mijn boeklegger, die is er uitgevallen, maar ik sluit af met de schoppenboer. Ja, kunst veredelt. Maar verdien je daar iets mee? Natuurlijk wel, nee.
2: Once upon a time, a team of hungry birds came down on a dead body. It was a dead deer. They sucked it deep into the dead deer. The vultures were hungry.

Wij praten normaal niet over de muziek, maar wij doen een uitzondering vandaag. U hoorde Klaus Matic in Small Talk. Nu is Yellow Picnic van Mr. Sloan aan de beurt. Mustafa the Poet, Hope is a Knife. En Wesley Willis, The Vultures Ate My Dead Ass Up. Wil je jouw poëzie aan bod laten komen in de Nooit Nooit Show? Doe dan het volgende. Creëer die. Schrijf die neer. Lees die een paar keer rustig en spreek die dan in. Luister naar het resultaat en pas wanneer jij tevreden bent, stuur het dan naar nooit@icloud.com. Iedereen nog een geweldige zaterdag.

0: Where am I? In the village. What do you want? Information. Whose side are you on? That would be telling. We want information.
1: Information. Information.
0: You won't get it. By hook or by crook, we will.
2: Bij haak of bij kraak. Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal. U bent bij het wekelijkse actualiteitenprogramma 5 na 12 of redactietijd. We hebben drie dingen op het menu staan. Ik ga straks eerst met Lise van Dijk bellen over Rio Revolti. Ja, ja. Dan hoort u wel wat dat is. Ik heb gisteren gezoomd met ombudsvrouw Kathleen Sebrechts, die dus sinds september klaar is, aangesteld is als nieuwe ombudsvrouw. Daarvoor was dat Carla Blomme, die hebben we wel eens in de studio gehad. En dat gaat dan over het jaarrapport 2025. En dan heeft Leen een interview met Gamze Erdem Türkeli van de Universiteit Antwerpen en die ons van alles kan vertellen over de juridische kant van het hele Gaza-vlootverhaal. En we krijgen ook mensen in de studio. Ellie komt nog eens. Deze keer verjaart ze niet. Hè. Dat kunnen we niet iedere week doen natuurlijk. En een Julien, een van de ex-opvarenden, die dus nu vers zijn teruggekeerd, maar toch wel behoorlijk geabimeerd, zullen we maar zeggen. Voilà, dus dat is wat er op het programma staat vandaag. Ik heb verder nog een aankondiging van algemeen nut. Want er belde daarnet iemand naar de studio om te vragen of we kunnen aankondigen dat zijn hond verloren gelopen is. En ik vind dat wel charmant. Ik heb 10, 20, 30 jaar geleden zat ik naar de radio te luisteren en dat was zo'n gezellig programma en er bleek ook ineens iemand in de studio te zitten die was komen vragen. Die was van een circusje dat op de gedempte Zuiderdokken stond. En dat was een circusje dat onder andere ook met hondjes werkte. En er was een heel zwaar onweer geweest en die beesten waren geschrokken en die waren gaan lopen. En ze hebben die helemaal geïnterviewd over het circusleven en die bleek ook een... Die had een leeuw... die had een tijger, die man. Dat was een heel interessant interview. Maar in ieder geval, ik vond dat wel sympathiek dat dat via onze radio kon. Dus hierbij het signalement. Het is een Australische border collie, wit met karamel of roestvlekken. Ze heet Billy. Ze is gisterenavond schalks ontsnapt ergens aan Berchem station. Gisteren rond 2:30 'smiddags. Voilà. En wie het beest spot, ze is verschrikkelijk. Schrikkelijk, dus we hopen er niet op dat iemand die dan in het nekvel kan grabbelen. Maar wie het beest ziet lopen, kan naar Jeff bellen. En dat is dan 0472-86-07-37. Voilà, ik ga dit straks nog wel een keer herhalen. Voor de hondenliefhebbers onder ons. Kijk, hoe lokaler kan een radio niet worden dan dit, hè? Goed, een muziekje en dan bel ik om te beginnen naar Lize. Voilà, even een vermaning voor de heren.

0: Ja, Lize aan de lijn. Dag Lize. Moet ik wel die server? Ja, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goed, ik hoorde via van iets interessants en iets hoopgevends, dus ik dacht, daar gaan we toch eens iets over doen. Het heet Rio Revolti. En wat is het concept? Leg eens uit.
1: Wel, Rio Revolti is een filmfestival in de Klapij. De Klapij vertoont de hele maand films rond hoop en revolutie. En het hoogtepunt is dit weekend Rio Revolti. Je kan deelnemen aan gratis workshops, activerende films bekijken, luisteren naar inspirerende sprekers en lekker en duurzaam eten. Vandaag op zaterdag ligt de focus vooral op mensenrechten en activisme. En morgen gaan we meer naar praktische voorbeelden rond klimaat. Wat mensen allemaal kunnen ondernemen rond klimaatverandering. En we gaan vandaag al starten om 2:30 met workshops Rebelse Lino Prints. We vertonen de film Pride, eten pizza ten voordele van Palestina. We nodigen spoken word artiesten uit op het podium en eindigen dag met The Day Iceland Stood Still, een heel inspirerende film rond vrouwenrechten. En morgen draaien we de films De Main en Le Champ des Forêts, een workshop zaadbommen. En dan gaan we ook heel lekker seizoensgebonden en duurzaam eten van Rico's Beanery, van buurtwinkel Rico.
0: Oeh, dat was allemaal nogal heel snel zo. Dus er is een beetje een verschillende focus vandaag en morgen. Ja?
1: Ja, klopt. Vandaag ligt de focus op mensenrechten.
0: Ja.
1: En morgen meer rond klimaat.
0: Ja, maar dan natuurlijk wel een overlap is, hè? Maar je zei workshops. Wat is dat dan? Gaan we dan knutselen? Of,
1: Ja, wel, vandaag is het dus de Rebelse Lino-print. Dan mogen mensen in Lino activistische slogans of leuke beelden uitsteken en die dan ook printen op totebags, op t-shirts of op posters. En morgen doen we een workshop zaadbommen maken en eetbare bomen proeven. En dat is in samenwerking met Klimplant en Boskruid.
0: Eetbare bomen?
1: Ja.
0: Ja, eetbare bloemen, dat kende ik al, maar eetbare bomen, dat wist ik nog niet. Nee.
1: Ja, valt morgen denk ik heel veel rond te ontdekken.
0: Oké, en qua sprekers, wie komen er?
1: Vanavond gaan we luisteren naar Monif Tabata, dat is ook een excursist bij mij in de Nederlandse les.
0: Ah ja.
1: Dat is een Palestijnse dichter die over zijn moederland komt spreken, een aantal gedichten komt brengen. En Yusra Bensky, een sociologe en ook mensenrechtenactivist, zij komt vanavond ook op het podium staan.
0: Ja, en aan welke specifieke zaken verbonden of is dat gewoon een algemene mensenrechten specialist?
1: Zij heeft gestudeerd en focust ook op mensenrechten, maar ik denk dat zij vanavond ook wel meer specifiek iets over Palestina nog zal zeggen. Daar is zij ook heel actief rond bezig.
0: Mm-hmm. Ja. Oké, dus dat zijn de sprekers. Zijn er morgen ook sprekers?
1: Absoluut. Morgenavond gaan we luisteren naar Lien Vrijders. Zij is biologe, bioboerin en ook activist. En zij komt spreken over haar klimaatboerderij en het waarom daarvan. Zij is heel inspirerend en kan heel goed vertellen hoe je zo'n een hoopvolle revolutie kan ondernemen op je eigen manier. En zij heeft dat dus gedaan door een klimaatboerderij op te starten waar ook mensen kunnen gaan vrijwilligen en samenwerken.
0: En waar is die?
1: Die is in Boekhout.
0: Ah ja, dus niet zo bijzonder heel erg veel weg. Ja. Oké, en dan wil je nog eens even iets over de films zeggen? Hoe laat zijn er films vandaag en welke zijn dat dan?
1: De films vandaag om 4:00 start de eerste film, dat is Pride. Een oudere film intussen van 2014. Hele mooie film waar LGBTQIA-activisten samen gaan werken met de mijnwerkers in Wales. Dat is ten tijde van Thatcher, maar het is vooral een heel sterke film waar duidelijk wordt, ook al ja, zijn we misschien heel anders of denken we dat we anders zijn. Wanneer we de handen in elkaar slaan, kan er heel veel verandering teweeggebracht worden. Vanavond gaan we kijken naar The Day Iceland Stood Still. Die film begint om 8:30. En dat is een veel recentere film over een gigantische 24 uren staking in IJsland. Ja, die enorm veel betekend heeft voor vrouwenrechten.
0: Oké. En films morgen?
1: De films morgen zijn De Main om 4:00 middags. Dat is ook al een iets oudere film, maar ook weer een heel inspirerende en hoopvolle film waar concrete voorbeelden aangehaald worden van hoe mensen iets kunnen bijdragen, met focus op het klimaat dan. En de avondfilm is Le Chant des Forêts, een vrij nieuwe film, over grootvader, vader en zoon die de bossen in de Vogezen intrekken. En daar ligt de focus vooral op die verwondering en de verbinding met de natuur, die dan toch ook weer een soort van hoopvol activisme aanwakkert.
0: Ja, oké. Even die The Day Iceland Stood Still, van wanneer is die film?
1: Die film is, ik denk, van 2023. Ik zou het nog eens even moeten opzoeken. Maar die is echt pas heel recent nog in de cinema geweest. Ik heb die een aantal maanden voor het eerst gezien in de bioscoop.
0: En dat heeft de een en ander in gang gezet bij jou, blijkbaar?
1: Absoluut. Die film, ja, ik heb dat wel vaker met van die activistische films. Maar dit was zo weer een heel mooi voorbeeld waar je buiten komt en denkt, oké, kom, we gaan echt iets doen, het is mogelijk. Omdat in die film zie je dat ook, hè, dat is gewoon een kleine groep vrouwen die zeggen, wij hebben gelijke rechten en we moeten daarvoor opkomen. Dus dat is heel erg klein begonnen. En dat is zo gigantisch geworden. Ik denk dat 90% van de vrouwen in IJsland die dag effectief gestaakt hebben. En dus dat maakt ook dat IJsland nog steeds een van de meest voorbeeldgevende landen is ter wereld op vlak van vrouwenrechten en gelijke rechten voor mannen en vrouwen.
0: Mm-hmm. Dus maar even voor alle duidelijkheid, door wie wordt dit georganiseerd? Het is eigenlijk vooral jouw idee, die je dacht van iedereen loopt te treuren en wil niet meer naar het nieuws kijken, want het is hopelozer dan hopelozer dan hopeloos. Voilà, we gaan er iets aan doen.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik speelde al wel langer met het idee om iets rond activistische films te organiseren, omdat ik merk dat ik dus zelf daar ook energie van krijg. Ik werk ook als vrijwilliger op een bioveld, dus grassroots klimaatboerderij, waar verschillende mensen zitten die ook met datzelfde gevoel zitten van kom aan, we kunnen iets doen, we moeten iets doen. Dus op een bepaald moment heb ik het idee gepitcht bij Eva van de Klapwei en zij was meteen enthousiast. Dan is de bal snel aan het rollen gegaan. Dan is Lien van Grassroots er meteen ook opgevlogen. Ruud van Reuzel, de medeoprichter van Rico, een hele leuke buurtwinkel en een coöperatieve in Deurne. Ook Hanne Ampe van Klimplant, en Boskruid. Dus ja, met verschillende mensen zijn we daar gewoon direct opgesprongen en dat is heel snel geregeld geraakt. Dus ja, ook heel fijn. Allemaal heel mooie, positieve dingen.
0: Oké. Okay. En ik lees hier dat dit weekend, hè, dus aan de Rio Revolti, dat het hoogtepunt is. Betekent dat er de maand hieraan voorafgaand al films geweest zijn die we dan allemaal gemist hebben of komen er nog aan?
1: Er zijn wel verschillende films geweest. Er komen er ook nog aan. Dus ik zou zeker aanraden, check het programma op klapei.be. Klapei is PEI. Daar ga je zien wat er allemaal nog te beleven valt dit weekend en de komende maand nog. Of de komende dagen in elk geval.
0: Oké, ik denk dat we het allemaal gehoord hebben. Bedankt Lize van Dijk voor je tijd. En jij bent nog volop aan het organiseren, zeker?
1: Ja, ik ga zelfs op mijn fiets springen en naar de Klapwei vliegen om daar ook te starten met de eerste dag.
0: Oké. Okay. Kunnen mensen nog mee eten? Want dan moest je voor reserveren, neem ik aan.
1: Ja, voor vanavond denk ik dat de mensen er zeker nog wel bij kunnen. Best zo vroeg mogelijk misschien wel nog reserveren. Maar voor vanavond denk ik dat er nog wel een beetje plaats is. Morgen zal het al eerder naar de volle kant gaan. Maar ja, bekijk zeker het programma eens en kom gewoon langs. Wie weet zijn er tickets die wegvallen of mensen die toch niet aanwezig kunnen zijn. En het gaat sowieso een gezellige bedoeling worden.
0: Dus vanavond is het Pizza's voor Palestina.
1: Ja, met de pizzafiets. Een drietal studenten die ook echt heel graag gewoon op hun manier iets wilden doen. Om die machteloosheid te bestrijden en toch iets moois daarvan te maken. Dus zij komen tijdens hun blok pizza's bakken voor het goede doel.
0: Dat is het ware engagement.
1: Absoluut, inderdaad.
0: Oké, bedankt Lisa. Misschien tot later. En, of ja, in ieder geval tot op school, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Veel succes, hè? Dat, jullie treffen het met het weer. Dat is
1: absoluut.
0: Op de binnenplaats van Klapijn.
1: Ja, inderdaad. Ja, klopt.
0: Zeer zomers. Goed, bedankt. Dag.
1: Dankjewel, dag.
2: Nou, dit was een praatje. Ja, was eigenlijk niet helemaal de bedoeling, maar daarom doe ik er toch een liedje achteraan. Anders klopt de structuur niet meer. Maar het is wel een heel toepasselijk liedje. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar.

0: de vuur gaat het nemen. Eet een mooi blok bier. En daarop gaan we een figuurtje wat we leuk vinden tekenen. En dat is vandaag een bison. Vandaag gaan we een bison tekenen. Bij het tekenen van de bison mag je goed lekker je tongetje uitsteken. Kijk, het hoofd hebben we al. En de staart en de lijf met pootje hebben bison ook. Zo. En een hele dikke vacht. Zo, nu hebben we onze bison en die gaan we lekker gezellig uitknippen. Als we ons papiertje nu in de lucht houden, zien we midden in ons papiertje een groot gat in de vorm van een bison. Zoiets noemen we een chabioom. En daarmee kunnen we van één bison in één handomdraai een hele kudde bisons maken, zoals ik nu zal tonen. Let op.
1: Of doe iets zinnigs en word steunend lid van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Raadpleeg de webpagina. Steun Radio Centraal.

Radio Centrale, 106.7.

0: Ja, ik zal dit even ondertitelen voor de spiritueel minder onderlegde luisteraars. Dit was dus een jingle. Hè? De bedoeling is dat mensen zich nu geroepen voelen om ergens naartoe te komen. En dat iets is namelijk de kortste nacht, dat toen wij al... Ik denk een jaar of al langer dan 10 jaar. Dus het is de kortste nacht... ongeveer rond de 21ste juni. Nu, dat kwam dan datumgewijs minder goed uit, dus we doen de bijna kortste nacht dit jaar. En dat is de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 juni. We beginnen om 6 uur 's avonds. En dat is in stormkop te doen. En dat is dan iedereen... Je kan dan je ocarino of je mondharp of zo meebrengen en deelnemen aan het shamanenorkest van Radio Centraal. Zo, dat was het dan weer. Een hoop nuttige mededelingen. Het rondje zal ik straks nog wel eens recapituleren. We gaan eerst luisteren naar Kathleen Sebrechts. Dus dat is de sinds september nieuwe ombudsvrouw van de stad Antwerpen. Ah, en ik heb trouwens nu eens goed geluisterd. Ik denk dat ik eens een nieuw headset moet kopen, want het geluid van de gast ging nogal, maar de klank van wat ik zeg is eigenlijk onaangenaam, zullen we maar zeggen. Voilà.
1: Goedemiddag.
2: Ja, u bent de ombudsvrouw bij Antwerpen, in Antwerpen, en dat bent u nog niet zo lang.
1: Nee, dat klopt. Ik ben vorig najaar gestart hier bij het ombudsteam.
2: Ja, nu even terug, hoe lang bestaat dat nu eigenlijk? Toch al meer dan 20 jaar? Of is het 20 jaar?
1: Nee, eigenlijk al veel langer. Dit jaar bestaat de ombudsdienst in Antwerpen 35 jaar.
2: Ah, kijk eens aan. Ja. En is het die eerste periode, want we hebben een vorige, Carla Blomme, was ombudsvrouw?
1: Ja, klopt.
2: Die is dat lang geweest, zeker, hè?
1: Die is er 18 jaar of zo is die ombudsvrouw geweest, ja.
2: Oké, en dan bent u nu de opvolgster. Hebben jullie een tijd samen kunnen functioneren?
1: Nee, dat hebben we spijtig genoeg niet kunnen doen. Ik heb haar uiteraard wel een aantal keer gesproken. En ze heeft mij wel wat kunnen bijpraten. Maar dat was nog voordat ik kon starten en voordat ik de echte werking zag. Dus dat is... Ja, toch een beetje moeilijk om zo in te vallen.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen, want zij had wel een ton ervaring natuurlijk. Hè? Maar goed,
1: absoluut, ja.
2: Ze had ook wel een behoorlijk team op den duur. En ik neem aan dat die u ook wel op weg hebben kunnen helpen in het begin.
1: Ja, dat klopt. Maar ik kijk daar natuurlijk wel een stukje ook vanuit mijn eigen bril naartoe. En vanuit mijn achtergrond en... Ja, we zoeken nu met het team zo toch wel van, oké, we gaan een aantal dingen aanpassen en toch hier en daar eigen accenten leggen.
2: Ah ja, en uw eigen achtergrond, kunt u daar wat meer over vertellen? Waar komt u vandaan? Geen advocaten, dat heb ik al begrepen. Daar ben ik gestart,
1: maar mijn trigger was toch wel het publiek dat het sociaal net iets minder gelukkig is. En toch wel wat problemen ervaart in de structuren die wij klassiek kennen binnen ons land. En heb ik heel lang gewerkt bij het OCMW van Turnhout en daar ook heel het luik schuldenmiddeling opgestart. Nadien ben ik secretaris geworden bij het OCMW van Borsbeek. En bij de fusie van gemeente OCMW ben ik op het ogenblik dat mijn voorganger op pensioen ging, de algemeen directeur geworden bij gemeente en OCMW Borsbeek.
2: Ah, ja.
1: En ja, na de fusie dan, want dat fusietraject hebben we samen met de stad doorlopen, ben ik dan naar het ombudsteam gekomen.
2: Ah ja, en hoe komt... Ah, dus u hebt eerst een tijd in het ombudsteam gewerkt.
1: Nee, dus het fusietraject, ja, die voorbereiding die moest natuurlijk gebeuren. Maar dan op een gegeven moment komt effectief de fusie daaraan en dan moeten alle medewerkers van Borsbeek hebben dan eigenlijk een functie gekregen binnen de stad, want het team binnen het district is uiteraard veel beperkter dan het personeel dat in Borsbeek werkzaam was. En dan heeft men ook gekeken van welke functie het meest passende was voor mij. En dan is die functie van ombuds naar voren gekomen, waar dat wel mijn interesse wekte door een stukje de sociale achtergrond die ik had. Het feit dat het een onafhankelijk team is, waar dat je ook je stempel een stukje op kan drukken samen met de collega's. Dat sprak mij wel enorm aan en ik dacht van ja, het is misschien de moment om nog een switch te maken in de carrière. En voilà, vandaar dat ik hier zit.
2: Ja, en u hebt een mandaat voor 5 jaar. Hè?
1: Ja, dat klopt.
2: En dan kan het verlengd worden. Enfin.
1: Ja, uiteraard. Ja, laat ons hopen, hè. Ik zou
2: Zeker.
1: graag nog wel wat langer dan 5 jaar blijven werken.
2: Ja, goed. En u hebt ook een plechtige belofte moeten afleggen dat u uw best zou doen, blijkbaar. Dat is dan.
1: Ja, eigenlijk, u verwijst daarmee naar de eed, ja, eigenlijk heb ik die hier binnen de stad niet meer moeten afleggen, omdat ik die in Borsbeek al bij mijn start daar had afgelegd. En aangezien het een fusie was, gaan alle rechten en plichten van alle medewerkers over naar de stad en heb ik dat dus niet opnieuw moeten doen.
2: Ah, kijk eens aan. Ja. Goed, ik heb naar de rapporten gekeken die we hadden gekregen, hè, via
1: Ja.
2: het persbericht. En in een daarvan stond een heel mooi stroomschema over wat u nu eigenlijk wel en niet doet. Dat vond ik heel
1: Ja.
2: verhelderend. Ik denk dat dat voor veel mensen. Op de website staat het ook heel duidelijk, hè, wat u wel doet en wat u zeer zeker niet doet. Dus
1: Ja.
2: ik wil dat graag even met u overlopen. Dus er komt een klant
1: Ja.
2: bij u binnen en dan blijkbaar het eerste criterium is het anoniem, want dat is blijkbaar een afknapper, hè?
1: Ja, het is natuurlijk heel moeilijk als je een klacht binnenkrijgt en je weet niet van wie dat die komt. Meestal is de informatie die in zo'n klacht staat ook te beperkt voor ons om daar echt verder mee aan de slag te gaan. Als we dan niet weten van wie ze komt en wie we kunnen contacteren, ja, dan wordt het heel moeilijk om die klacht te behandelen. Dus dat zijn zaken die algemeen ook voor alle ombudsen
2: Ja.
1: worden die niet opgenomen.
2: Nee. En gebeurt dat nog veel? Want ik neem aan dat er een stijging is van het aantal meldingen die digitaal worden gedaan. Ja, en dan is het natuurlijk onmogelijk om dat anoniem te doen.
1: Ja, dat is onmogelijk, maar je verschiet er ook aan de andere kant van wat voor mailadres dat je allemaal krijgt en waar dat dan ook maar een halve naam staat, wat dat je zegt van ja, van wie of wat komt dit? En als je daarop replyt, dat je ook verder geen
2: Nee.
1: antwoord krijgt.
2: Ah, nee, nee, nee, nee,
1: Dus
2: nee.
1: nee, dan stopt het sowieso.
2: Ja, dan stopt het sowieso. Maar zijn er ook nog mensen die echt op papier een brief binnenbrengen of die bij jullie langskomen?
1: Dat is op papier is heel beperkt, maar het gebeurt zeker nog wel. En ja, of mensen die aan de deur bellen en die zeggen van ja, ik heb geen mail, ik heb geen computer, ik kan daar niet mee werken. Dat gebeurt echt wel nog regelmatig.
2: Ah ja, dus de optie bestaat ook nog altijd om echt fysiek bij jullie dienst. Dat is daarbij per meke zeker, hè?
1: Ja. Ja, dus wij ontvangen eigenlijk nog via zowat alle kanalen. Het liefste hebben wij natuurlijk het e-formulier, omdat dat rechtstreeks in ons systeem komt. Maar het overgrote deel komt via mail binnen.
2: Ja.
1: Toch nog redelijk wel via telefoon.
2: Ah ja.
1: En dan zijn het vooral oudere mensen of mensen die niet beschikken over een computer of zo, die nog op bezoek komen hier.
2: Ja.
1: En soms is dat ja, toch best redelijk druk op zo'n ochtend. Want er zijn ook dagen dat hier niemand passeert, hè. Dat is ook
2: Nee.
1: zo. En dan, ik zeg ja, heel beperkt. Vorig jaar waren het 15 dossiers die via brief zijn binnengekomen. En heel uitzonderlijk is het via sociale media. Maar dan wordt het helemaal moeilijk als mensen dan zich niet kenbaar maken. Dan weet je
2: Ja.
1: echt helemaal niet meer wie je te doen hebt.
2: Nee. Nu, stap 2 is dan, gaat het effectief over de diensten waar dat u over gaat, hè? Want natuurlijk, mensen kunnen niet over eender wat bij u komen klagen als het over openbaar vervoer gaat, bijvoorbeeld. Ja, dat is een
1: Dat is een
2: bovenstedelijke
1: ander,
2: bevoegdheid. Ja.
1: ja, dat is een andere ombudsdienst die daar bevoegd voor is, hè. Dus wij
2: Ja.
1: kijken inderdaad, gaat het over de werking van de stad en de bedrijven binnen de stad en de autonome entiteiten? Of heeft het eigenlijk niks met de stad te maken? Dat is zeker een criterium om te beoordelen of dat wij aan de slag kunnen of niet.
2: Ja, dus dat zijn er, en dat, ik neem aan dat daar dan ook al een aantal zaken afvallen.
1: Ja, nu als het materies zijn die niet voor ons zijn, dan zullen wij natuurlijk aan de burger ook laten weten van kijk, u kan met uw vraag of uw klacht terecht daar of daar.
2: Voilà, en dan zijn ze ook geholpen. Ja.
1: Ja, is dat. Ja.
2: Oké, dus dan zitten we weer al een stap verder. Het gaat dus over de stedelijke diensten. Ja, het
1: Ja.
2: gaat effectief over de stedelijke diensten. Ah, wat ik zeg is dat de brandweerzone Antwerpen daar ook bij hoort. Dat vond ik wel intrigerend. Dat ik me afvroeg van wat voor klachten kunnen er nu in hemelsnaam over de brandweer binnenkomen. Ja.
1: De brandweer, ja, is uiteraard ook van de stad, dus dat hoort er zeker bij. Maar dat is inderdaad ongelooflijk beperkt wat dat daar aan klachten van komt. Maar het gebeurt wel eens. Ik herinner mij een dossier waar dat iemand om de haverklap de brandweer belde en waar dat de brandweer elke keer verzekerde van kijk, er is echt geen probleem. Waar dat wij als brandweer iets aan kunnen doen, maar die dat dan niet correct vindt dat de brandweer dat zegt.
2: Ah ja, oké. Zoiets. Dat
1: Zoiets
2: het.
1: bijvoorbeeld, ja, maar dat is enorm beperkt. Meestal zijn de mensen heel blij dat de brandweer vlug bij hen is.
2: Ja. Ja, en dan is natuurlijk een heel centrale vraag, de volgende stap in het schema. U bent niet de eerste persoon bij wie mensen moeten aankloppen, hè? Het gaat erom dat mensen eerst al bij die dienst zelf zijn geweest en daar niet gehoord zijn of vinden dat de uitslag van hun klacht ja, niet bevalt of dat niet correct is, en dan pas mogen ze naar u komen, natuurlijk. Hè.
1: Ja, uiteraard is het de bedoeling dat de verschillende teams binnen de stad in eerste instantie hun eigen cliënteel voorthelpen. En als mensen niet tevreden zijn, dat ze in gesprek gaan om tot een oplossing te komen. Het is pas echt als de burger voelt van kijk, ik raak hier niet uit, we verstaan elkaar. Compleet niet, of ik heb al een aantal keer geprobeerd, maar ik krijg niet het antwoord waar ik op zit te wachten. Of ja, er kan van alles zijn, hè, waar dat een burger zegt van kijk, hier loop ik echt tegen de muur aan. Het is pas dan eigenlijk dat inderdaad de klacht tot bij ons kan komen.
2: Ja, en als dat niet is gebeurd, dan neem ik aan dat u ook weer doorverwijst.
1: Wat blieft? Sorry.
2: Als dat nog niet gebeurd is, dan neem ik aan dat
1: Ja.
2: u ook weer eerst doorverwijst.
1: Ja, dan gaan we aan de burger inderdaad meegeven dat ze eerst bij het team waar ze oorspronkelijk geweest zijn, dat ze daarmee in gesprek moeten gaan. Ja.
2: Ja, en dan is er nog een criterium wat ik niet kende. Maar wat ook wel redelijk klinkt, namelijk dat de feiten niet ouder mogen zijn dan 12 maanden. Ja.
1: Ja. Soms gebeurt het dat wij inderdaad klachten krijgen van mensen. Over zaken die meer dan een jaar geleden gebeurd zijn. Maar dan wordt het bijna onmogelijk om dat allemaal te achterhalen wat er toen gebeurd is.
2: Ja.
1: En vandaar dat wij zeggen van kijk, als het zo lang geleden is, dan kunnen wij daar eigenlijk geen deftig onderzoek meer in doen.
2: Nee. En dan nog een criterium. Het mag blijkbaar geen betrekking hebben op algemeen beleid. Kunt u daar eens een voorbeeld van geven?
1: Ja, Bijvoorbeeld het invoeren van de parkeerregeling binnen de stad, de
2: Ah
1: zones
2: ja.
1: voor betalen parkeren. Ja, dat is een beleidsbeslissing. Daar kunnen wij niet over oordelen.
2: Nee.
1: Dat is echt aan het college en de gemeenteraad om die beslissingen te nemen. En wij kunnen die goed of minder goed vinden, maar dat is niet aan ons om daar een oordeel over te vellen. Dus als een burger zegt van kijk, ik ben het niet eens om die of die reden, ja, dat zal ook het beleid daarop moeten antwoorden. En dan zullen wij dat ook doorsturen naar de verschillende kabinetten.
2: Ja, maar ja, dat is dat enige wat u daar verder mee kunt doen. Ja.
1: Ja.
2: Blijkbaar mag er
1: En dan
2: ook
1: krijgen zij
2: geen.
1: ook wel via die weg een antwoord, hè? Want allee,
2: Ja.
1: dat gebeurt dan wel, hè?
2: Ja. Nu, blijkbaar mag er ook geen rechtszaak lopen over hetgeen waar dat over geklaagd wordt bij u.
1: Nee, omdat dan natuurlijk dan ben je op twee sporen
2: Ja.
1: bezig. Als mensen een procedure hebben aanhangig gemaakt, ja, dan moet daar een uitspraak in komen. En ja, dan zouden we kunnen krijgen dat dat twee totaal verschillende richtingen uitgaat. En daar is een burger uiteraard ook niet mee geholpen.
2: Nee, nee. Oké, we zijn aan het einde van ons stroomdiagram gekomen. En
1: Ja.
2: dan eindigt u met wat er dan heet een tweede lijnsklacht. Ja? Dan bent u
1: Klopt.
2: bevoegd.
1: Daar zijn
2: Zo.
1: wij inderdaad gevoegd.
2: Ja. Nu, ik las dat er een stijging is van het aantal dingen die bij u zijn binnengekomen.
1: Ja, er is in totaliteit zijn er iets minder verzoeken binnengekomen dan vorig jaar. Maar bij de verzoeken die binnengekomen zijn, zijn er wel veel meer. En dat gaat eigenlijk over zelfs 30%. Verzoeken die eigenlijk klachten inhouden die wij echt ten gronde moeten
2: Ah ja,
1: onderzoeken.
2: dus die door heel het stroomschema zijn geraakt.
1: Ja,
2: Dus dat
1: ja,
2: betekent dat
1: ja, ja.
2: mensen beter begrijpen wat dat u wel en niet doet, blijkbaar.
1: Dat zou fijn zijn als dat zo is, ja.
2: Ja.
1: We zullen dat komende jaar zien of dat die trend
2: Zich
1: blijft
2: voort,
1: volgen, hè?
2: ja. Nu, en een grote stijging, is dat dan op alle fronten of zijn er duidelijk afgebakende dingen van ja, op dit gebied is er toch wel een opvallende stijging?
1: Ja, ik denk hetgeen dat zeker blijft stijgen is de parkeerretributies. Ja, dat is wel een gigantisch aantal dossiers dat we daarover binnenkrijgen.
2: En mensen vinden dan dat ze onterecht beboet zijn.
1: Onterecht beboet, en dat is een trend die zeker toeneemt. Mensen die gigantisch veel boetes hebben op korte termijn, en dan spreek ik echt wel over meer dan 20 tot meer dan 40 boetes op korte termijn.
2: Ja. Maar en die vinden dan dat dat niet mag, dat er een maximum aantal boetes per week is of zo. Of?
1: Ja, of die denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat mensen het niet direct doorhebben. Dat ze een boete hebben en
2: Nee.
1: ja, die worden dan opgestuurd, die komen maar zoveel dagen later aan, maar ondertussen blijven die boetes oplopen. Ja, dan komen die. Of, de mensen zijn bijvoorbeeld verhuisd ondertussen, dus eer dat die van hun oud adres op hun nieuw adres zijn en zo. Dus daar loopt soms wel wat tijd tussen, eer dat mensen doorhebben dat ze boetes hebben en dan stroomt de een naar de andere toe.
2: Ja, dat is
1: En
2: inderdaad
1: dat.
2: al. Vroeger werd er zo'n briefje tussen je ruitenwisser gestoken,
1: Ja,
2: maar dat is nu
1: ja.
2: niet meer, hè?
1: Nee, het grote verschil is dat er nu binnen de stad scanwagens rondrijden. Die kunnen checken of dat er een retributie betaald is voor je nummerplaat. En als dat niet is, ja, dan ga je een retributie in de bus krijgen.
2: Ah ja, en een retributie, dat is dan een boete, neem ik
1: Ja,
2: aan.
1: dat is in de volksmond een boete.
2: Ah
1: Ja.
2: ja, oké.
1: Dus eigenlijk omdat u, ja, als u niet betaalt, ja. Dan,
2: U bedoelt
1: ja, dan gaat u.
2: als die boete niet betaald is, bedoel
1: Ja, nee, u parkeert uw wagen
2: Ja.
1: op een zone waar u moet betalen.
2: Ja.
1: Als u dat niet doet, ja, dat is niet correct, hè?
2: Ah
1: Dan
2: nee,
1: gaat u
2: voilà.
1: daar een retributie voor in uw bus krijgen. En als dat natuurlijk, als uw wagen daar bijvoorbeeld een aantal dagen staat en u gaat ervan uit dat u een bewonerskaart hebt,
2: Ja.
1: Maar er is iets mis met die bewonerskaart bijvoorbeeld. Ja,
2: Ja.
1: dan gaat
2: Ja.
1: u voor elke keer dat die scanwagen aan uw wagen passeert, gaat u een retributie krijgen.
2: Is dat redelijk? Ik bedoel, dan kunnen ze wel ieder uur langskomen rijden.
1: Ja, dat is natuurlijk waar dat vroeger de parkeerwachters passeerden. Ja, dat gaat trager dan een auto die door alle straten rijdt. En ja, die rijdt natuurlijk wel rond in de stad. Dat is logisch. Maar door de snelheid waarmee dat kan, is het aantal boetes dat uitgeschreven wordt toch wel hoger.
2: Ah ja. Ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen dan zoiets hebben, dat is wel makkelijk verdiend geld. Maar ik bedoel ook gewoon, als ik ergens fout sta, en dan sta ik daar fout. Ik bedoel, ik heb ook een bewonerskaart, maar ik kan me voorstellen dat ik ergens sta waar dat dan niet mag. Maar
1: Ja.
2: is dat dan, dan hebben we toch één keer een fout gemaakt? Geen vijf keer. Enfin, nu zijn we algemeen beleid aan het
1: Ja, het is,
2: bespreken en
1: ja,
2: dat
1: dat
2: is
1: hangt er
2: natuurlijk.
1: vanaf hoe lang u daar staat, hè?
2: Ja, maar als ik
1: Als u
2: één.
1: daar verschillende dagen blijft staan
2: Ja?
1: en die scanwagen passeert daar bijvoorbeeld elke dag, ja, dan zijn dat er misschien vijf of zes. Maar je hebt mensen waarbij dat echt hoog oploopt.
2: Uiteraard, ik gebruik ook niet iedere dag de auto, absoluut niet.
1: Ja.
2: Nee, maar ik had dan zoiets, dat is vroeger als een politieman of weet ik veel wie, zo'n boete tussen mijn.
1: Ja.
2: Dings, ah ja, fysiek tussen mijn ruitenwisser stak,
1: Ja,
2: dan
1: ja,
2: kreeg ik er geen tweede of derde of vierde voor dezelfde plaats, neem ik aan. Oké, maar nu hebben we het inderdaad eigenlijk wel over algemeen beleid, hè? Dus,
1: ja.
2: er is een stijging en het gaat vooral over parkeren. En is er nog een opvallende trend van dingen waar mensen ongelukkig van worden?
1: Ik denk dat de opvallendste stijging is.
2: Dus goed, er
1: En je
2: komen.
1: merkt gewoon in het algemeen dat de
2: Ja.
1: klachten die gaan over alles wat te maken heeft eigenlijk met openbaar domein. Dat kan dan gaan over afval, sluikstort, maar ook heraanleg dan van wegen en pleinen. Dat zijn eigenlijk zaken die de burger duidelijk bezorgd maken of de burger van wakker ligt. En zaken die ja, in de meer persoonlijke levenssfeer van mensen komen, als het gaat om bijvoorbeeld ja, identiteitskaarten of zo die men moet hebben
2: Ja.
1: omdat men op reis vertrekt of omdat men een uitkering vanuit het OCMW wil krijgen. Dat zijn alleen die problematieken zijn eigenlijk zo wat de grootste in het lijstje.
2: Ja, ik las ook dat er een enorme vooruitgang is geboekt. Dat vond ik wel mooi om te zien in de doorlooptijd van aanvragen voor verblijfskaarten of verlengingen van verblijfskaarten.
1: Ja.
2: Enfin, ik geef Nederlandse les aan volwassenen en het is inderdaad soms wel erg dat iemand een bepaald niveau doorlopen heeft en dan wil inschrijven voor het volgende niveau, maar dan blijkt die verblijfsvergunning, oh ja,
1: Ja.
2: dat laat dan op zich wachten, die
1: Ja.
2: verlenging, en dan kunnen die niet inschrijven, dus dan zitten die
1: Nee,
2: vast.
1: inderdaad. Maar daar is een enorme inhaalbeweging gedaan en dat merken we echt wel heel goed. Dat men ervoor gezorgd heeft dat inderdaad voldoende instroom is van personeel die materie, want het is natuurlijk geen eenvoudige materie,
2: Nee.
1: die kent, waardoor dat de loketten beter bemand zijn en waardoor dat de wachttijd

0: dat behandelt. Dus de voorselectie, dat zijn een paar medewerkers. En dan degene die echt inhoudelijk klachtdossiers worden, dat zijn dan andere medewerkers die echt gaan uitpluizen van wat is daar gebeurd, die informatie gaan opvragen bij de verschillende bedrijven bij de stad. Want dat mogen voor hen geen nieuwe dossiers zijn, hè. Dat zijn dossiers die bij hen ook een verleden al moeten hebben. En dan gaat er gekeken worden van ja, wat is daar misgelopen, welke normen zijn eventueel geschonden en wat moet daar gebeuren? Is dat heeft de burger een punt van gelijk, maar is het niet zo zwaar geschonden, dan wordt het een terechte opmerking. Als het echt er compleet overgegaan is, of er zijn fouten gebeurd, dan wordt het echt een gegronde klacht.
1: Ja, en
0: En die gegronde klachten die gaan uiteindelijk ook naar het college van burgemeester in Schepene. En daar wordt dan een uitspraak gedaan over welke aanpassing er moet gebeuren om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden.
1: ja, dus u geeft dan een bepaalde aanbeveling.
0: Ja, klopt.
1: Ja, en gaat het college van burgemeester en Schepenen daar dan vaak op in, of wordt dat vaak afgewezen en wordt zo'n afwijzing dan ook gemotiveerd?
0: Daar is, moet ik zeggen, enorme aandacht voor vanuit het college en ook vanuit de bedrijven, heb ik mogen vaststellen. Om te weten van kijk, wat loopt er mis en hoe gaan we daar verder mee om? En daar wordt heel veel informatie over uitgewisseld, maar ik heb nog niet geweten dat het college niet volgt.
1: Kijk eens aan.
0: Ja.
1: Ja, dat is
0: En,
1: dus. Uw dienst
0: sorry.
1: is niet gewoon een soort van cosmetische toevoeging aan de stad om mensen
0: Nee, nee,
1: de
0: absoluut
1: indruk te
0: niet.
1: geven dat ze ergens terecht kunnen.
0: Nee, zeker niet. Ik vind dat er heel veel belang gehecht wordt aan wat dat we meegeven. Ik zeg het niet alleen vanuit het college, maar ook bij de bedrijfsdirecteurs. Daar is echt wel overleg en zij hebben oog in oren naar wat dat wij zeggen. Zeker wel.
1: Ja, en hoeveel van uiteindelijk, er zijn, las ik zo'n 2500, 2600 vragen tot bij jullie dienst, naar jullie dienst gericht in 2025. Daarvan
0: Ja.
1: zijn een 1750 klachtendossiers gemaakt. En dat resulteert dan uiteindelijk in hoeveel klachten die naar het college gaan?
0: Die echt naar het college gaan, zijn er uiteindelijk 39.
1: Ah ja, kijk, dat is dan echt al
0: Dus
1: zo de zaken die op geen andere manier opgelost raken ook.
0: ja. Ja, voordat echt, wat we echt kunnen zeggen, oké, daar zit in het proces ergens toch iets
1: Ja.
0: mis en dat moet aangepakt worden.
1: Ja, oké. Goed.
0: Maar dat wordt ook doorgesproken met de bedrijven en daar wordt ook over gepraat van wat zijn de mogelijkheden, wat kan daar, hoe kunnen we dit oplossen? En die gaan daar echt mee aan de slag.
1: Goed, hebben jullie wel een zicht op de trend dit jaar? Lijkt er weer een stijging te zijn, of niet?
0: Dat is nog te vroeg om dat eigenlijk te kunnen aangeven. Maar ik denk dat hetgeen dat we zien binnenkomen, dat dat wel in de lijn ligt met vorig jaar.
1: Ah ja, toch wel. Ja, want er is een
0: Ja,
1: tijd zo
0: ja.
1: een grote daling geweest. En nu is er weer wat actief burgerschap, zullen we maar zeggen. Oh ja, mij lijkt het aantal klachten geen graadmeter van oei, het gaat slecht in de stad, maar wel
0: Nee,
1: mensen.
0: dat is zeker niet. Nee, ik denk dat we dat niet kunnen zeggen, dat dat met elkaar verbonden is. Je hebt gewoon ook mensen die dingen, die willen dat dingen
1: Aankaarten.
0: veranderen, dat dingen
1: Ja.
0: correct moeten zijn en die daarom niet met slechte bedoelingen of boosheid klachten indienen. Die zullen dan waarschijnlijk niet direct bij de zware te onderzoeken dossiers terechtkomen, maar ja, burgers zijn te koermondig.
1: Ja, ik kan me voorstellen, ook als mensen in de gaten krijgen dat jullie dienst au sérieux wordt genomen, dat dan toch effectief wel mensen zeggen van kijk, dat is toch een kanaal dat interessant is.
0: Ja,
1: Ja.
0: dat is zo, ja. Ik ben wel blij dat dat ook effectief zo gebeurt, want anders zou het niet zo nuttig werk zijn.
1: Oké, dan bedank ik u voor uw tijd.
0: Geen probleem. Goedemiddag, hè.
1: Dag.
0: Dag.

0: is dit? Bananen. Bananen verlangt sie von mir.
1: Zoiets van de periode na de eerste, de Tweede Wereldoorlog. Uit, ja, wat dat ineens Oost-Duitsland was. Hè, en daar was het blijkbaar een moment waar bananen niet te krijgen. Voilà. En wat wil die madame dan? Dat hij bananen voor haar meebrengt natuurlijk. Oké, nog een paar dingen. Ten eerste nog een opmerking bij het interview van daarnet. Ik wil dat niet moeilijk doen, want daar heeft die mevrouw natuurlijk niks mee te maken. Maar mij stoort het enorm dat ze het altijd over bedrijven hebben. Hè? De brandweer is een bedrijf en een ziekenhuis is een bedrijf. Het OCW is een bedrijf. Een bedrijf voor mij is een instelling die als doel heeft om winst te maken. Ja? De brandweer en het OCW en een ziekenhuis hebben niet de bedoeling om winst te maken. Wij betalen allemaal belasting en het idee is dat, dan, dat er een overheid komt die dan met dat geld dingen inricht die absoluut geen winst moeten maken, hè? Die ook geen verlies kunnen maken. Nee, dat is gewoon wat wij voor betalen. Ja? Dus dat wou ik toch nog even opmerken. En dan wou ik nog even de hond. De hond. Dus er heeft vlak voor het programma begon iemand gebeld om te vragen of we allemaal willen uitkijken naar Billy. Billy, de Australische border collie, wit met karamel, wit met roestvlekken. Schichtige hond, gisteren om een uur of half drie gaan lopen ergens bij Berchem station. En wie Billy ziet, kan die waarschijnlijk niet pakken, maar gelieve dan te bellen. Ik zal het nog eens herhalen, hè. Naar Jeff 0472 860734. Voilà, na deze hond. Leen, zit jij er klaar voor? Ja, Leen staat al klaar.
2: Jawel,
1: want
2: jawel.
1: Die heeft allemaal opnames van een interview met Gamzer Demturkelli van de Universiteit Antwerpen over de juridische kant van de Gazaveld. En Ellie is hier al en Julien is onderweg, hè?
2: Dat klopt inderdaad. En ook nog een aankondiging die aansluit bij het thema protest van ook in de Klapij. Vandaag is er ook het tuigfestival in de Blikfabriek. Dat is een illustratief en grafisch festival. Dat is zo'n krantje ook tuig. In de Blikfabriek helemaal in Hoboken. Maar met dit mooie weer is het zeker een fietstochtje waard. En het thema vandaag is ook protest.
1: Kijk eens aan.
2: Voilà. En inderdaad, dus had ik gevraagd aan professor Gemzerdem Turkelli van de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen om een bijdrage te doen aan deze uitzending. En dat heeft zij gedaan. Haar moedertaal, Nederlands is eigenlijk haar vijfde taal. En heel veel van die terminologie van het internationale recht is natuurlijk in het Engels. Dus zij heeft het eigenlijk ingesproken voor ons. Dat ze, en dat gaan we nu beluisteren. Als ik aan de AirLab hier aan uitken, dan heb ik alles klaargezet. Ja.
3: U luistert naar Radio Free Gaza op Radio Centraal 106.7 FM via DAB+ of via streaming. Radio Free Gaza is een samenwerking tussen verschillende gemeenschapsradio's rond de Global Sumut Flotilla.
4: Voor dagelijkse verslaggeving kan je afstemmen op de Brusselse zender Air Libre op weekdagen tussen 5 en 6 en het weekend om 3:30.
3: De uitzendingen worden hernomen op Radio Paniek. Verder regelmatige updates van onder andere de Antwerpse delegatie op Radio Centraal.
4: Alle uitzendingen zullen online te beluisteren zijn op radiofreegaza.net.

0: Ik ben Gamzerdem Türkelli, hoofddocent aan de faculteit rechten van de Universiteit van Antwerpen. En mijn expertise is in de domeinen van internationale recht, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.
1: Het is geen geheim dat het internationale recht op dit moment zich in een crisis bevindt. Maar het systeem is nooit perfect geweest. En als wetenschapper sluit ik aan bij de traditie van juristen die het internationale recht kritisch bestudeert. Ik zie het internationale recht of het recht in het algemeen niet als de enige oplossing voor alle problemen in de wereld. Maar ja, ik ben hoopvol dat er mogelijkheden blijven binnen het recht. En het emancipatorische potentieel van het internationaal recht bestaat voor zover de internationale gemeenschap de normen handhaaft die de menselijke waardigheid en vrede bevorderen. De normen die zijn ingesteld om de menselijke waardigheid te beschermen, moeten consequent worden toegepast. En overtredingen moeten worden bestraft. De reacties op schendingen van het internationale recht mogen niet afhangen van de identiteit van de overtreder. Anders bevinden we ons weer in een wereld waarin macht het recht maakt. Ik vrees dat we dit moment meemaken als een directe consequentie van de jarenlange straffeloosheid waarvan Israël heeft geprofiteerd. Het internationale gerechtshof heeft beoordeeld al in juli 2024 dat Israël een illegale bezetting uitvoert in Palestina, inbegrepen in de Gazastrook, en dat alle staten verplichtingen hebben om een eind te maken aan deze onwettige aanwezigheid. Dus alle staten moeten alle mogelijke maatregelen nemen om te reageren tegen de schendingen van dwingende normen van het internationaal recht. En dit omvat diplomatieke maatregelen, maar ook gerichte economische, militaire en andere sancties. En ondanks het zogenaamde staakt-het-vuren weten we dat de levensomstandigheden die de Palestijnse bevolking in Gaza worden opgelegd in strijd zijn met de internationale normen. En ik heb volledig begrip voor mensen die zich machteloos voelen en willen wel iets doen, omdat de internationale gemeenschap haar job niet doet. Wat betreft de flotille, internationaal recht is duidelijk. Israël mag de schepen van de flotille niet op open zee onderscheppen, want er is vrijheid van de scheepvaart die hun wordt toegekend. En dit beginsel staat in het Wijn-Zeerechtverdrag, maar het is ook een beginsel van het internationale gewoonterecht en is daarvoor van toepassing voor Israël. En bovendien is de open zee volgens het internationale recht een gemeenschappelijke ruimte van vrede en valt niet onder de soevereiniteit van enige staat. Ik wil ook zeggen dat Israël mag de schepen van de flotille niet onderscheppen in de territoriale wateren voor de kust van de Gazastrook. Want Israël heeft geen soevereiniteit over deze territoriale wateren. En
0: haar controle over de Gazastrook en de territoriale wateren ervan zijn in strijd met het handvest van de Verenigde Naties. We hebben de video's en de foto's gezien van de activisten van de flotilla die door Israël onrechtmatig zijn vastgehouden. En deze beelden wijzen op schendingen van het verbod op foltering en andere vrije onmenselijke behandeling. We zien ook in deze video's dat hoge Israëlische functionarissen, zoals de minister van de Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, aanwezig waren tijdens de mishandeling van de activisten, wat erop wijst dat deze mishandeling op het hoogste niveau wordt goedgekeurd. En dit is natuurlijk geen op zichzelf stand incident. We weten dat Israël deze norm, de dwingende norm van het verbod op foltering systematisch schendt in het geval van Palestijnen die worden vastgehouden.
2: Zo, Chem Zerdem is dus hoopvol, maar kritisch ten opzichte van het internationaal recht. Overtredingen moeten worden bestraft en de macht mag niet het recht uitmaken. Alles moet in zijn werk worden gezet om de illegale aanwezigheid van Israël en de indienstmedeplichtigen te beëindigen, politiek, diplomatiek en economisch. En als de internationale gemeenschap zijn job niet doet, zegt ze, dan is het niet verwonderlijk dat burgers vanuit die machteloosheid handelen. Ellie, jij bent vandaag terug in onze studio. Welkom. Jij bent een van de eerste groep opvarenden van deze laatste flotilla. Wij hoorden jou al na jouw vrijlating vorige week. Er is nu heel wat te doen rond de juridische aspecten. Hebben jullie vanuit de Global Summit Flotilla daar al een duidelijke strategie rond?
3: Sowieso ging voor de Global Summit Flotilla, zowel voor de werkgroep Legal, hè? Ik weet nu niet direct hoe je dat vertaalt, dus er is een Legal werkgroep die sowieso al bij de eerste interceptie de getuigenissen van foltering heeft gedocumenteerd en ook heeft doorgegeven aan de respectievelijke staten. Dus ik mag hier ook wel zeggen dat Maxime Prévost ook al op de hoogte was van die folteringen. Namelijk, we hebben die ook ondergaan, hè, en we hebben die ook gemeld aan hem. Ik heb die ook persoonlijk gemeld, niet persoonlijk aan Maxime Prévost, uiteraard, maar wel aan zijn personeel. Dus hij had op de hoogte moeten zijn via GSF Legal International.
2: Ja, het is wel pijnlijk dat er pas gehandeld wordt wanneer een filmpje van nota bene de minister in Israël zelf...
3: Dat is natuurlijk, zou ons dat eigenlijk niet mogen verbazen. Mm-hmm. Hè, dus wij zouden daar eigenlijk niet meer verbaasd over moeten zijn hoe ver de medeplichtigheid gaat van onze instituten. En ik vind heel goed dat Gamze Erdin Türkeli dat nog eens zo duidelijk heeft uitgelegd, want om de duur begin je te twijfelen. Maar evengoed is dat een van de taken dat GSF op zich heeft genomen, zowel het legal team internationaal als het legal team hier in België, van wat er gebeurd is te documenteren en daar rechtszaken rond aan te spannen.
2: Mm-hmm. Een tweede deeltje waar we gaan luisteren naar Gem Zerdem is twee eigenlijk concepten die ze aanhaalt, of ja, jurisprudentie is het niet, want de zaken lopen nog. Dat gaat over het verantwoordelijkheidsrecht en het concept aid and assistance daarin en de medeplichtigheidszaak. Dus het een is eigenlijk Zuid-Afrika die de zaak aanspant tegen Israël en het andere is Nicaragua die Duitsland ter verantwoording roept voor het internationaal hof.
0: Qua de staten die aan Israël ondersteuning lenen op een militaire of een economische manier,
1: in deze volledige illegale situatie. Er zijn mogelijkheden binnen het internationaal recht om minstens proberen deze staten verantwoordelijk te houden voor hun ondersteuning. Dus er staat in internationale verantwoordelijkheidsrecht een concept van ondersteunen, assistentie, aid and assistance, op een situatie die in strijd is met internationale normen. Er is een doorlopende zaak voor het internationale gerechtshof, gebracht door Nicaragua tegen Duitsland. Nicaragua heeft deze zaak gebracht voor het internationale gerechtshof na de genocidezaak van Zuid-Afrika tegen Israël. In de aanvraag zei Nicaragua dat Duitsland te weinig deed om een genocide tegen te houden, omdat Duitsland aan Israël politieke, financiële en militaire steun heeft. En dus we kunnen deze zaak de medeplichtigheidszaak benoemen. En dat is een doorlopende zaak. Maar ja, we weten voor beide zaken, dus de genocidezaak tegen Israël en de medeplichtigheidszaak tegen Duitsland, zullen voor jaren duren. Het is een beetje de procedure. Dus een nadeel van deze juridische procedures voor verantwoordelijkheid is dat het is een langdurende proces. En we moeten ons herinneren dat het internationaal gerechtshof heeft in de genocidezaak al maatregelen opgelegd. En ja, om te kunnen spoedig reageren aan wat was dan een risico op genocide van de Palestijnse bevolking in de Gazastrook. Maar we hebben ook gezien dat Israël de uitspraak negeert. Dus drie keren het rechtshof heeft maatregelen opgelegd, maar de uitspraak werd door Israël genegeerd. En dit is een probleem in de maatregelen van het internationale gerechtshof zijn niet alleen van toepassing voor Israël, maar ook alle staten die iets kunnen doen om de schendingen van de genocide, het genocideverdrag te stoppen.
2: Dit was dus al een deeltje over het internationale recht. Maar Ellie, dus jij bent zelf dokter en jij was bij de eerste groep opvarenden in Griekenland. En jij hebt ook geprobeerd om echt te documenteren wat er daar gebeurd is van behandelingen door van de gevangenen eigenlijk. Hè? Maar dat was heel moeilijk.
3: Ja, dat werd mij gevraagd, zowel door het internationaal legal team als door het legal team in Griekenland, van toch die verwondingen die er toen ook waren te documenteren. Nu, die interceptie was heel onverwacht, dus dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad eer ik en samen met de andere dokters de 34 zwaarst gewonden hadden geïdentificeerd en dan afspraken hadden gemaakt om die met de Griekse politie naar een ziekenhuis te brengen. En ook in dat ziekenhuis de vraag voor een attest slagen en verwondingen. Ik heb beperkte wettelijke kennis. Ik heb wel medische kennis, maar ik weet wel dat een proces begint met een attest slagen en verwondingen. Werd gewoon carrément geweigerd. Dan de vraag of de mensen dan op zijn minst hun medisch verslag mochten hebben. Dat werd enorm gebureaucratiseerd. Ik moest dat dan aan die vragen, aan die. Dat moest dan een schriftelijke zijn. Allee, dat werd enorm getraineerd. Gewoon voor de documentatie van de slagen en de verwondingen op een legale manier die dat er toen waren. Dus daar heb ik dan... Dat was eigenlijk, mag ik een klein verhaaltje daar rond vertellen? Dat was eigenlijk bijna underground. We hebben hier Julien bij ons, net toegekomen. Maar we hebben ook Captain Julien. En Captain Julien zat later bij Julien op de boot, maar die zat eerst bij mij op de boot. Captain Julien heeft heel veel slagen geïncasseerd. Hij was ook de eerste waarvan ik die schotwonden, die speciale schotwonden, waar dat er precies een stuk huid is uitgesneden, dat heb ik 2 keer gezien en die schotwonden komt nu terug. Had ook gebroken ribben, een gezicht helemaal opgezwollen van de slagen. We spreken nu over de eerste interceptie. Mm-hmm. Hij heeft het nog eens meegemaakt, de tweede interceptie. Goed, geen verslag gekregen in het eerste ziekenhuis in Griekenland. De naam van het ziekenhuis ontgaat mij. En dan zijn we echt underground met een boer die zei, wacht, we gaan dat op een zondag doen, want dan is er niemand van het apparaat en die ken niemand, die eer niemand kent. En inderdaad, op een zondag, na 2 uur wachten, kregen wij een adequate arts die foto's nam, die een verslag schreef, angstig bijna, en die dan heel stil fluisterde, Free Palestine. Toen dacht ik, we zijn hier toch wel... we zijn nog niet in fascisme, maar er is toch wel elementen dat daarvan terugkomen in Griekenland. Gewoon een klein verhaal om te zien, de lange traject om dit te documenteren, om dit ooit te brengen voor een rechtbank. Het zij het internationaal strafhof, het zij het internationaal gerechtshof, het zij een lokale. Dus ik denk, ja, gaat die rechtspraak nog lukken? Voilà, dat is mijn vraag.
2: Ja, dat is misschien een heel, ik weet niet, onnozele vraag, maar al die boten met al die hulpgoederen die er nu nog ronddobberen. En die dobberen rond, die zijn eigenlijk van hun eigenaar ontdaan. En die hinderen, denk ik, ook de doorgang op de wateren.
3: Ja.
2: Kunnen we daar iets over zeggen?
3: Ja, ik ben blij dat...
2: Ik wil dat nu niet banaliseren.
3: Nee, ik ben blij dat je die vraag stelt. Want dat is iets waar dat vooral van mijn... De mensen die de flotilla zullen beginnen volgen zijn, hè, er zijn allerlei mensen bij, ook zeilers. En die zijn inderdaad enorm bezig met, wat is er dan met die boot en waar is die boot? En er was één zeilervriend van mij, Geert van Houten, die zei, ja, maar hè, wij weten als activisten dat de mensenrechten met de voeten worden getreden, maar het eigendomsrecht op zee, het bezit van die boten, de piraterij, misschien... Want daar heeft Pieter in zijn speech op de luchthaven ook naar... Wat? Daar heeft Pieter in zijn speech op de luchthaven ook naar verwezen. Pieter of Julien. De goede luisteraar. Om terug te komen, inderdaad, dat is ook iets... Ik ben geen jurist, ik ben een arts... heel erg zou moeten opgevolgd worden over die boten die nu dood rondtopperen, die iemand zijn eigendom zijn. als ik daar eens iets over gegoogeld heb, zag ik dat Polen, want veel van die boten zijn van Poolse nationaliteit, dat Polen daar wel eens een rechtszaak over begonnen is. Maar meer weet ik daar ook niet over.
2: Oké. We gaan nog naar een laatste stukje luisteren van Gim Zerdem over de toestand nu op haar eigen, in haar eigen instelling, de Universiteit Antwerpen. En dan zet ik een muziekje op en dan gaan we volledig hier in de studio Julien Cabral verwelkomen.
1: Als
3: ja, is nu nog een probleem?
1: Hebben we onze instellingen gevraagd om samenwerkingen met Israëlische instellingen te stoppen, zolang als deze instellingen geëngageerd zijn in de uitvoering van praktijken, procedures, maar ook theorieën enzovoort, die de schendingen van het internationaal recht door Israël op een manier of een andere ondersteunen. En ik denk wel dat we als burgers moeten blijven druk uitoefenen op onze regeringen om de om het internationaal recht te handhaven door echt door maatregelen, economische andere maatregelen, maar ook sancties. En dat gaat niet alleen over illegale settlers of zo. Maar het internationaal rechtshof heeft gezegd dat de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël in het algemeen in strijd is met verschillende internationale normen. In begrepen de meeste fundamentele normen van het internationaal recht. Dus het gaat niet alleen over personen die illegale settlers zijn, maar dat gaat over een systeem. Een voorbeeld, we kunnen denken aan het associatieverdrag tussen Israël en de Europese Unie. De Europese Commissie zelf is op de hoogte van de situatie dat Israël... En Israëlse praktijken zijn in strijd met de normen, de mensenrechtennormen, de vereisten van het associatieverdrag, wat als gevolg moet hebben de stopzetting van de uitvoering van dit verdrag, minstens. Er zijn ook bedrijven die handel doen, dus naast de staten die steun lenen aan Israël. Er zijn bedrijven die handel doen met Israël in de illegale bezette Palestijnse gebieden. Dus er zijn een aantal acties die moeten genomen worden om deze praktijken in vraag te stellen, zoals op een juridische manier, ook op een politieke manier in de publieke debat. Ik heb gehoord van mijn studenten, maar ook mensen die niet met juridische zaken bezig zijn, dat er een gevoel is van dubbelzinnigheid wanneer onze regeringen en de Europese Unie reageren op een spoedig manier met maatregelen, met sancties tegen één optreder, maar niet een andere. En dat, denk ik, is belangrijk om te corrigeren, om recht te zetten.
2: Zo, dus Gim Zerdem is heel duidelijk. Zij denkt dat we als burgers moeten blijven druk uitoefenen op onze regeringen om het internationaal recht te handhaven door maatregelen, economisch, politiek of diplomatiek, in te zetten. En namens de redactie wil ik Gim Serdem bedanken voor haar bijdrage en haar doorzetting om dat in het Nederlands als vijfde taal te doen. Moest de internationale instellingen even doortastend zijn, dan waren we misschien nu al van de genocide af.

bezig. Nummertjes maakt, terwijl de mensen sterven in de Hazazon. Waar zijn we mee bezig? Nummertjes maakt, terwijl de mensen sterven in de Hazazon. In de Hazazon, ja in de Hazazon. Waar zijn we mee bezig? Nummertjes.

0: Zo kent iemand het antwoord. Ondertussen hebben wij Julia Cabral in de studio. Welkom.
1: Aangenaam. Een beetje zenuwachtig toch, maar stel mij de vragen, Marleen.
0: Ben je al bekomen?
1: Nee, nog niet eigenlijk.
0: Want ja, misschien even voor de luisteraar.
1: Ja. Wat... Ik ben Julien Cabral, 57 jaar, vader van 3 kinderen. Woon en werk in Antwerpen, in de haven van Antwerpen. Via Ellie eigenlijk ben ik in contact gekomen met GSF intensiever. Ik kende het wel.
0: Global Summit Floating, ja.
1: Ja. En dus ik ben vanuit Barcelona iets meer dan een maand geleden vertrokken. Eerst aan boord van de Nablus. Daarna is er een bootswitch geweest na de eerste interceptie. En het laatste stuk heb ik meegevaren op Abodes Casasa. En dus 5 dagen geleden nu zijn wij geïntercepteerd, onderschept geweest hè, door de IOF. We waren het 12e schip dat onderschept is. En dus, ik ben nog... De vraag was, ben je al wat bekomen? Ja, ik zit nog onder adrenaline. Ik probeer seize the moment, zeggen ze. Er is persbelangstelling, we kunnen ons verhaal doen. Er is media-aandacht, dat gaat verminderen na een tijdje. Dus ga ik nog wel wat even door... Op de flow die ik heb. Ik ben een stukje teleurgesteld dat we Gaza niet bereikt hebben. Toch ben ik ook blij dat we iets meer onder de aandacht gebracht worden.
0: Je hebt ook tekenen van verwondingen van de gevangenschap.
1: Klopt. De eerste verwonding die ze mij toegebracht hebben was bij de interceptie. Meestal als marinecommando's met een rib een boot onderscheppen, komen zij langs zijvaren. Zij lossen meestal een aantal waarschuwingsschoten. Het is eerder dat zij willen tonen hoe gewapend zij wel zijn. En dus wij zijn non-violent. Wij waren getraind om geen weerstand te bieden wanneer ze aan boord komen natuurlijk. Hè. En die drills hebben wij goed getraind en hebben we ook goed uitgevoerd. Ik zat, de rib kwam aan bakboordzijde, dus ik keek naar stuurboord. Tegenover mij zaten 3 mee opvarenden van ons. Op een gegeven moment horen we ze in het Engels roepen, let's have some fun. En in plaats van waarschuwingsschoten in de lucht hebben ze 2 van hen waarschijnlijk. 1 heeft mij geviseerd, de andere heeft mijn kapitein geviseerd. En ze hebben rubberkogels tegen mij en tegen de kapitein geschoten. Dat was een eerste verwonding. We zijn natuurlijk dan aan boord van de rib gegaan. We zijn naar het prison ship afgevoerd. Daar heb ik een tweede verwonding opgelopen toen we eigenlijk bijna in Ashdod aankwamen. Dan werden we individueel...
0: Ashdod in Israël.
1: Ja, Ashdod is de thuisbasis eigenlijk van Sayedet Shalosh Assar 13. Wat eigenlijk een elite marinecommando eenheid is die de intercepties doet. Hè. Daar zijn we individueel... vanuit onze containergevangenis eigenlijk afgeroepen geweest om onze paspoort in ontvangst te nemen.
0: Het is die containergevangenis, daar zijn de beelden van Ben Giffer genomen?
1: Nee, de beelden van Ben Giffer zijn aan de kaai in Ashdod een beetje verder. Hè. Maar Ben Giffer zat in een heel tentenkamp waar dat een groot event opgevoerd werd rond onze gevangenname. Daar was Ben Giffer. Ik zat nog aan boord. Hè. Je wordt eruit gehaald, een beetje opgeroepen om naar voren te komen. En dan moet je de dark container passeren. Dat was de container een soort van sas om in onze gevangeniscontainers te geraken. Maar daar zijn de meeste mishandelingen gebeurd. Ik zat vooraan samen met Marco eigenlijk en met Angelo. We zaten daar eigenlijk met ongeveer 200 man op een kleine ruimte gezeten. We moesten zitten natuurlijk bij het afroepen individueel. Er waren al 10 door de SAS-container gestapt. Hè, de naam wordt afgeroepen. Men komt afgeschreeuwd eigenlijk. Hè, als je niet
0: Want jullie hadden wel jullie identiteitsbewijzen? bij?
1: Nee, dus zij hadden onze paspoorten nog wel. Wij hadden geen, we waren daar, na de interceptie waren we gefouilleerd geweest, alles afgenomen geweest, hè, toen we het prison ship opkwamen. Maar ze kwamen, toen we in Aslot aankwamen, kwamen ze ons persoon per persoon afroepen en gaven ze onze paspoorten even terug, die we dan later in Aslot terug moesten afgeven. Maar voor mij gaat er een Turkse man, een jonge man, Mehmet, wordt afgeroepen, neemt zijn paspoort vooraan in ontvangst. De deur van het SAS-container gaat toe en we horen hem bijna onmiddellijk schreeuwen. Hij wordt mishandeld. Consternatie, dat was de eerste waarvan dat we dat hoorden bij het afstappen, mm-hmm, eigenlijk. En we hebben toen in groep beslist, wat gaan we doen, mensen? We gaan niet meer naar voren komen als ze ons afroepen. We gaan eerst vragen dat we Mehmet terugkrijgen om te zien dat hij niet te zwaar mishandeld geweest is. Marco en ik zijn een beetje woordvoerder. Wij zeggen dat tegen de robocop die voor ons staat. Die roept, en ik weet niet meer wat hij juist riep, maar ze komen vrij snel met 4-5 man, komen er nog versterking bij die een andere robocop, en ze halen mij er eerst, later hebben ze Marco eruit gehaald, hè, met 4-5 man. Ik ben toen ook het SAS-container ingesleurd, zijn ze mij beginnen af te ranselen eigenlijk, maar ze zijn mij vooral beginnen te slepen op mijn rug over de grond in de container 4-5 keren vandaar. En dat was mijn tweede verwonding op mijn rug, eigenlijk een schaafwonde. Ik ben flauw gevallen, buiten bewustzijn gaan. Nee, ik ben niet flauw gevallen, buiten bewustzijn gaan, maar ik heb dat geveinsd om het sleuren en afranselen te laten ophouden. Ze zijn er, soms lukt zoiets, soms lukt dat niet, maar ze denken dat je buiten bewustzijn is, dan houden ze even op. Ik ben al wat ouder, met altijd het nadeel dat hij wat jonger is. Hè. Sommige, dat was niet echt als verdedigingsmiddel gegeven, maar ik deed het. En ze hebben mij toen in een hoek gelegd. Hè. Waarschijnlijk denken van, oei, hè, ze willen wel niet dat het nog erger wordt waarschijnlijk, om geen slecht imago te krijgen. Hoewel dat ze een slecht imago hebben. Hè.
0: Imago is relatief, denk ik.
1: Dat was mijn tweede verwonding. En dan de derde verwonderingen waren kleiner van aard, maar die heb ik opgelopen in de gevangenis later. In Hasohar Atzion. En de vertaling van Bait Hasohar Atzion is wel... Het is eigenlijk de dungeons. Hè. Het huis met de kelders, met de kerkers eigenlijk, van Hatzion, dat een mohaf was in de buurt, eigenlijk een dorp in de buurt. Dus de derde verwonderingen zijn lichter van aard, zijn vooral stampen in mijn zij. Ze proberen soms te stampen in de zij, daar waar de mild, de lever en de nieren zijn. Dat zie je dan moeilijker van buiten. Maar als ze je nier of je lever, denk ik, raken, of je mild raken, kan dat levensgevaarlijk zijn. Die proberen ze kapot te stampen.
0: Meestal zijn die erop getraind
1: ze weten waar
0: die verwondingen te geven.
1: En een aantal klappen, later in de gevangenis heb ik een aantal klappen op mijn oren gekregen. Ze proberen je oren te beschadigen.
0: Daar heb je
1: bij mij is dat deels gelukt, denk ik.
0: Dat is ook heel heftig. Er is ook sprake van seksuele intimidatie en in Turkije dan, want jullie zijn overgevoerd met het vliegtuig naar Turkije. Ja. Zelfs een fascist als Erdogan heeft het optreden verworpen.
1: Ja.
0: En daar is er wel forensisch onderzoek gebeurd bij de arrestanten. Hè?
1: Ja, ik vond het heel goed, hè, de ontvangst in Turkije. Ik heb het ook niet voor Erdogan, evident niet. Hè. Maar de ontvangst daar ter plaatse was redelijk oké. Wat dat vooral oké was, dat iedereen... Het was chaotisch tot en met. Wij waren moe. De meeste, ik was in hongerstaking ook gegaan, samen met enkele anderen, niet iedereen. De meeste moslims waren in hongerstaking ook gegaan. Saif had ons dat toch wat... We hadden dat besproken, ook in groep, ook met de Belgische delegatie, ja of nee. Dus je bent wat uitgehongerd, je bent wat vermoeid ook door de weinige slaap, door de mishandeling ook. In Istanbul, arriverend, willen we zo snel mogelijk naar ons hotel, een keer een douche, een keer onze tanden poetsen, een keer ons glad.
0: Dat werd geregeld allemaal door Turkije, door de overheid?
1: Nee, vooral GSF regelde de overnachtingen en zo, en het terugplannen wie wanneer terugvloog. Maar de Turkse overheid wou echt wel dat we medische controles kregen. Voor sommigen was die natuurlijk heel noodzakelijk. Zijn Arno bijvoorbeeld had een klaplong, denk ik, is gehospitaliseerd.
0: Die
1: zijn,
0: is
1: denk
0: ook
1: ik, toch,
0: nog niet terug.
1: Is ook nog niet terug, nee. Dacht ik. Nee. Maar dus, ik wou, het was chaotisch. Maar de Turkse overheid bleef ons maar aandringen die mensen daar te plaatsen. Eerst medisch onderzoek, dan een psychologisch onderzoek, dan een verklaring bij de politie afwachten. Wat er zoiets van zegt, kan dat morgen allemaal? Nee, zo snel mogelijk, want morgen vliegen de meesten al terug. Maar het is ook eigenlijk correct in de zin van, er is een misdaad gepleegd. Mm-hmm. Er is een misdaad gepleegd. Als er een misdaad gepleegd is, moet de politie een onderzoek uitvoeren.
2: In Griekenland, toen wij van die prison ship kwamen, wij hebben niet die ervaring gehad in die gevangenissen.
1: Nee,
2: je ziet die prison ship trouwens heel kort wel in die beelden, in die montage van Ben-Gvir. Ja. Maar als wij van dat prison ship kwamen, dan stond er één zielig ambulanceke van de Grieken. Wij mochten geen telefoons gebruiken, niet naar onze mensen bellen. En dat heeft 6 uur geduurd voordat ze de gewonden naar een ziekenhuis hebben gebracht. Dus wat dat betreft is het wel opmerkelijk hoe dat Turkije de opvang heeft gedaan. Ik ben ook verre van Erdogan. Mijn solidariteit gaat uit naar de Koerdische strijd. Maar daar, ik hoor het nu voor het eerst, is dat dan toch... En dat toont ook dat het kan.
1: Dat het kan.
2: Dus Turkije kan het, maar de EU kan het niet.
1: Het heeft ook te maken met hun trauma, met de Marmaris, denk ik. Hè? Met hun 10 dodelijke slachtoffers die ze 10 jaar geleden ongeveer gehad hebben. Hè? Ik weet niet of dat het echt zozeer de federale...
0: Ja, misschien voor de luisteraar, de Marmaris is een van de eerste schepen van de flotilla waarbij dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen tijdens de interceptie op de Marmaris. Ja.
1: Valt later,
0: er is ook ondertussen documentaire, die is ook getoond bij de vorige flotilla, het vertrek in de studio, hebben ze die documentaire getoond. Ja. Als event hier in Antwerpen.
1: Ook nog altijd heel goed om dat eigenlijk eens te bekijken. Wat er daar gebeurd is. Ook naar leugens die in de media natuurlijk het verhaal van de Marmaris is echt wel...
0: Dat die videobeelden dan uiteindelijk toch heel andere waarheid aan licht hebben gebracht.
1: Ja. Ook heel misdadig. Een klein detail. Daarna ga ik met mijn andere verhaal verder. Op een gegeven moment heeft men op de Marmaris destijds 2 Israëlische soldaten... ontmanteld, ontwapend. Men heeft die wapens niet. Toen waren er al doden gevallen, et cetera. De Israëlische media hebben later gepoogd om te zeggen dat zij, de Turken, eerst met messen en stokken de Israëli's hadden aangevallen, wat een leugen was. Er zijn eerst 2 dodelijke slachtoffers gevallen. Dan is er wel teruggevochten geweest. Hè, maar op een gegeven moment worden 2 Israëli's ontwapend. Ze hebben die wapens overboord gegooid. Ze hebben daar die niet als wraak gebruikt tegen de Israëli's. Een Turkse dokter is dan die 2 Israëli's naar de Israëli's gaan brengen. Kijk, hier zijn jullie jongens. Wij gaan geen verzetten meer bieden. Hè. Laat ons het deescaleren. Die dokter wandelt terug naar zijn collega's Turken en die is in de rug doodgeschoten. Ja. Zoveelste misdaad. Maar goed, wat ik goed vond in Istanbul is... ik ben eigenlijk van 10 tot 6 uur 's morgens in het hospitaal verbleven. Alles is onderzocht van mij, ook gehoor, gezicht, psychologisch ook. Wij werden aangeraden om bij een psychiater te passeren, zien of dat het mentaal met ons ging. Daarna raden ze ons aan om een verklaring bij de politie af te nemen, die heel gedetailleerd doorvroegen, want zij zeggen, er zijn misdaden gepleegd en het gaat tot genocide natuurlijk. Wij willen staven, onderzoeken, Israël aanklagen. Dus heel goed, vind ik. Heel frappant ook is, ik kom hier nu toe in Zaventem als Belgisch staatsburger. Als de politie hier via de pers verneemt dat er ergens een misdaad gepleegd is, moet er een onderzoek gestart worden. Moeten de daders vervolgd worden. Geen enkele arts hier in België, in Zaventem, en dat zal ook niet gebeuren.
0: Behalve onze Ellie, die was daar.
1: Behalve onze Ellie.
2: Hij stond weer al te roepen.
1: Maar Ellie werkt niet voor de overheid. Maar de Belgische overheid zou ons moeten ontvangen in Zaventem. Ja. Ja.
2: Maar voor mij was dat in Griekenland... Fuck deze already. Echt waar.
1: Ja.
2: Op dat moment dacht ik, en ik denk dat ik dat ook zo tegen de mensen heb gezegd, nadat ik had uitgelegd wat er gebeurd was, nadat de Grieken ons geweigerd hebben telefoons te laten doen, ons geweigerd hebben medische verslagen te geven, niks, dacht ik, fuck deze already, ik ga gewoon radicaliseren. Ik steek mijn tijd er niet meer in.
1: Ik ben die mening toegedaan, Ellie, in de zin van, ik ga, met de Belgische delegaties gaan wij klacht neerleggen. Hè. Ik ga klacht neerleggen tegen onbekenden. Er is een misdaad op mij gepleegd. Hè. Ik ga naar de politie stappen. Het zij hier in Antwerpen, het zij in Brussel. Ik ga ook zeggen, mannen, waarom doen jullie werk niet?
2: Mm.
1: Er is een misdaad op mij gepleegd. Jullie moeten een onderzoek. Jullie moeten mij eigenlijk opzoeken, mij verhoren wat er gebeurd is. En jullie moeten eigenlijk achter de daders gaan. Of dat die zich nu hier bevinden, of in Kamchatka zich bevinden, of in...
2: Maar ze halen zelfs niet de Palestijnse vluchtelingen die al een visum hebben gekregen, die in gevaar zijn aan Gaza, die het gerechtelijk bevel hebben gekregen om naar hier te komen. Mm-hmm. Zelfs die halen ze niet naar hier.
1: Klopt.
2: Dus hoe ver kan je gaan? Ja. Allee, ik denk de desillusie van mijn white privilege als hefboom voor dingen gedaan te krijgen, is... Allee, natuurlijk zullen wij nooit zo slecht behandeld worden als de Palestijnse mensen, als de vluchtelingen en als de mensen van kleur. Maar ik denk, en dat is een discussie die we misschien niet volledig op Radio Centraal moeten hebben, want we moeten het ook nog over piraterij hebben. Maar als ze zelf hun eigen wetten rond de bescherming van de Palestijnse mensen die hun familie naar hier willen laten komen, waar een uitspraak is... Wat verwachten wij dan nog van die mensen?
1: Ja, ik verwacht van hen niks. Hè. Ik verwacht van hen niks. Ik wil het alleen keer op keer aan de kaak stellen. Keer op keer aan de kaak stellen. Dat eigenlijk zij niet doen wat ze moeten doen. Ik verwacht het niet. Hè, dat ze gaan het niet doen. Hè. Maar ik ga zelf naar hen toestappen. En ik ga het proberen onder de media aandacht te brengen.
3: Dat is vandaag al gelukt.
1: Ja.
0: Ja, voilà. Daar gaan we toch even...
2: Wat denk
3: piraterij nog, hè?
2: Ja, piraterij nog.
1: Schandalig, Eli, om mij weer zo te provoceren.

0: Oké, heel... Maar nee, dit staat op CD1. De schuif van CD1 staat open. Goed, even geen muziek, tenzij we zelf een liedje zingen.
1: Wij kunnen dat.
2: Ja. Zongen gelijk anders.
1: Om de moed erin te halen.
0: Ja, nee, eigenlijk. Ja, je zei aan de telefoon, want dat zijn dan de rare bijwerkingen van zo'n opsluiting.
2: Ja,
0: Dr. Ellie drinkt niet alleen koffie meer, maar ook hippie-thee. En jij, Julien, jij bent beginnen luisteren naar gongmuziek.
2: Ja, klopt.
3: Ik heb bijna...
2: Bijna.
1: Maar we gaan dat liedje zingen om de moed te redden. Op het einde.
2: Ja. Ben ik in beeld?
4: Ja.
0: In auditief beeld, ja.
2: Zal ik over iets zeggen over piraterij?
0: Wel, zeg je eens iets over piraterij.
2: In de jaren 90, denk ik, piraterij heeft altijd bestaan. Hè. Het bestaat nu zelfs nog rond Maleisië en zo, hè, waar dat soms schepen gekaapt worden. Meestal is dat, piraterij is meestal mensen die zich op heel snelle manier willen rijk maken. Er is piraterij geweest destijds in Somalië door eigenlijk werkloze vissers. Die eigenlijk hun job kwijtraakten meer en meer doordat grote Indische visboten eigenlijk ook het internationaal recht niet respecteerden en de visgronden voor de Somalische kusten kwamen leegroven. Die werkloze piraten zijn dan eigenlijk in de handen geraakt van Keniaanse maffia, ook een beetje Al-Qaeda gelieerd en zo, werden betaald om koopvaardijschepen, waaronder Belgische koopvaardijschepen, te kapen, los geld te eisen. Soms lukte dat niet. Vrij snel, heel snel, is er daar een troepenmacht op afgestuurd. België heeft daaraan deelgenomen met fregatten, maar alle NATO-landen hebben meestal fregatten gestuurd. Hebben dus die piraten opgespoord, onderschept, opgepakt, berecht. Hè. Er zijn er een 3 of 4-tal. Er was een baggerschip, een Belgisch baggerschip, lange tijd gekaapt geweest. Dus men heeft die piraten opgespoord, opgepakt, naar hier gebracht en die zijn de gevangenis ingegooid. Sukkelaars, want het zijn eigenlijk de kleine uitvoerders, maar de grote bazen hebben ze natuurlijk niet te pakken gekregen. Maar er is onmiddellijk gehandeld. Nu is er een veel grotere piraterij bezig en België

0: kapitalistisch bedrijf. Wij, gewone burgers, bijzonder gewone, bijzonder burgers, bij ons is geen enkel economisch belang voor de kapitalisten om ons te beschermen, dus het gebeurt niet. Hè. Rechtsregels zijn wel geldig voor als het over veel geld gaat, blijkbaar, als het over een groep idealisten gaat. Ja, ik vind dat wij idealisten zijn en met recht gaan ze niet in actie komen. Dus ook eigenlijk fout, hè, fout van onze overheid, een zoveelste fout om deze piraterij die nu gebeurd is en die al ook bij de vorige flotilla gebeurd is, niet aan te pakken. En ik zal daar blijven op hameren in gesprekken dat ik over de GSF heb.
1: Misschien om af te sluiten, iets wat je ondertussen ook al, dat je voordat je geïntercepteerd, ja, het is zo'n raar woord ineens, onderschept was, ja. Dan had je het met Saïf over de Global Summit, wat was het, Union Task Force?
0: De Political Impact Committee, het Political Impact Committee binnen de GSF, ja. We gaan daar proberen, er worden al, GSF probeert steeds samen te werken met vakbonden, voornamelijk havenvakbonden, maar niet uitsluitelijk vakbonden. Alle vakbonden worden uitgenodigd om samen te werken met GSF in een internationaal kader. We gaan dat proberen te verstevigen door een Union Task Force op te richten. Saïf is ervan overtuigd dat de dreiging van havenstaking van de Genovese de dokwerkers uit Genova, van de KALP, dat is hun vakbond, dat eigenlijk een doorslaggevend element was in zijn vrijlating eigenlijk. De dokwerkers hebben gezegd, kijk, die twee strijders, als het ware, die eenzelfde anticapitalistische strijd als ons hier in de haven voeren, die zitten gevangen. Wij willen dat die vrijkomen. Zij hebben zich gericht naar hun premier Meloni. Voer diplomatieke druk op om die gasten, anders gaan we in staking gaan. Goh, Meloni is Griek, havenstaking, Genova. Men dreigde met een algemene staking in Italië. Rubio was toevallig op bezoek bij de paus. Meloni zal waarschijnlijk, heeft Rubio gesproken daarover. De vraag gesteld, vraag aan Netanyahu om Thiago en Saïf vrij te krijgen. Waarom? Saïf is Palestijn, maar met Zweeds-Spaanse nationaliteit. Thiago is Braziliaan, maar het schip voer onder Italiaanse vlag. Hè. En dus moest Italië, als er hier op Belgisch grondgebied, het onder op zee, onder Italiaanse vlag, dat is Italiaans grondgebied. En zo zijn zij vrij. Dus willen zij ook naar boycott van Israël natuurlijk, van producten, het doorvoeren, de wapentraffic.
1: Gisteren was er ook door Vrede VZW een dag eigenlijk rond de juridische aspecten, ook samen met de Workers for Palestine.
0: Yes.
1: Hier in België is het een beetje dubbel. We zagen wel bij het launching event van de flotilla in Brussel was er daar een toespraak van, denk ik, Rafael Lamas van het ABVV Internationaal. Maar vooralsnog, we zien wel zo lokale, nu dat ook Isha Puisson bij de opvarende is, zagen we al Bert Engelaar, die zijn solidariteit betuigde. En ook hier lokaal hadden we het ABVV Chemie en een toespraak van de voorzitter van Antwerpen, Mehdi Koshecki. Ja.
0: Plus ook Thierry Botson, die op de pro-Palestina-betoging in Brussel het woord eens gevoerd heeft.
1: Hè. Maar echt algemeen?
0: Nee, inderdaad, klopt.
1: En is er nog werk aan de winkel?
0: Dat punt willen we juist maken, dat eigenlijk hier in de haven van Antwerpen ligt er een enorme strijdkracht. Er wordt hard gevochten voor het behoud, terecht van de wet major. Er wordt terecht strijd gevoerd rond onze pensioenrechten, rond koopkracht, rond sociale zekerheid. Maar het mag ook internationaal breder zijn. Het is een strijd die eigenlijk, als er in de haven van Antwerpen gepoogd wordt, en wat moet om eigenlijk wapentrafiek en ook goederentrafiek naar Israël die collaboratie stop te zetten, dan moet die ook in Rotterdam gebeuren, anders heeft het weinig effect, moet die ook in Le Havre gebeuren, et cetera. Dus die internationalisering moet, wij werken zo binnen GSF. Hè. Er was vooral vraag van GSF.
1: Ja,
0: er was vooral vraag van GSF naar de vakbonden toe om samenwerking, maar we gaan proberen vanuit vakbonden

0: vanuit zoveel mogelijk landen, vanuit de vakbond, ook richting GSF te werken. En daar ga ik me de komende weken voor inzetten. Ik was heel blij gisteren met de aanwezigheid van Bert, van Levi en van Andreas in Zaventem. Dat geeft mij echt wel moed van hun strijdkracht, van de NAC dan vooral eigenlijk. Mm-hmm. Maar ook Bert Engelaerts heeft toch wel lef en durf, want je botst soms op tegenkantingen binnen de bonden natuurlijk, om het zacht uit te drukken. En daar gaat veel over nagedacht worden door ons en veel aan gewerkt worden.
1: Mm-hmm. Hartelijk dank voor jouw komst. En misschien om af te sluiten nog even het event dat zo meteen gaat plaatsvinden.
2: Ja,
0: Pot en Grijp.
2: Pot en Grijp, straks om 3:00 aan het Operaplein.
0: 3:00?
1: En ja. Dat is?
0: Levi, even.
2: Eventjes, het woord. Even. Pot en Grijp waren twee antifascistische propagandisten.
1: Allee, kom
2: Levi. Die neergeschoten zijn.
0: Toch
2: en
0: even.
2: Ik geef het woord aan Levi, ja, die daar van
0: alles
2: de centrale
0: over
2: is.
0: Alles
2: die
0: over
2: dat
0: weet.
2: Alles over weet. En ik moet nog één ding aankondigen.
3: Ja. Dus Pot en Grijp waren inderdaad twee syndicalisten die laffelijk vermoord werden in de kiescampagne naar aanloop van de verkiezing van 4 juni 1936. Dus exact 90 jaar geleden dit jaar. Dat is een gebeuren dat we elk jaar herdenken met de vakbonden, met het ABV. Zij werden vermoord op de Leien, ter hoogte van de opera. Dus elk jaar opnieuw doen we toch een herdenking waarbij we waarschuwen voor de gevaren van extreem rechts. En ik denk dat het vandaag de dag meer dan nodig is dat die mensen herdacht worden, maar vooral dat er gewezen wordt op die radicalisering van extreemrechts en op het feit dat we er ons moeten tegen blijven verzetten.
2: En nog een aankondiging, de laatste aankondiging. Maandag staan we gewoon weer om 7:00 op het Mediaplein, zoals altijd, om de genocide tegen de genocide en om 19:48 Mauthenie te spelen.
0: We zijn op straat gekomen, we gaan nu niet terug binnenkruipen.
1: Thank you. Dan hebben we voor volgende week heb ik hier een actie voor welzijn tegen oorlog.
4: Nee, dat moet je niet voorlezen.
1: Okay. Ik had hier een briefje.
5: Nee, ik wil gewoon vragen, heb jij al iets voor volgende week? Nee, ik zet de eindtune op
6: een actie.
5: Een fatsoenlijk verluchtingssysteem installeren.
1: Ja.
4: Wacht, maar dan zet ik de eindtune op.
1: Ja.
0: Ben ik nog in beeld?
1: Jawel. De cd doet vreemde kuren.
0: Bedankt, Leen, voor mijn zeg hier te kunnen komen doen. Er zijn weinig radiozenders die aandacht aan ons besteden, aan GSF. Jullie doen het en waarom dank.
1: Jij bedankt voor jouw komst zo snel na dat je nog niet eens de tijd hebt gehad om te bekomen.
0: Ja.

dat was het voor vandaag. Ik heb één ding aan te kondigen, want er is mij gevraagd om iets aan te kondigen. Nu, maar dat is misschien eigenlijk gewoon een aankondiging. Ik weet niet of er echt een interview in zit, maar in ieder geval, er is een begin juli is er een wereldkamp, een over sustainable wereldkamp op de Hoge Rielen. Gaat ook weer allemaal over protest, et cetera. En op zondag 14 juni is er een Europese betoging in Brussel om 3 uur verzamelen, zoals gewoonlijk aan het Noordstation, voor welzijn tegen oorlog. Nog een fijn weekend.

0: Goedemiddag, u luistert Natieve Tijd op Radio Centraal 106.7 FM, 10 DAB Plus of via de streamen van uw digitaal materiaal. Of misschien luistert u wel, of herbeluistert u deze uitzending later wel via het belachelijke medium Snotify. Vandaag hebben wij Glenn Volkerik hier te gast. Dag Glenn.
1: Goedemiddag. Of moet ik zeggen, yo, what's up?
0: Yo, what's up? We gaan inderdaad verder over hip-hop in België. We zijn er al even mee bezig. Zo hebben we DJ Lamont hier gehad. Hebben we de Boogie Monster hier gehad. Enkele weken geleden Too Tough. Volgende week DJ Sake. Vandaag Glennie D. Destijds gekend als Glennie D. Tegenwoordig gewoon Glenn Volkerik. Ook. Iemand die al heel zijn leven DJ't, zou je kunnen zeggen?
1: Sowieso.
0: Nog steeds voornamelijk met zwarte muziek bezig is?
1: Van dag één dag tot nu, in feite.
0: Ja. Wel, met wat zijsprongen, maar zeker. Ja. Het is iets dat een rode lijn vormt, hè, binnen uw DJ-bestaan. Ja. U bent tegenwoordig te vinden in Kool, een zaak die u runt in Borgerhout of Zurenborg. En organiseert daar Soul in de Kool, een soort Soul namiddagen of avonden. Daarnaast bent u ook actief in de 4-to-11 feest of party reeks. Ja. Dat is dat mogen we eigenlijk gewoon letterlijk nemen. Dat begint om 4 uur 's middags en eindigt om 11 uur 's avonds. Het is op maat van onze leeftijdscategorie.
1: Sowieso.
0: Je bent wat ouder als ik, maar ik begin daar te geraken in die leeftijdscategorie. Is dat ook de reden dat je wat ouder wordt en niet zo laat wordt?
1: Dat is één van de redenen. De grootste reden is dat in feite al onze feestjes illegaal zijn.
0: Oei, oké.
1: Dus dat is de grootste reden. En we willen ook geen probleem met de politie.
0: Ah, ja.
1: En daar hebben we gezegd, tot 11. Maar ja, we gaan daarna nog altijd verder feesten.
0: Ja, oké. En tegenwoordig is dat meer reggae, ska, oude ska.
1: Rhythm and blues, boogaloo, cumbia.
0: Ja, oké.
1: Northern soul.
0: Ja.
1: In feite, alles tussen 1954 en 1974, in feite.
0: Oké.
1: Okay, dus en we draaien alleen maar op single.
0: Oké. Okay. Ah, dat is echt een regel.
1: Ja, dat is echt de regel.
0: Oké. Okay. Dus u bent tegenwoordig vooral verzamelaars van singles dan uit
1: ik,
0: die
1: ik koop elke week singles.
0: Oké. Okay. Ah ja.
1: Het is misschien 5 jaar geleden dat ik nog een LP heb gekocht.
0: Oké. Okay. Aha. Ja. En heeft dat een specifieke reden? Houdt u meer van die lengte of een grotere focus op hetgeen dat daar dan op gebeurt?
1: Het is gewoon fantastisch om met singles te draaien.
0: Oké.
1: Okay. Het klinkt ook veel harder.
0: Ja.
1: Het heeft veel meer. Hoe moet je dat zeggen? Het is anders dan een maxi. Zo'n single, gewijd, bam. Dat geluid is direct.
0: En ja. Het is natuurlijk gemaakt om te focussen op één nummer, of wel op twee nummers als je de B-kant erbij. Ja.
1: Als ik reggae ga draaien, instrumental.
0: Ja.
1: De rhythms.
0: Ja, oké. Okay. Het zit een beetje in je bloed. Je hebt een vader die ooit gedraaid heeft samen met de Parliament in Grace Jones in New York.
1: Ja, mijn vader was in feite is in feite 4 jaar geleden gestopt met draaien.
0: Oh,
1: maar
0: okay.
1: Zijn laatste 10 jaar heeft hij alleen maar minimaal techno gedraaid. Dat is heel gek zo. Soms kwam ik binnen zo en zei ik tegen mijn moeder, fuck, wat is hem nu weer aan het draaien? Dat is heel grappig.
0: Echt zo die keuls?
1: Ja, dus echt. En verdient nu nog altijd geld via Beatport of zo, van al zijn mixes. Daar komt nog altijd geld binnen, op zijn, terwijl hij al jaren in pensioen is in feite.
0: En die mens is hoe oud?
1: 79.
0: Oké. Okay. Huh. En wanneer beginnen draaien?
1: Oeh, ik denk dat mijn vader. Oh.
0: Dus Pierre Litter liefde als hij zegt dat hij de oudste DJ is.
1: Dat is de Pierre natuurlijk. Hè. Mijn ouders hebben ook een discotheek gehad vroeger.
0: Oké. Okay. Dus u bent daarin gesaust als kind al?
1: Sowieso. Ik ben opgegroeid in zwarte muziek. Wij gingen elke week, of om de 14 dagen, want ik woonde in Zeelen.
0: Mm-hmm.
1: Hè, en we gingen elke 14 dagen, ik met mijn moeder en mijn vader, ik ging samen met mijn vader naar US Import.
0: Oké. Okay.
1: En mijn moeder ging in de stad
0: winkelen
1: en zo. Ja. En dus wij, voor mij was dat was super. Hè. Elke vrijdag namiddag na school, die kwam mij halen, bam, naar de US Import. En mijn vader was dan ook in feite een beetje vertegenwoordiger voor US Import. En dan is hij gaan draaien voor Grace Jones in New York.
0: Vertegenwoordiger?
1: Ja, een beetje een represent. Ja.
0: Dus hij ging...
1: In feite was hij de vaste DJ.
0: Want ja, USA Import, misschien moeten we dat even duiden, het bestaat niet meer, of toch niet meer als... Het bestaat nog wel als label, denk ik, maar mm-hmm. niet meer als winkel. Er was een winkel gelegen op de Sint-Jacobsmarkt. Heeft daar heel lang gezeten, ik geloof van 72 of iets later.
1: Ja,
0: heeft eigenlijk altijd op dansmuziek gefocust. Mm-hmm. In het begin op disco. Ja. En heel die hype rond disco. Later al techno-genres. Ook, was ook op een bepaald moment een halte in die gabberscène. Stond het daar vol met kaalkoppen voor de deur. maar US Import bracht ook vanaf de beginperiode zaken uit.
1: Ja.
0: En was uw vader dan een soort representator die die platen naar winkels moest shippen of zoiets?
1: Ja, toch wel. Ja, niet echt shippen, maar ja, hij kocht enorm veel platen. En dan, ja, dat was in feite, ja, hoe moet ik dat zeggen? Als DJ, iedereen kende hem wel en iedereen wist wat hij deed. En daarom mocht hij mee met Grace Jones in New York gaan draaien.
0: Oké. Okay. Ja. Dus mee op tour ook?
1: Ja, ja, hij is mee op tour geweest.
0: Wow. Zijn daar sappige verhalen uit voortgevloeid?
1: Daar heb ik in feite nog nooit mee echt over gebabbeld.
0: Oké. Okay. Ja. En vertelde hij wel over die shows? Over bijvoorbeeld bands als Parliament en dat soort zaken?
1: Ja, dat dat in die tijd ongelooflijk was. Hè. Dat ik zeg soms tegen hem, ja, ik ben naar dat solo optreden geweest. Of dat. Ik ben naar dat optreden geweest. Dat is hem wel geïnteresseerd. Maar in die tijd was dat totaal anders natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Mijn vader was ook, voordat we die discotheek hadden, organiseerde hij ook zo bands in Zeelen. Ja.
0: Ah, dus die speelt zich allemaal af in Zeelen, die discotheek was ook in Zeelen?
1: Ja, die was ook in Zeelen.
0: Wat was de naam van de discotheek?
1: De Phone Booth.
0: De Phone Booth.
1: En er stond een Cadillac in de discotheek, in de kelder. Dat is erin gezet en daarin zat een DJ zat in de Cadillac te draaien.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus legendarisch.
0: Wat voor muziek werd daar gespeeld?
1: Dat was in feite van rock tot soul, tot popcorn in die tijd.
0: Mm-hmm.
1: Was die periode allemaal.
0: Was het ook zo die zondagmiddagfeesten?
1: Nee, dat niet.
0: Ah, nee, oké.
1: Nee, was op zaterdag.
0: Oké.
1: Ja.
0: En herinnert u zich daar avonden of zo?
1: Nee, ik was te klein in feite.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ik denk dat ik 7 jaar was of zo.
0: Oké.
1: Daar weet je niks meer van.
0: Wat is echt de muziek die u... De eerste muziek die u heeft aangegrepen? Die u zelf heeft aangezet om te beginnen met... Ja, waar je voor altijd met ze bezig gebleven.
1: Hoe moet ik dat zeggen? Ik hoorde niks anders thuis als zwarte muziek.
0: Mm-hmm.
1: En dan kwam er een periode... dat hip-hop er kwam.
0: Mm-hmm.
1: Hey, Public Enemy, mm-hmm. Boogie Down Productions...
0: Beastie Boys waarschijnlijk.
1: Beastie Boys, dat was ongelooflijk.
0: Ja, ja.
1: En ik herkende ook al die samples.
0: Ah, ja.
1: Want mijn vader speelde dat soms. Ik zei, oh, wat is dat? En dan heb ik veel platen van hem beginnen afpikken in feite.
0: Ja, oké. Okay, maar... Ja, is dat eigenlijk aan de bron? Geen hiphoppers eigenlijk heel erg zochten. Ja. Die soul samples en al dat soort zijn toestellen.
1: Sowieso.
0: Dat kende u eigenlijk al van... Dat was er bij u al ingebakken.
1: Ja, soms geeft hij mij een zak met mijn singles mee. En hij zegt, ja, beluister dat eens. En hij geeft hem mij 50 singles mee. Van bij me in de kelder zo. En dan, wow, vader, je hebt dit. Ja, en dat ik hem bel zo van, wow, shit man, ik was dat al lang aan het zoeken zo. Ja.
0: Oké, en dan zit dat gewoon in je vaders collectie.
1: Ja. Dat ik dacht van, wow. Ja.
0: Jezus.
1: En dan...
0: Dus het was wel direct hip-hop dat u het gebreed was het eerste?
1: Ik moet ook wel zeggen, dus ik woonde in Zeelen.
0: Ja.
1: En iedereen rond mij luisterde naar New York Hardcore en
0: okay, ja.
1: En ook in die periode was er ook nog New Wave en zo.
0: Mm-hmm. Ja. Dit is begin jaren 80.
1: Het is begin jaren 80.
0: Ja.
1: Dus ik ging mee met die gasten en ik luisterde ook wel naar hardcore en punk en zo. En die combinatie van hardcore en hip-hop, ja, dat ging me wel. Ook zo Bad Brains.
0: Okay,
1: Ik ben ook altijd membership geweest van de Black Rock Coalition. Dat wil zeggen 24/7 Spice, Fishbone. Wie is nog een Living Color?
0: Mm-hmm.
1: Die
0: periode die groepen, richting crossover.
1: Ja, want ik ben een paar keer echt speciaal naar New York geweest ook, voor Fishbone te zien en zo. Ik ken de zanger goed. En overal waar hij komt in Europa, ga ik meestal naar, naar,
0: Oké, okay, nog steeds.
1: Ja.
0: Jullie zijn vrienden gebleven.
1: Ja.
0: Ja, grappig. Ja. En ja, je hebt mij ook, als we hier over dit gesprek op voorhand een beetje spraken, heb je mij ook verteld dat je in Aalst veel naar netwerk ging.
1: Ja, wij gingen altijd met zaterdagnamiddag of zondagnamiddag, met een man of 10, 12 uit Zeelen, gingen wij met een bus, eerst met een trein naar Dendermonde en dan met een bus naar Aalst, naar de netwerk, en gingen wij optredens gaan kijken, of in Jette. En daar was ook een heel bekend jeugdhuis, ik ben de naam vergeten, of in Bokstal, het was een van de twee, denk ik. En dat was ongelooflijk. Al die bands in die tijd, zo, we waren zelf, denk 17 jaar, maar al die bands dan er kwamen, ik zeg noem maar dit, Attitude Adjustment, Negazione.
0: Ja,
1: voilà. Dat was RKL, we zijn ook nog naar Suicidal geweest, de eerste keer dat ze naar België kwamen. Okay. Dat was in ergens in Leuven, ik zit vergeten.
0: Ja. Dus je volgde wel ook de hardcore zijn recht op de voet?
1: Ja. Ik ben altijd enorm met muziek bezig geweest.
0: En met heel veel verschillende genres.
1: Ja.
0: Die netwerkshows, ik schat dat die shows waren dat de Smurfpunks organiseerden. Ja. Dat was een organisatie.
1: Mm-hmm. Of West Hageland.
0: Hageland Hardcore. Ja. Er waren zo'n aantal organisaties, of crews eigenlijk, op een bepaalde manier, men noemde dat niet zo, maar die dingen organiseerden. Heeft dat u zelf ook aangezet om zelf zaken te gaan opzetten?
1: Sowieso, hè. Dat was, hoe moet je dat zeggen? Die cultuur dat er rond al die hardcore en
0: do-it-yourself.
1: Ja, dat was ook affiches maken en flyers en alle, dat was fantastisch. Ook, ik zat dan in Brussel op school, op Sint-Lucas.
0: Ja, in welke richting heb je dan?
1: Ik heb eerst beeldende kunst gedaan.
0: Oké.
1: En dan heb ik decorbouw gedaan. En het jaar boven mij zat bijvoorbeeld Marcus van Cycloma.
0: Ja.
1: Dus dat was heel grappig, want we kenden elkaar dan allemaal.
0: Van op punk optredens, ja.
1: Van op optredens en alles, en van overal.
0: Cyclom, heb je nog gezien dan?
1: Cyclom, Ear Damage. Ik weet nog, het jeugdhuis in Zeelen, de laatste dag dat het, voordat het ging sluiten, heeft Ear Damage komen spelen en daarna mocht iedereen met een hamer het volledige jeugdhuis kapot slaan. Ja, dat was echt het laatste. Ja, dat was echt het laatste optreden.
0: Ear Damage was de opvolger van Cyclom A, eigenlijk zonder Toon, die toen was gevlucht om zijn legerdienst te ontlopen.
1: Ja, ik ken de vrouw.
0: Is in Nederland ondergedoken. Is nadien daar ook mee gepakt enzovoort. als u dan die artistieke opleidingen volgde in Sint-Lucas, waren de dingen die jij daar maakte, waren die beïnvloed door muziek? Was dat muziek gerelateerd?
1: Ja, sowieso. Hoe moet je dat zeggen? Ik maakte ook voor veel mensen zo. Ik schilderde veel, bijvoorbeeld jassen en jeansvesten.
0: Zelf? Ook van u, hè? Jij liep er ook zo
1: bij. Ja. En dat was heel tof zo. Van, gasten vroegen me, kun je bijvoorbeeld dat logo van die band op mijn jeansvest schilderen?
0: Okay.
1: Geen probleem. En, ik was altijd wel bezig zo. Maar ook, ik was ook wel bezig bij graffiti in een tijd.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ik heb graffiti gespoten.
1: Ja. Niet veel, maar...
0: We gaan die namen niet mogen noemen waarschijnlijk, onder welke...
1: Jawel.
0: Het is allemaal verdwenen.
1: Biz One was dat.
0: Biz One.
1: BZ1. En als je in Zeelen bijvoorbeeld onder een trein, onder de brug, onder een station en zo, staan er nog altijd...
0: En ook, dus die staan er al 45 jaar dan ongeveer.
1: Ja, of misschien zijn ze nu allemaal al weg, maar er waren wel plekken dat we zeiden, hier gaat niemand niet komen.
0: Ja.
1: En...
0: Vormden jullie daar ook een soort crew in? Was er
1: we waren in Zeelen waren we met drie gasten. Eén van Dendermonde en één van Baasrode. En één van Temse. Mm-hmm. En dan gingen wij altijd met een auto overal gaan spuiten. Zo. Het s'nachts.
0: Ja.
1: 4 uur s'nachts, bam.
0: Oké. Okay. Ja. Wat voor dingen zitten nu op die muur? Waren dat slechts enkel woorden of ook tekeningen en zo?
1: Meestal woorden.
0: Oké. Okay. Ja. Zou je kunnen zeggen dat die punk en hardcore en hip-hop scènes door elkaar liepen in die periode?
1: Ja, toch wel.
0: Er was eigenlijk...
1: Toch wel.
0: Je zou... Ja, van een grote... Dat zijn nooit grote scènes geweest in die periode. Hè? Elk dorp of stad had misschien een paar punkers en twee hip-hoppers.
1: Nee, dat is zo. Als we naar Dendermonde gingen bijvoorbeeld, mm-hmm. hey, daar waren altijd optredens in, was dat de Roxy. En daar waren bijna elke maand of zo optredens. Ik heb daar GBH gezien, ik heb daar, wij stellen allemaal, Pantera, ik heb van alles gezien daar. Fustones, die allemaal.
0: Wow, ja. Psychobilly die...
1: Heel veel psychobilly.
0: Ja.
1: Maar dat was niet mijn ding.
0: Nee.
1: Dat was in feite te racistisch, te fascistisch, vond ik.
0: Oké, hoezo?
1: Ja, er waren heel veel gasten dat ik zei van, deze gasten kloppen niet.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Zeker in rockabilly ook en zo. Dus, ja.
0: Oké, daar ging een rechtere sfeer.
1: Ja.
0: Dat wist ik niet.
1: Ja, okay. Er waren altijd, zeker psychobilly festivals zijn ze ook altijd veel, rechtse gasten.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Naar die hardcore optredens kwamen ook wel eens wat rechtse mensen op af, om af te lappen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, en in die tijd viel hij nog goed mee.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik vond dat... Natuurlijk, er was ook wel een al mijn vrienden dronken alcohol, hè, mm-hmm. en veel. Mm-hmm. Dus er was ook altijd wel, er werd elke week wel gevochten. Maar dat was meestal ook tegen straight-edgers.
0: Oh, ja. Die werden...
1: Hey, want we gingen altijd, voordat we naar het netwerk gingen, gingen wij in het café een beetje verder, de gele limonade.
0: Zo heette dat café?
1: Ja, zo, ja. Echt in dezelfde straat gaat het netwerk. Uh-huh. En denk 100 meter verder, aan dezelfde kant,
0: de gele limonade.
1: Dus een legendarisch café. Iedereen kent dat wel.
0: Okay.
1: Als je dat in alles vraagt...
0: ja.
1: En daar zaten altijd veel straight-edgers.
0: Ah ja, want die dachten dat ze daar gele limonade konden drinken.
1: Maar ja, dat was altijd aan brast na een paar uur zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar wel, oké, dat zijn dingen destijds.
0: Wat zijn zo de eerste sporen die u zich herinnert van hip-hop in België? Buiten dan de grote concerten die er waren, bijvoorbeeld de Beastie Boys die hier in 86 hebben gespeeld en Public Enemy, denk ik in 87. Er zijn zo'n aantal van die legendarische shows geweest. Maar wat zijn volgens u de vroegste sporen van een soort hip-hop scene in België?
1: Ik kon eerst even iets anders vertellen. Ik ging altijd met die twee andere gasten waar we met Graffiti spelen. Mm-hmm. Kwamen wij zaterdag soms naar Antwerpen.
0: Oké.
1: Okay. Naar feestjes in de Samsung.
0: Ah ja. Aan het station.
1: Legendarische feestjes, hè.
0: DJ Seek enzovoort ook spelen.
1: Ja. Iedereen was er. De ganze scene was er in feite.
0: De hip-hop scene.
1: Ja, de ganze Vlaamse scene kwam er naartoe, hè.
0: Mm-hmm.
1: Maar van eerste optredens in België.
0: Wat herinnert u zich van die feestjes in de Samson?
1: Oh, dat was echt super. Als je van een gewone jongen komt en je gaat dan naar de stad en je bent bezig al, laten we zeggen, maanden, jaren met hip-hop en dan ga je naar de grote stad. Hè? En dan zie je shit, iedereen is er met hetzelfde bezig dan wij bezig zijn.
0: Werd daar bijvoorbeeld gebreakdanced en zo?
1: Ja.
0: Dat waren echt evenementen die daarop
1: gingen. En ik weet ook nog, ik denk dat ook, er waren ook problemen. Ik weet nog één keer dat die baas van de Samsung zei, nu moet het hier stoppen, want alle wc's waren volgetikt.
0: Ah ja, dat zal wel.
1: En die tijd was dat heel hard, dat was overal echt.
0: Terwijl er van echt graffiti niet heel veel sprake was hier in de stad.
1: Nee, nog niet, maar wel, tagging wel. Hè.
0: Tagging wel, ja.
1: Wel, overal.
0: Oké. Okay. Ja. Wat zijn zo tags dat je uit die periode herinnert?
1: Oh, sorry.
0: Dat
1: weet ik niet meer. Maar dat waren super toffe feestjes. Ik ben ooit ene keer geweest naar Spoonie G. En Spoonie G kwam...
0: In de Samsung?
1: Nee. In Dendermonde.
0: Oké.
1: Okay. En ik was denk ik de enigste en nog twee mensen die er rond een toog zaten. En Spoonie G kwam er gewoon optreden. Ik zei, fuck.
0: Er was niemand.
1: Niemand.
0: Oké, okay, wow. Ja. Bizar.
1: Ja, dat was echt zot. Ik
0: omdat mensen het niet wisten. Het niet geadverteerd was of...
1: Er was niks reclame.
0: Ja. En mensen kenden
1: het niet. En ik had een flyer gevonden. Hé, Spoonie G. En ik ben met mijn maxi naar Dendermonde. Dat was 10 minuutjes van mij rijden.
0: Ja.
1: En die gast, wauw, bedankt om te komen. Ik zeg, sorry dat er niemand is. Hè.
0: Bizar, ja.
1: Ik heb ook nog meegemaakt dat Alleen in tijd gingen we al ook naar Brussel naar optredens, want in Antwerpen, we waren geen optredens. Voor echt hip-hop optredens moesten we naar Brussel gaan.
0: Dus die avonden in de Samson bijvoorbeeld, dat was niet meer concerten, dat waren echt feesten?
1: Nee, dat was echt feesten.
0: En welke DJ's waren daar dan bij betrokken? Weet je dat nog?
1: Nou, ik denk zeker. Zeker zal er zeker bij geweest. Maar voor de rest weet ik het niet. Maar in Brussel, daar waren de, ja.
0: Daar leefde daar wel.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Hey, soms in Dalen van Schaarbeek, soms in Schaarbeek zelf. Maar ook in de AB. Ik weet nog hoe optredens in de AB. Maar het was altijd een bras. Het was altijd. Iedere keer als een hip-hop optreden waren, was altijd een bras tussen verschillende crews uit Brussel en zo.
0: Oké, okay. Ah, onderling in Brussel.
1: Ja.
0: Over wat ging het dan?
1: Dat ging over het zijn graffiti crews.
0: Mensen die elkaar over mekaars pieces, elkaar crossten, zoals
1: ja,
0: dat
1: dan sowieso.
0: Ja. Oké, okay. Klinkt wel kinderachtig.
1: Ja, ik zat bij mij, in de klas naast mij, op Sint-Lucas, zat een gast van BCP in Brussel. En die gast was elke dag zo moe. Ik zeg, ja man, hey, hoe komt hij zo moe zit? Ja man, elke dag ging die spuit. Elke dag.
0: S'nachts dan, ja, natuurlijk. Ja.
1: Zot, echt. En dat was altijd ontteken. Terwijl hij ook wel met school moest bezig zijn. Maar dat was altijd graffiti's. Pieces ontteken.
0: Was dat bijvoorbeeld iemand die u meenam naar Brussel naar concerten? Of?
1: Nee. Graffiti gasten waren graffiti gasten. Die waren met hun ding bezig. Dus dat is anders. Dat was wel echt anders. Hoor.
0: Okay.
1: Echt mensen die met muziek bezig waren. Ja. Dat was hier in Antwerpen ook zo.
0: Ja?
1: Een beetje, ja. Zo gasten like Reason en zo. En Duck, die waren alleen maar met graffiti bezig. Maar muziek was voor hun achtergrond, maar niet echt hun hoofding.
0: Een soort focus.
1: Ja.
0: Er is natuurlijk een stap van naar dingen gaan kijken en dan zelf van start gaan. Is het, ik herinner me dat pre-Fried Chicken Productions, dat u volgens mij al manager was van Rhymecut Core.
1: Ja.
0: Hoe is dat van start gaan? Hoe hebben die gasten leren kennen, TLP en Grasshopper?
1: Ik woonde in Zeelen dus. Ja. En ik denk dat we elkaar wel leren kennen in de Samson.
0: Okay. Nee,
1: en dan ging ik bijna elke week met een maat uit die ook graffiti deed. Met de Leo gingen we bijna elke week naar Gent. En gaan hangen bij Gres en TLP thuis. Zo.
0: Die woonden samen op dat moment.
1: Ja, dat was ongelooflijk. Ja, ook het amount van platen dat er was. En dan iedereen bracht nog platen mee en dit. En ook de beats dat de Gres maakte. En het scratchwerk en TLP dat constant aan het rijmen was.
0: Dat was eigenlijk een soort huissituatie waar heel veel mensen
1: mensen kwamen er binnen, buiten. Dennis World, de Jamaican, die kwam binnen. Iedereen was altijd. En dat was echt fantastisch. Dat was echt een ik, Gres en TLP, we reden overal naartoe. We reden ook, of nog met gasten bij. Zo. We gingen naar Amsterdam naar optredens, we gingen naar Brussel naar optredens. Overal echt. Ja, het is vanavond of het is volgende week daar. Wow, kom maar, we gaan er naartoe zo. Ja, en door dat kenden we ook enorm veel mensen in Amsterdam en in Rotterdam. En,
0: Jullie gingen ook internationaal naar concerten in Duitsland
1: altijd.
0: En zo. Ja. Dus als er, weet ik veel wie, op tour was, dan...
1: Speelde geen rol.
0: Ja.
1: We gingen.
0: Ja. En dus je leert natuurlijk een hele hoop mensen kennen in een
1: tuurlijk. Ja.
0: Was dat ook zo dat iemand als TLP dan bijvoorbeeld mee het podium opvloog en mee begon te rappen?
1: Ja, sowieso. En iedereen wist ook natuurlijk van Gres, hoe goed dat hem was. Hey, Gres en heeft dan ook meegedaan aan DMC-kampioenschappen en zo. Iedereen wist direct. En dan de combinatie van Gres en TLP in die periode, dat was ongelooflijk. En dan wonnen ze nog eens de Humo's Rock Rally.
0: Ja, dat was in 92.
1: Ja, dat was
0: over hiphop werd eigenlijk in de mainstream media amper of niet geschreven op dat moment. Of
1: Humo, distant alles van hiphop.
0: Ja.
1: Er kon nu zelfs nog.
0: Het is wel vreemd.
1: Nooit geen goed woord over hiphop geschreven worden in Humo.
0: Het is wel vreemd dat ze de Humo's Rock Rally gewonnen. Allee, niet gewonnen, ze waren tweede of derde, maar wel een...
1: Ja, hoge, maar ja, oké. Okay. Maar iedereen wist wel dat ze moesten gewonnen hebben.
0: Ja, voilà. Maar dat, ja, zij speelden in die periode ook veel op rockconcerten en zo, geloof ik?
1: Mm-hmm. Ja, tuurlijk. Als hiphopband, in het begin de hiphopband in die periode, mocht al blij zijn dat het kon ergens kon optreden. Het
0: mm-hmm.
1: was niet simpel, hè.
0: Mm-hmm.
1: Hey, want ja, oké, okay, hip-hop. Mensen begonnen wel Public Enemy te kennen en Beastie Boys en Run DMC natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar Belgische hip-hop, dat was dan toch nog weer anders. Hè?
0: Ja.
1: Ja, dat moesten ze allemaal nog goed verwerken. Zo.
0: Ja. Hoe is dat begonnen met dat managen? Want dat is iets wat je hebt gedaan. Je bent
1: oké, omdat de boys waren ook constant met elkaar bezig. Ik zei, en dan, ik leerde ook wel mensen kennen zo. Ik zei, misschien kunnen we een optreden doen daar of daar of zo. En dan mocht ik mensen te faxen in die tijd, hè. Dat is ook nog, hè, faxen en te bellen en zo. Van,
0: dus jij stelde eigenlijk zelf, je hebt geen bureau of zo begonnen, nee, je stelde gewoon zelf voor?
1: Ja, uiteindelijk was het ook zo, doordat iedereen begon te kennen. En mensen waren ook, kregen ook interesse, omdat ze dan op de Humo's Rock Rally hadden meegedaan en zo. Dus dan begon het in feite te gaan.
0: Mm-hmm. Ja. Luister naar een kort stukje van een vroeger Remke het Kort heb. Ik weet niet of het een eerste is. A Cause and a Tempo. Met zo'n een tekening van Steve Slingenaier op de cover. Een soort... het is eigenlijk ook meer een mixtape dan een soort... Ik dacht toen, als ik die tape kocht... Ik wist niet wat een mixtape was.
1: Ah, oké.
0: Okay. Nee, ik was, weet ik veel, 12, 13 mm-hmm. jaar. Ja, okay. En ik koop die cassette en er wordt bijna niet op gerapt. Maar natuurlijk is mij achteraf duidelijk geworden dat het een soort mixtape is.

word.

0: Nog steeds even geweldig. Deze eindeloze EPMD-rol op de achtergrond. Remke het koor. Uit de tape Kaas en het Tempo. We zullen tussendoor nog een aantal van die dingen spelen wanneer het past. Glennie D hier in de studio dus vandaag. Waarvoor staat die D eigenlijk?
1: Dirty.
0: Dirty, oké. Okay. Had het meerdere betekenissen?
1: Ja,
0: in die tijd... U heet Glenn Volkerik, dus nee, de V is misschien...
1: Dat misschien beter geweest, maar in die tijd was... Er zijn veel dingen waar geen betekenis achter stonden.
0: Nee, dat is... Ja, dat is dat. En die... Je vertelde net over TLP en Grasshopper, dat die samen woonden in hun huis. Dat was een beetje de zoete inval. Zou je kunnen zeggen dat daar ook feesten aan de gang waren waarop gewoon dat uitmonden in concerten? Of hoe ging dat daar?
1: Nee, maar doordat er zo'n vibe hing en er was zo'n creativiteit, dat was ongelooflijk in die tijd. En dan iedereen dat er nog binnenkwam in dat huis, was ook zo met muziek bezig. Soms kwamen er gasten bij en dan acid draaiden, of gasten dan gasten van Soapstone, of dan iedereen kwam daar binnen en iedereen was wel bezig met muziek. Dus dat was altijd wel ongelooflijk. En dan, hoe moet je dat zeggen? Dat was legendarisch in die tijd, vind ik.
0: We hebben het nu over de vroege jaren 90, hè?
1: Ja, sowieso.
0: 90, 91, 92, deze periode. Was Remke het koor, die dan vooral als duo bekend waren. Maar hoe langer je er zo wat in rondzoekt, komen de andere namen tegen. Onder andere die Steve Slingenaier, die zou er ook eens bij gedrumd hebben. Ik kan mij dat niet echt voorstellen met een echte drummer erbij. En iemand als die Dennis World, die je net
1: Jamaicaan.
0: Die heeft daar ook mee...
1: Ja, die heeft meegekomen MC'en.
0: Oké, okay.
1: Dus een lange periode geweest.
0: Ja. Was Remke het koor een soort open groep? Werkten die met gasten? En,
1: hoe moet ik dat zeggen? Ik denk dat elke hip-hop band wel een open groep was. Iedereen dat ze kende van... Hey, kom mee op het podium, kom mee rappen.
0: Ja.
1: Of kom mee zingen of zo.
0: Ja.
1: Iedereen, dat was altijd... Zo, Remke het koor, dat was in feite een open jam in feite. Oké, Grass deed zijn ding, TLP deed zijn ding. En dan was er altijd nog tijd voor andere mensen ook zo.
0: Oké.
1: Maar dat was bij andere hip-hop bands ook, of hip-hop crews ook.
0: Was er een soort interstedelijke uitwisseling in die periode? Bijvoorbeeld, je vertelde al dat jullie naar de Samsung kwamen in Antwerpen. Remke het koor gasten die zaten in Gent. Mengde zich dat? Die scènes uit Antwerpen, Brussel en Gent bijvoorbeeld?
1: Heel moeilijk, vond ik.
0: Heel moeilijk?
1: Ja. Okay. Ik had de indruk dat wij altijd wel overal waren.
0: Jullie met drie dan, ja. TLP en Grasshopper.
1: Ja, dan wij overal waren en wij komen altijd dezelfde mensen tegen, maar we komen heel weinig mensen uit Antwerpen tegen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Is dat de reden dat je naar Antwerpen verhuisd?
1: Nee. Nee.
0: Om dat hier over te nemen?
1: Nee, dus natuurlijk, de reden is dat ik hier voor een vrouw komen wonen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Maar het was natuurlijk super moeilijk voor mij.
0: In het begin?
1: In het begin. Het was, hoe moet je dat zeggen? Ik kom van een buiten en ik kom dan naar de stad. Uiteindelijk heb ik na zoveel jaren leren kennen van dat het stad ook maar een groot dorp is.
0: Tuurlijk, ja. Absoluut.
1: Want iedereen dacht hier, wow, wij zijn wel van Antwerpen. Ja, oké. Ja. We zijn wel van Antwerpen.
0: Als je naar een buitenlandse stad gaat, dan zie je wel een stad.
1: Ja, Brussel is een wereldstad.
0: Dat is ook waar, ja.
1: Als ik wil ontspannen, ga ik naar Brussel. Dus ik ga om de 14 dagen gewoon even chillen in Brussel.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nog steeds.
1: We zijn vorige week zelfs nog s'avonds gewoon even iets gaan drinken in Brussel. Alleen. Onder mijn rollen zo. Fantastisch. Ja.
0: Je doet aan management voor Remke het koor. Je zit daar een beetje ingerold door zelf mensen te beginnen contacteren via de fax. Hoe wordt dat iets officiëler? Hoe wordt dat iets groter? En hoe is wat dan uiteindelijk Fried Chicken Productions is geworden? Hoe is dat ontstaan?
1: In feite is dat... Het kwam zoals het kwam, in feite. Grass begon producties te maken. Mensen waren geïnteresseerd in platen van Rhyme Cut Core. Dus
0: er is er eigenlijk maar één geweest, hè?
1: Ja.
0: Onwaarschijnlijk, toch?
1: Ja, dat is
0: in een stuk of vijf cassettes of zo, denk ik.
1: Het is ongelooflijk dat ze... Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Hoe komt dat? Omdat ik denk dat ze nooit niet... Dat is mijn opinie. Ik denk dat ze nooit niet hoe moet dat zeggen? Ze waren niet tevreden van hun eigen.
0: Mm.
1: Terwijl dat iedereen in België wel zei van... Wow, shit. Beste, dat is echt dope. Ja. Dat moet uitbrengen. Maar, ja. Ze worden altijd maar beter en beter. Hey, want hey, natuurlijk, Grass begon ook samen te werken met Blade en zo.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En ja, en als je dan je spiegelde naar Engelse rap, dat was ook weer totaal anders dan Amerikaanse rap.
0: Het was er ook wel door beïnvloed, hè? Door die Britcore
1: zijn. Grass was heel...
0: Heel snel en ruw, zou
1: veel, ik veel zeggen. Heel snel.
0: Ja.
1: Hey, we hebben hier nog in Artselaar het voorprogramma gedaan van Gunshot of zo.
0: Ah, ja, voilà. Ja.
1: En dat was veel sneller. Dat was ook, die teksten waren ook veel anders, veel ruwer. Het is een andere flow ook.
0: Mm-hmm.
1: Hey, in Engeland maakt men zoek soms, zoals de Demon Boys, combinatie van reggae en hip-hop.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en ook soms samples van bekende hip-hop, bekende reggae-nummers en zo. Dus dat was fantastisch.
0: Ja.
1: Want in die periode begon dan hip-hop en reggae begon te komen.
0: Raga, Muffin, Dancehall, Jungle ook iets later. Jungle,
1: ja, dat is al een stuk verder.
0: Ja.
1: Maar dan ook zo gasten zoals de Raga Twins en zo.
0: Mm-hmm.
1: Wauw, als die Maxi's uitkwamen of die LP, dat was ongelooflijk. Want dat was dan weer een... Hoe moet je dat zeggen? Dat was een Raga met techno. Niet techno, maar zo... Ja,
0: het is een rare soort combinatie van... De underground versie van zo de begin techno-periode.
1: Ja,
0: heel snel.
1: Het was ook een beetje rave-achtig.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar dat was fantastisch. Iedereen was er ook zot van.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb de Raga Twins twee keer gezien. Het was ongelooflijk, die gasten. En ook wat een energie op podium. Ah, bam, bam. Gaan en blijven gaan. Ja, die gasten.
0: Hoe werd er op die Rhyme Cut Core optredens gereageerd hier? Er is hier wel een soort breakdance-scène geweest. Maar er wordt wel eens gezegd van als je staat te breakdansen, dan maakt heel de zaal leeg. En hier hadden tijdens heel veel hip-hop optredens werd er bijna eerder gepogeld, zou je kunnen zeggen. Was dat bij Rhyme Cut Core ook zo? Of hoe werd daarop gereageerd in de...
1: Nee. Het was meer headnodding.
0: Oké.
1: Okay, ja. Nee. Dat was niet... Nou.
0: Mm-hmm.
1: In Brussel was het anders. Ja. Maar in Brussel was het ook al... In de AB werd er altijd gevochten.
0: Tussen die hip-hop, tussen die graffiti crews.
1: Altijd. Ja.
0: Bizarre, ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik weet ook nog goed, LL Cool J kwam naar België.
0: Ook in de jaren 80 nog dan?
1: Ook in diezelfde dag wordt het gecanceld.
0: Mm-hmm.
1: Oh shit! Ja.
0: Dat is ook een verhaal van...
1: Nee, want dat was LL Cool J, was het juist twee LP's uit. Hey, I Can't Live Without My Radio en zo. Mm-hmm. Dat was ongelooflijk. Ja. Oké, achteraf. Mensen gaan misschien zeggen, LL Cool J... Is commercieel, maar in die periode was LL Cool J niet commercieel.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Oké, heeft hij een nummer gemaakt op die LP. Maar,
0: ja, I Need Love was een wereldhit, maar al die andere dingen niet. Hè?
1: Maar daar heeft hem ook wel, geld mee gepakt. Hè?
0: Tuurlijk, ja. Dus die beginperiode van Fried Chicken Productions, gezegd dat spontaan is gegaan. Was er een periode voor de shops zijn opengegaan... dat Fried Chicken al dingen deed? En wat dan bijvoorbeeld?
1: We brachten tapes uit en fanzines. Hè.
0: Ah, dat was al voor de shop open was?
1: Ja, dat was voordat de shop open was.
0: Alright,
1: Want de periode dat ik hier komen wonen ben...
0: Dat is rond 3,94.
1: Dat was in feite een heel... Er gebeurde er niks. Samsung was gesloten.
0: Ja.
1: En er gebeurde niks in Antwerpen.
0: Mm-hmm.
1: Maar niks.
0: Nee, het heeft eigenlijk tot 6,97 geduurd en dan, er zalen zijn beginnen open
1: gaan. En dan uiteindelijk, ik denk 2 jaar later, als ik een jaar en een half later dat ik in Antwerpen woonde, ben ik met de... ja, ik heb eerst wel wat feestjes gedaan. In Antwerpen.
0: Als Fried Chicken Productions. Voor de shop open was.
1: Voordat de shop. Ik heb zelf eentje gedaan. En in de YMCA hier... hoe is het daar? Achter het Justitiepaleis. De straat achter het Justitiepaleis. Paleisestraat, sorry.
0: Ah, de IFKA in Paleisstraat.
1: Ja, daar heb ik eens een feestje gedaan.
0: Dat is een soort jeugdhuis. Ja. En nu is dat een jeugdwerkings...
1: maar daar was het... het feestje begon om 9 uur en om 11 uur stond de flikken daar. Hè. Dat is typisch.
0: Ja, ja.
1: We konden feiten niks doen in Antwerpen. Allee, en er was ook niks in die periode. Het was, als je zelf niks deed, gebeurde er ook niks.
0: Had in die periode ook het oud of het nieuw Bleekhof? Daar zijn ook wel wat hip-hop optredens geweest, denk ik.
1: Ja, dat weet ik niet meer. Ja.
0: En Spaghetti World was een kelder?
1: Spaghetti World, daar deden we wel feestjes. Hè?
0: Ja, daar heb jij ook
1: ja, ik heb eens een feestje gedaan boven hip-hop en beneden in de jungle.
0: Oké. Okay. Ja. Ja,
1: het was fantastisch.
0: Enkel DJ's? Of
1: enkel DJ's.
0: Ja.
1: Ja.
0: Die mixtapes, het is een soort, ja, niet een rage, maar een manier van die muziek te verspreiden. Waarop DJ's nieuwe destijds, of oh, whatever, platen door elkaar mixen. En soms wordt daar ook over gerapt door een rapper enzovoort. Het is een bizarre traditie op een bepaalde manier. Allee, bizar niet, maar een soort... heel eigen aan de hip-hop scene zouden kunnen zijn. Ja, er worden wel mixtapes in andere scènes gemaakt, maar niet op deze manier. Hè. Het is niet zo dat
1: het was echt,
0: nieuwe muziek maken met bestaande muziek. Ja. Op een bepaalde manier. Wat zijn zo de eerste die jullie zo hebben uitgegeven? Eerste tapes. En waardoor was dat beïnvloed?
1: Ja, de eerste tapes, ja, Gress heeft natuurlijk in het begin al die tapes gemaakt.
0: Dat waren dan die Rhyme Cut Core tapes, ja. Echt. Ja. Dat waren eigenlijk ook een soort mixtapes. Hè?
1: Sowieso. In feite was een concert van Rhyme Cut Core, hoe moet je dat zeggen? Dat was, je had geen beginnummer en je had geen eindnummer. Het was gewoon een show, like wat kwam.
0: Ja, en een soort collage. Hè?
1: Ik heb dat ook soms. Soms sta ik op en dan draai ik... De ene dag draai ik thuis Boogaloo. De andere dag sta ik op en ik draai de hele dag jazz. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: En bij Gress en TLP was dat ook zo. Gress had misschien een paar dingetjes dat hem zei... we gaan dat nummer erin steken. Maar uiteindelijk was Gress ook zo iemand van... pak platen mee en we zien die dag wel.
0: Ja, het is eigenlijk, hij zat het...
1: Hij was zo creatief.
0: Ja, en heel veel geïmproviseerd ook. Hè?
1: Sowieso, nu nog altijd.
0: Nog steeds,
1: ja. Dat is een sterkte.
0: Op sommige van die vroege cassettes, die zijn zeer ruw gemixt. Ja. Je zou bijna kunnen denken dat hij gewoon een muziek aan het luisteren is en die...
1: Het ging allemaal zo, met een flow, allemaal zo smooth.
0: Mm-hmm.
1: Nog altijd Gress. Gress is, als je hem bezig ziet... Je kunt gewoon naar hem gaan achter een discobar en een plaat geven en hij luistert 1 minuut en bam, en hij smet iedereen.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Dat is zijn sterkte. TLP ook, hè. TLP kan ook echt kan ook rhymen over alles. Dus ja.
0: Ja. Zullen we luisteren naar een kort, recenter stuk van DJ Grasshopper samen met Schmimoes, waarvan jullie ook later een mixtape hebben uitgegeven, of meerdere misschien. Was het zo dat die mixtapes en de organisatie rond Fried Chicken Productions, was dat allemaal geënt op Rhyme Cut Core en de paar mensen die daarmee te maken hadden, uzelf, TLP en Grasshopper? Dus de tapes en zo waren in het begin allemaal van...
1: Ja, dat was allemaal in feite een beetje voor uw eigen te representen. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ook een legendarische... jungle drum en bass tape uitgebracht. En,
0: met die drummer op.
1: Ja. Ja. En uiteindelijk... België is zo'n klein land, dus mm-hmm. Je moest wel... En ook iedereen dat in Nederland tegenkwam of in Engeland zo, gaf een tapeken en zo. En,
0: jullie ruilden die cassettes in die
1: scène. Ja.
0: Want pre de shop, als de shop er nog niet was, waar werden die verdeeld en hoe werden die verdeeld?
1: Gewoon, straat. Ja. Gewoon naar optredens gaan en of in platenwinkels gaan liggen.
0: Ja, popkelder had er misschien wel een
1: popkelder
0: paar.
1: Had er altijd.
0: Ja. Via Bart dan die er toen
1: werkte. Bart en Jan.
0: Ja. En er was geen sprake van een soort distributiekanaal of zo. Jullie hadden geen lijsten meer.
1: Nee, niet echt. Nee. Niet echt. Nee, dat was niet...
0: Het is ook niet zo dat jullie, als jullie in een andere stad waren of zo, met die tapes gingen leuren in shops.
1: Dat wel.
0: Ah ja, oké. Okay, ja.
1: Dat wel.
0: Ja. Nee, dus het gingen... was mogelijk dat je, als je naar de Music Mania ging, ging
1: of
0: daar...
1: we verkochten bijvoorbeeld 10 tapes aan gasten en die verkochten het in...
0: Ah ja, zo. Ja, ja, oké, okay, dat deed ook. Ja, ja, ja. Dus op die manier in het eigen netwerk van vrienden.
1: Ja, ja, ik weet nog goed dat we nachten tapes aan het... Hey, manueel tapes aan het produceren waren. Ja, aan het dubben waren. Mm-hmm. Dat is niet normaal, hè. Ja, hoeveel tijd dat erin kroop zo voor... Oké, okay, we hebben weer 10 tapes. All right.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, die 10 tapes, daar kocht je wel platen mee.
0: Ja, voilà. Die waren ook, herinner ik mij, veel duurder dan de usual punk-demo's. Die ja, in die sowieso. Tijd 100 frank kostte. Ik herinner me dat die mixtapes, denk ik, 400 frank kostte. Dat was toen voor een arme snotneus een gigantisch bedrag. Maar er stond, waren enorm volle dingen.
1: Het is, hoe moet je dat zeggen? Die tape was zijn geld waard.
0: Ja, ja, absoluut. Ja.
1: Hey, omdat er zoveel dingen op stonden dat waarschijnlijk
0: nergens
1: de Nelft nog nooit had gehoord. Ja. Of... Oh. Dus wij gingen ook elke week gaan diggen in alle platenwinkels, hè, overal. En ik ook, ik ging elke week naar Brussel om Music Mania platen halen. En soms naar Gent, soms naar Rotterdam.
0: Was er een... was u zelf, want je vertelde over die drum and bass tape. Heb je zelf heel veel... zelf ook beginnen scratchen en dat soort mixen beginnen maken? Nee, nee, nee. Dus niet dat u dat ooit hebt
1: willen... Nee, dat was ook niet mijn interesse.
0: Nee, nee, oké. Okay. Ja.
1: Maar ik was wel... dag en nacht met muziek bezig.
0: Recenter... Animal Gang... LP met Grasshopper en Spimmels onder andere.

0: ferocious adult. The Fried Chicken Productions. Daar zijn we nog steeds aan het aanbelanden. Je verhuist naar Antwerpen en je... Was dat de eerste shop? Was dat de Fried Chicken Productions in Antwerpen?
1: Ja, Fried Chicken Records.
0: Fried Chicken Records was in het straatje waar de Leeuw van Vlaanderen ook gezellig over u was gelegen, schuin over u. Zijn daar ooit woorden gevallen of niet?
1: Nee. Maar ze zaten natuurlijk niet graag dat we er waren.
0: Hè. Ja.
1: Maar ja, er moeten altijd uitersten zijn. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja, hoe is dat begonnen? Wat herinnert u van die eerste periode? Je bent in een shop in...
1: Ja, dat was natuurlijk die periode dat ik hier dan in Antwerpen woonde. Er was niks, er gebeurde ook niks.
0: Ja.
1: En niemand deed ook iets. Dat was echt heel gek.
0: Maar er was wel een scene waar u
1: Er was een scene, maar er gebeurde niks in Antwerpen. In Brussel.
0: Was het niet zo dat je, zoals in Gent, bij de Grass en zo, hier ook een soort... huizen had waar mensen niet samen woonden, die bij elkaar kwamen om te scratchen of om dingen te doen?
1: Dat zou wel hebben, maar niet voor mij, omdat ik was altijd bij Grass in TLP.
0: Ja,
1: zij kwam bij mij hier in Antwerpen. En dan uiteindelijk, na een jaar en een half, twee jaar, hier in Antwerpen te wonen, heb ik gezegd van, weet je wat, we gaan gewoon een platenwinkel openen. En natuurlijk, al die gasten in Antwerpen waren stik jaloers op mij, omdat... Wie wil er nu geen platenwinkel openen met hip-hop?
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat was echt, ja, veel gasten waren echt...
0: Mensen uit de hip-hop zijn.
1: Mm-hmm. Ja, dat was ook super moeilijk voor mij om hier...
0: Voet aan de grond te krijgen.
1: Omdat ik was iemand dat niet van de stad was.
0: Ja.
1: Het was een beetje...
0: En op welke manier werd daar dan op gereageerd?
1: Ik vond dat het hier in Antwerpen een beetje een eigen volk eerst mentaliteit was.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is ondanks dat ze allemaal wel naar zwarte muziek luisteren, ze konden het niet in hun hoofd krijgen dat iemand van buiten Antwerpen in Antwerpen een beetje kwam, hoe moet ik dat zeggen, de boel overpakken. Hey, in een platenwinkel. En uit die platenwinkel kwamen dan de concerten. Mm-hmm. Hey, de legendarische concerten.
0: Maar er moet toch ook een dankbaarheid zijn geweest, want die concerten, daar gaan we het zodra over hebben.
1: Uiteraard.
0: Ja, er zijn een waanzinnig aantal... Waanzinnige shows.
1: Maar uiteraard, door de periode in de Fried Chicken Records, zijn de mensen meer en meer een frank beginnen vallen van, hey, uiteindelijk, Glenn doet wel veel voor de hip-hop. In feite moeten we wel dankbaar zijn dat er een hip-hop shop is in Antwerpen.
0: Was dat dan zo dat die shop in het begin werd geboycott?
1: Nee, maar er waren altijd wel gasten. Dan zeiden we, ja, we gaan niet naar Glen, we gaan blijven in de Metrofoon gaan of zo.
0: Ja, het Metrofoon was hier eigenlijk...
1: De popkelder.
0: In het begin een van de weinigen dat hip-hop aanbood.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ik had klanten van overgans België. De DJ van Starflam en zo kwam elke 14 dagen. Van overal kwamen ze. Mm-hmm. Ja, en ik liet dan ook DJ's draaien in de winkel. En dan uiteindelijk zijn we begonnen met concerten te doen in Las Mañas.
0: Ja. En toen nogal ongewone keuze, denk ik. Er was gewoon inderdaad niks anders.
1: Er was niks, maar dat was een fantastische
0: Spaanse
1: zaal,
0: restaurant.
1: Hè?
0: Ja, voilà.
1: Dat was gewoon, je moest daar binnen gaan, langs de steeg.
0: Mm-hmm.
1: En dan op de parking en dan een trap naar boven.
0: Mm-hmm.
1: Maar die zaal was perfect voor hip-hop. Dat was 400-500 man.
0: Ja.
1: Ik denk dat het was, ja, zoiets. Maar dat was perfect.
0: Ja.
1: En ook... legendarische optreden zoals de Alcoholics zijn er twee keer geweest.
0: Smith en Wesson,
1: Prins Paul.
0: Daar gaan we het zo draag zeker over hebben. We kunnen even in die shop blijven. Hoe zijn dan? Heb je dan geprobeerd om te focussen op dingen naar hier te halen die je nergens anders vond? Bijvoorbeeld labels te contacteren.

0: distributeurs te contacteren om muziek naar hier te halen, dat je bijvoorbeeld Nino Metrofon of de Brabo of weet ik veel wat allemaal.
1: Ja, ik ging sowieso, ik ben 9 keer naar New York geweest. Mm-hmm. Ik ging altijd naar Beat Street Records en Flatbush mm-hmm. Avenue. En daar had ik wel, er komen elke twee weken platen uit New York binnen bij mij.
0: Okay.
1: Maar dat was super moeilijk in die tijd, want je kon niks voorbeluisteren. Dus alles kwam via fax.
0: Mm-hmm.
1: En natuurlijk, als ze faxen sturen naar Europa, alles is goed wat uit Amerika komt. Maar je weet goed genoeg van, er zijn dingen in Amerika marcheren, maar niet in België of niet in Europa.
0: Dus dat was ook... Dus het pre-internet, hoe werden die dingen
1: Er was niks internet, gecheckt?
0: Hè? Ja, voilà.
1: Je kon ook niks op YouTube, want er was geen YouTube.
0: Nee.
1: Je moest gewoon lezen en hopen dat het goed was.
0: Was het bijvoorbeeld wel zo dat jullie mixtapes en zo bestelden in de States, die, waarop je dingen ontdekte en die je dan bestelde?
1: Ja, of live tapes van live radio's.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Hey, Hot 97 in New York of zo. En als ik naar New York ging, kocht ik altijd enorm veel tapes en zo. En mocht... Kochten altijd, ja. Valies vol platen, hè.
0: En die kochten in wholesale en in bulk en die verkochten hier?
1: In wholesale niet altijd, maar er was wel een deel van, ja.
0: Dus dan moesten dat hier duur verkopen?
1: Ja, alles was duur in die tijd, hè.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ik kan niet zeggen dat allemaal goed... Oh ja, het was altijd... Import was altijd duur.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En... Maar door al die keren dat ik in New York ben geweest, ik ben eens met Bootcamp Click nog feestjes geweest. En ik was de enigste blanke.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk in een zaal 700, 800 man zo. Hey, maar dat was ongelooflijk. Ja. Maar ik sliep ook altijd in Haarlem. En op, was het, ik denk 122e straat. Met een hoek van Lennox Avenue. En dat was twee straten van de Apollo verwijderd.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Dus dat was ongelooflijk. En ik ging dan naar de kapper. Ik zeg tegen die kapper van even mijn hart laten scheren. Ik zeg tegen die gasten. Ik ben met hippo bezig. En dan, ik ben de neef van Big Daddy Kane. Oh, ik zeg, oh shit. En achteraan in de kapsalon zaten twee pitbulls zo. Echt constant te blaffen. Zo. Zeg tegen hem zo van, hey, is het al lang geleden dat je nog eens een blanke zijn haar hebt geschoren? Hij zo, denk een jaar of 17. Zo, shit. Maar dat was fantastisch. Echt, alles in New York was in die periode ook verplaten en muziek.
0: Golden era, waanzin, hè,
1: ja,
0: in dat moment.
1: Ik zit daar ook nog die periode ook naar Fishbone geweest. En Fishbone, het voorprogramma van Fishbone was de Goody Mob en Outkast.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ik zit nog Shabba Ranks geweest. Shabba Ranks voorprogramma was Pete Rock en CL Smooth. Dus
0: er is elke dag iets te zien natuurlijk.
1: New York is elke dag uitgaan.
0: Dus dit is ook in die periode dat u die shop runt, gaat u daar geregeld naartoe? En legt u daar ook contacten met de mensen dat je later
1: sowieso
0: hebt uitgenodigd? Of hoe is dat gegaan?
1: Sowieso, en met gasten praten. En ik was ook, ik ken ook Bobby Kondershoe van Massive B. Het legendarische reggae label mm-hmm. in New York. En Bobby Konders was den... Hoe moet ik dat zeggen? De meest gerespecteerde blanke reggae-gast van New York, van Amerika in feite.
0: Oké.
1: Okay. Hey, want hij speelde ook op Hot 97. Hey, al die gasten zoals mm-hmm. Cool Herc en speelden allemaal op... er waren zoveel gasten op Hot 97 draaien. Maar Bobby Konders was ook echt wel... En daar heb ik ook voor... Heb ik in de beginjaren... Heb ik voor Back to Base, die gasten dan ook op de radio draaien, heb ik een dubplate laten maken.
0: Voor hen?
1: Voor hen, ja. En dat was, ik ben de naam vergeten, Boero Banton.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus en ik bracht dan die plaat mee en voor de gasten hier in Antwerpen. En dat was ongelooflijk natuurlijk. Hè.
0: Liep dat erg door elkaar? Want er waren wel, ik herinner me veel, in de kelder van Bierland bijvoorbeeld, waren er een hele reeks van die Ragamuffin Dancehall feesten. Die gasten van Back to Base organiseerden toen ook wel wat dingen. Far West Crew ook, dat soort mensen.
1: Het ding was in die periode, de reggae begon meer en meer in de hip-hop te komen.
0: Ja, liep dat hard door elkaar?
1: Ja, toch wel. Wij gingen naar hip-hop feestjes, we gingen naar reggae feestjes. Dus het was heel tof in feite. Mm-hmm. Allee, alles wat met zwarte muziek was, gingen wij naartoe.
0: Ja, ja, ja. Ook jazz en dat soort dingen. Het zoeken naar samples enzovoort. Was u ook bezig met bijvoorbeeld tweedehandsplaten aan te bieden waar die samples op te vinden waren?
1: Nee.
0: Nee, het was echt wel puur gewoon de nieuwste release, vooral Boom Bap, denk ik, als ik me
1: goed herinner. Ja.
0: En dan op den duur ook Ragamuffin en...
1: Ragamuffin, maar ook drum and bass.
0: Ja. Eerst Jungle, dan drum
1: Eerst
0: and bass.
1: Jungle, ja.
0: Daar bent u zelf ook ingerold met een soort soundsystem dat u samen met TLP deed.
1: Ik draaide en ik kon soms wel mee rappen.
0: Hoe heette dat weer? Dat
1: is ook critical. Condition Critical.
0: Condition Critical, ja. Dat was en Dennis World was daar ook bij betrokken?
1: Ja, soms kwam die ook mee zo. Dus. Omdat uiteindelijk was dat ook een beetje een... Jungle was ook... Dat kwam allemaal samen. Mm-hmm. Hey, in die jungle kwamen ook hip-hop samples, er kwamen soul samples.
0: Zeker in het begin klinkt eigenlijk als hele speedy hip-hop. En met heel, heel veel geroep. Ja. Ik vind die soundclashes iets enorm fascinerend, omdat dat vooral geroep is. Mm-hmm. Het is eigenlijk geen muziek.
1: Tuurlijk. Ja. Dat is fantastisch.
0: Deden jullie zulke dingen ook op de feesten? Was het zo dat jullie een track speelden en dat er daarover werd geroepen?
1: Ja, soms wel. Ja. Okay. Ja, zeker zo. Een gast als Dennis World, van die Jamaican, dat niet kunnen stoppen. Ja. We moeten echt zeggen, hey, nu moeten stoppen. Ja. Oké, je zit al 3 nummers verder. Dat is Maar dat is altijd met Jamaican, moet altijd rustig.
0: Momenten in de shop, hoe waren die? Wat organiseerde dat precies? Die DJ's die je vroeg, wat zijn daar bijvoorbeeld hoogtepunten van?
1: Ik heb Mowax DJ's laten komen. Ik heb...
0: Mis van het label zelf.
1: Ja, ik heb ook label managers, Wall of Sound...
0: Mowax en trip-hop is ook iets dat in die periode een beetje opkomt.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat was fantastisch. Hè? Die trip-hop, dat was in feite hip-hop, maar
0: instrumentale
1: hip-hop, maar trager gespeeld. Mm-hmm. Dus dat paste allemaal perfect. Mm-hmm. Iedereen dat met hip-hop bezig was, luisterde ook naar trip-hop. Mm-hmm. En dat is natuurlijk vervolg geweest.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk al die trip-hoppers hadden zoiets van... Okay, ik luister wel graag naar de instrumental, maar ik hoor niet graag de rap.
0: Ja, verwacht. Dat is zo. Dat is al inderdaad. Of de stoere praat.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat was, dat was fantastisch. Die periode.
0: Die DJ-momenten in de shop, trok dat dan veel volk aan? En was er op den duur wel een soort tolerantie naar buitenlander dat hier in Antwerpen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Hè. Uiteindelijk krijg je dan wel respect. Ai. Ik krijg nooit niet respect van iedereen, maar uiteindelijk kende ik veel gasten in Antwerpen die ook zeiden van wauw, fantastisch wat hij allemaal doet en dit en dat. En plus, heel veel van die gasten uit Antwerpen, soms sliepen er bij mij hip-hop gasten en dan gingen die, ik zeg, ja man, ik heb geen tijd, ga gillen. Bijvoorbeeld Alcoholics sliepen bij mij thuis 4 dagen. Ik zeg, man, hey Bob, wil ik even met de mannen wat gaan basketten? Oké, geen probleem. Zo van die toestanden. Zo, hè. Mm-hmm, mm-hmm. Hey, want soms was het goedkoper om die 4 dagen bij mij te laten en dan moesten ze terug optreden. Dus dat was...
0: Zetten jullie dan bijvoorbeeld ook, als je die naar hier haalde, was dat dan echt op uitnodiging dat jij hem vroeg? Of was dat deel van een tour en dat jullie een halte waren op de tour?
1: Soms. Soms wel en soms niet. Ja. Mm-hmm. Soms deden ze, ik werkte ook mee in een Engelse management. En dan deden we bijvoorbeeld een show in Nederland, een show in België, een show in Londen, een show in Manchester. Ja.
0: En vervolgde jij hen dan? Ging jij daar mee? Of?
1: Niet altijd. Mm-hmm. Nee.
0: Die mixtapes die jullie uitbrachten, als de shopper was, was dat aan een gigantisch tempo.
1: Ja,
0: dat was eigenlijk niet bij te houden.
1: Nee, ik denk dat ik best elke 14 dagen een tape maakte. Hè?
0: Ja.
1: Dat is zot,
0: ze zijn eigenlijk onmogelijk te verzamelen.
1: Ik probeer dat, maar het is... Like dat ik zei, Gres was zo productief, en nu nog altijd.
0: Ja.
1: Er is niemand in België dat de producties van Gres kan bijhouden, denk ik.
0: Nee, er is iemand anders, DJ Flip was ook iemand, ik denk dat hij overleden is ondertussen.
1: Ja, ja.
0: Was iemand die ook heel veel mixtapes maakt, waar jullie ook iets van hebben uitgegeven. Ook hier een tape van hebben gedaan.
1: Ja, ik weet wel wie, ja, sorry.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk ook allemaal wel lang geleden.
1: Ja, ik woon hier 37 jaar nu.
0: Nou ja, oké.
1: En ik ken nog altijd geen Antwerps.
0: Nee.
1: Sorry, excuse me.
0: Zijn de mensen die uit Zeelen komen, denken die, vinden die niet dat jij Antwerpser klinkt?
1: Ja, dat wel. Ja, voilà, tuurlijk. Dat, ja. Ja, tuurlijk. Ik kan al zeggen, hey gast. Hè?
0: Ja, voilà. Herinnert u het eerste optreden dat je georganiseerd hebt?
1: Mijn eerste optreden... Ik denk mijn eerste groot optreden, dat moet denk ik zijn...
0: Ja, daar moeten we misschien wel bij zeggen. Het zijn geen optredens zoals Kikker organiseerde, hè, maar 40, 50 man. Het zijn optredens voor zalen van 400, 500 man.
1: Ja, en dat heeft ook wel mijn... Hoe moet je dat zeggen? Mijn dood geweest, hè. Ook van de hip-hop shop en alles, hè. Ja, tuurlijk.
0: Okay.
1: Nee, ik zal een voorbeeld geven. Capone en Noriega komen van Londen. En ze worden gepakt aan de grens, hè, met cocaïne.
0: Oei.
1: Hoe stom kunnen zijn?
0: Ja,
1: van Engeland komen naar Antwerpen met cocaïne. Allee, je wordt in Engeland gepakt.
0: Ja, ze hebben dat hier ook.
1: Ja, het is maar te bellen. Hè? Ja, zal ik zo zeggen.
0: Ja.
1: En dat is mijn dood een beetje geweest. Van, dat ik het allemaal niet meer kon trekken en zo. Omdat een verlies van bijvoorbeeld, dat was in die periode 4.000-5.000 euro voor een optreden.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En,
0: voor een buitenlandse act.
1: Ja, en ik word je geld kwijt, hè.
0: Ja. Dus die moesten terug en dan...
1: Ik word je geld kwijt. Dus eer dat het allemaal terugtrekt... je krijgt geen geld terug, maar eer dat het terug erbovenop komt, dat is super moeilijk. Mensen denken altijd van, een shopje spelen of optredens doen. Maar
0: kwam daar genoeg van binnen, van die shop? Want het is net als later... Toen met ik was denken aan de latere Noise shop die Carlo Stegen heeft gedaan, Freaks and Future, of iets als de Stereophonic, dat waren ook zeer gefocust, bijvoorbeeld elektronische muziek, later op Noise. Enkel gefocust op dat muziekgenre, is dat iets waar je van kunt rondkomen?
1: Ik zal je zeggen, als je 10 platen had, je moest alles bestellen in Amerika,
0: ja.
1: En als je 10 platen had, in je laatste 2... zat uw winst. In uw vorige 8 kon jij verkopen, maar als er 2 blijven staan in uw platenzaak, dat niet verkocht geraken, daar zit uw winst in. Dus dat was super moeilijk in die tijd, want je kon niks beluisteren. Dat was echt... Ja. Soms bestelden 20 platen en dan waren er 16 goed. Maar ja...
0: Plus, je hebt ook de tijd die de... veel langer duurde. Allee, bedoel, alles bestellen en zo duurde veel langer.
1: Ja,
0: om de dingen naar hier te halen.
1: Ook om dingen te kleren, douane en van die toestanden. Soms dat dat...
0: Als je ermee begon, had je dan bij wijze van spreken een volle shop? Allee, bedoel, je hebt je dat voorbereid als in
1: massa... Ik ben naar New York geweest. Mm-hmm. En ik heb gezegd, kijk mannen, ik heb daar nodig.
0: Mm-hmm.
1: Als dat toekomt, dan gaat
0: bij,
1: de shop op.
0: Bij hip-hop stores schilder.
1: Ja.
0: Die dikwijls zelf ook een label uitbaten, hè?
1: Ja, het Fat Beats en zo. Ja. Maar Fat Beats, dat is later gekomen.
0: Oké.
1: Alleen niet zoveel later, maar...
0: Ja.
1: Maar het was super moeilijk, hè. En mensen denken altijd, een glanzende shop is failliet gegaan. Natuurlijk is die failliet gegaan, omdat... Eerst en vooral... Je kon dat niet blijven trekken. Je moest elke week in feite... 100.000 Belgische frank investeren in platen.
0: En in huur.
1: En dan die optredens. In feite waren de optredens 10 jaar te vroeg.
0: Ja?
1: Omdat de scene was nog niet klaar. Er was te weinig mensen in de scene. Oké, er was 200, 300...
0: Ook voor iets als Rakim en Old Dirty Bastards.
1: Oké, dan komen ze wel van over gans België. Ja. Maar als je zo in kleine dingen zijn in Las Mañas...
0: Ja, wie kende de alcoholics op
1: 300,
0: dat
1: 400 man, ja. Maar dat was juist niet goed genoeg. Alleen in feite moesten full house hebben iedere keer. Mm-hmm. Om dat te kunnen trekken.
0: Mm-hmm.
1: En dat was super moeilijk. En mensen nemen me dat soms kwalijk. Ja, en de winkel gestopt en dit en dat. Mensen vergeten altijd niet hoeveel geld ik in hip-hop gestoken heb.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Hey, like dat de Ragga Twins zeggen, reggae owns me money. Ja, dat is bij mij ook. Hip-hop owns me money. Maar ik kan u zeggen, in die periode, als ik niet was geweest in Antwerpen, dan was er ook niks geweest.
0: Mm-hmm.
1: Want er was... Ik heb hier... Jaren een stuk, alles gedaan.
0: Er waren zeker die underground hip-hop dingen hier niet gepasseerd. Company Flow op dat moment.
1: Ja, Company Flow, wie kende dat?
0: Mm-hmm.
1: Oké, dat was... Maar dat was ook altijd... Die prijzen was ook altijd...
0: Ja, hoeveel kostte zo iets als Company Flow of de Alcoholics of zo?
1: Alcoholics, dat was 4,5.
0: Oké, heel veel geld.
1: Ja, dat is veel geld, hè. Ik denk, Company Flow... Ja, maar het probleem was, dat was... Ik pakte die bands altijd... Als die juist hype waren.
0: Ja.
1: Als die in New York hot waren, als die in Europa hot waren. En ja, dan moet je volle pot betalen natuurlijk. Mm-hmm, mm-hmm. Maar ja, ze gaan ook niet toeren met een LP een jaar later. Hè.
0: Nee, het is dat.
1: Dat was super moeilijk.
0: Ja. Hoe zijn we bij Las Mañas terechtgekomen? Dat is dus een Spaans restaurant dat nog steeds bestaat.
1: Ja, ik vond maar niks van goede zaal in Antwerpen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk zei iemand, ik doe een feestje in de Las Mañas. Las Mañas, dat was een restaurant.
0: Mm-hmm.
1: En ik kwam
0: daar. Waar men heel luid gitaar aan uw tafel komt spelen.
1: Ja, flamenco gasten. Ja. Ik zei, en ik kwam er dan toe zo en zo, oh shit, het is mijn podium en al.
0: Ja, het
1: fantastische
0: is...
1: Fantastische zaal. Ja. En
0: een soort klassieke hal, hè.
1: Ja, ja. En in de backstage was vol getagd met al die hip-hop gasten. Moest dat nu nog bestaan? Die muren in de Las Mañas van al die hip-hop gasten. Dat zou een ongelooflijk kunstwerk zijn. Want al die gasten hebben er juist op tegen dat er was.
0: En dat werd niet opgezeverd.
1: Daar niet. Nee. Daar niet.
0: Ik kon er wel iets verdragen.
1: Ja, en die baas was in feite nog oké. Die zei, ik moest niet zoveel huishuur betalen. Allee, verdien dag.
0: Zaaluur, ja.
1: Ja, ik denk een zaaluur. Ik denk dat, laten we zeggen, €300 was of zoiets. Maar het wel een heel toffe zaal.
0: Ja.
1: Ja, die gast was blij dat er al die hiphopgasten dronken veel. Hè? Dus dat was goed voor hem natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dat was, moest dat nu nog kunnen, deze zaal? Dat zou ongelooflijk zijn.
0: Herinner je uw eerste show nog? Ik denk dat we daar lekker onderbroken hebben.
1: Dat is mijn eerste show in feite. Ik weet het al niet meer. Nee, niet Beatnuts. Brand Nubian misschien?
0: Ja.
1: Ook grappig. Brand Nubian kwam met mij spelen. En de dag ervoor zat dat ex gevochten in een discotheek in New York. En had zijn arm gebroken. Dus hij stond op het podium met zijn arm in de gips zo. Dat was echt... Hey, shit, man.
0: Je hebt ook een... Je hebt niet alleen concerten georganiseerd, maar ook een soort mix of DJ... Hoe zeg je dat? DJ-kampioenschappen?
1: Ja.
0: Was dat ook weer een schakel in een soort Europees circuit? Of hoe ging
1: dat? Was ook een logisch gevolg van gaat DMC.
0: Ja, misschien moeten we dat even uitleggen wat dat precies was. Dat was een soort...
1: DMC was de DJ Mixing Championship. En zo gasten leg zeker en zo. Die deden er ook allemaal in België al mee en zo.
0: Voilà, wordt hier eigenlijk in België al zeer vroeg georganiseerd. Hè? Eind jaren 80 al.
1: Ja.
0: Hoe is dat gekomen, weet je dat?
1: Dat weet ik niet hoe dat gekomen is, maar dat was ook weer een natuurlijk vervolg uit alles wat er kwam, hè, uit die hip-hop scene.
0: Mm-hmm.
1: Iedereen zag die DJ's uit New York en dan, ja.
0: Wou ze dat hier ook doen?
1: Ja.
0: Ja. DJ Sake heeft dat in 1987 ook gewonnen, geloof ik.
1: Ja, denk het.
0: Ja. Zullen we volgende week alles over horen?
1: En de anderen in Brussel heeft ook gewonnen, denk ik.
0: Daddy K?
1: Ja, Daddy K heeft ook gewonnen, ja. Ja, en dan was er natuurlijk... ITF was in feite...
0: Dat is iets anders dan die DMC, ja, hè? Ja. Wat is dat precies?
1: Dus de International Turntable Federation. Mm-hmm. Dat was in feite een stap hoger.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat was...
0: Dus het was een soort wedstrijd en je kon die winnen. Hè? Dus een soort wereldkampioenschap waar turntablists of scratchers van over heel de wereld...
1: Ja. Al de grote, al de top DJ's zaten bij ITF. Executioners allemaal, noem maar op... Q-Bird, al die top DJ's zaten daar allemaal bij.
0: En die kwamen ook naar hier?
1: Ik heb wel wat dingen gedaan van die gasten. Zo.
0: Onder andere Mixmaster Mike.
1: Mixmaster Mike is hier
0: die geweest. Die toen pas bij de Beastie Boys was, denk ik, als DJ.
1: Super vriendelijke kerel.
0: Ja? Waren die avonden, waren dat dan ook zelf, die avonden die jij daar rond organiseerde, waren dat ook wedstrijden of was dat een soort show-off van wie daar gewonnen had al ofzo?
1: Er was altijd wel een preselectie voor België.
0: Oké.
1: Okay. En dan was het natuurlijk de show, maar dat was altijd, ik had de wedstrijden en er was er ook altijd een optreden tussen zo.
0: En dat organiseerde jij hier ook?
1: Ja.
0: Dus dat waren die wedstrijden, daar krijgt eigenlijk elke DJ een viertal minuten, geloof ik, of drietal minuten, om tegen elkaar te... Ja. Hoe kwalteerde zoiets? Dat is echt puur, dat is een puur gevoel, hè? Of
1: dat was meestal een buitenlandse jury, hè.
0: Oh ja, ja, oké. Okay. Dus genoeg
1: andere DJ's die dan wel een showcase kwamen doen, maar die zaten dan ook niet in de jury.
0: Oké.
1: Dus dat was super tof, hè.
0: Anders dan die soundclashes in de reggae, waar dat eigenlijk over gaat, als ik dat goed begrijp, denk ik. Waar het eigenlijk gaat over zo raar mogelijke of zo obscuur mogelijke dubplates vinden. Mm-hmm. Wat dat jij mij net vertelt over de dubplates die je hebt laten maken voor Back to Base. Eigenlijk is dat een verzameling van platen met bijna altijd dezelfde ritme op.
1: Ja.
0: Waar mensen over...
1: Een tekst over zingen of over rappen, over... De sound, de DJ.
0: Ja, over de soundsystem die het vraagt.
1: Ja.
0: Het is ook een soort, er bestaat ook een soort handel in, geloof ik.
1: Ja, sowieso. Ik krijg elke week sturen ze mij. Deze week is die en zoveel dollar. Elke week kan ik dubplates laten maken. Ik doe dat niet.
0: Ah, ja.
1: Maar omdat, dus ligt niet in mijn interesse. Dat is meer voor dancehall DJ's.
0: Ja.
1: Maar ik ken al die gasten en ik weet wel...
0: Dus in die dancehall scene heb je eigenlijk een soort... Dus de meest obscure of bijzondere reggae-gasten, als je die op je plaat krijgt, dan zijn ze de winnaar of zo?
1: Ja, dat was wel vroeger zo. Hè.
0: Ja.
1: Ik ken gasten in Parijs. En die vullen 2-3 uur show met alleen maar dubplates. Zots, hè?
0: Dus dat is vergelijkbaar met die soundclashes, met dat geroep overheen, maar die geroep staat daar op de platen.
1: Als je dan weet, zo'n dubplate, dat gaat van 300 tot 1000 euro. Hè.
0: Ja.
1: En ik ken zo gasten in Parijs, dat ik zeg, wow. Ik ken ook een gast in Londen, en dat is de dubplate king.
0: David Rodigan.
1: Nee, Rodigan heeft natuurlijk ook enorm veel, maar er zijn er nog anderen natuurlijk. En die heeft ook de plates van Bob Marley.
0: Ja.
1: Dus, shit, okay. Je wil niet weten wat dat nu waard is.
0: Hoe dat dan gaat, is eigenlijk dat men die mensen uitnodigt om een opname te maken en die wordt op één stuk gekut, hè?
1: Ja.
0: Dus die wordt... Er moet eigenlijk ook wel een gigantische installatie voor hebben om deftig een LP te cutten. Er is iemand hier, Lester Michielsen, zit in Brussel in de buurt. Ja. Die doet die dingen, heeft zelf ook een sound system gehad, geloof ik. Of nog steeds?
1: Ja, nog altijd.
0: Die doet zo'n dingen, maar hij perst bijvoorbeeld ook heel veel rock and roll singeltjes op één stuk.
1: En veel popcorn, hè?
0: Ja, veel popcorn.
1: Heel veel popcorn,
0: Is dat een scene die dat ook mengelde bij de fried chicken enzovoort in die periode? Was dat iets...
1: Nee.
0: Is dat iets dat hier ook erg aanwezig is geweest?
1: Tuurlijk. Al die reggae dancehall sound system in België worden allemaal dubplates, hè?
0: Ja.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, maar je kunt er oneindig in gaan, hè?
0: Ja.
1: In prijzen, dat is ongelooflijk.
0: Het is nooit iets dat dan wordt... want dat vind ik dan wel bijzonder. Het is niet iets dat dan op mixtapes of zo verschijnt, hè?
1: Nee.
0: Dat is
1: het, is echt om te battelen.
0: Ja, voilà.
1: Het is echt om echt te gaan gewoon naar buitenland en gewoon clashen.
0: Ja.
1: Ja.
0: soort, ja, toch een soort wedstrijd. Ja, iets wat dus ook in hip-hop was met de Battle Tools. Mm-hmm. Jullie hebben zelf, ik denk de eerste Fried Chicken plaat was een mooie witte kartonnen hoes met een gespraypaint...
1: het logo. Zeg,
0: ja, het logo erop gesprekend. Het logo van The Herbies, waar, waar ik het zelfs ook over
1: die, heb. Die hoezen, daar heb ik nog thuis... Daar heb ik allemaal nog thuis zitten spaten.
0: Oh, ja, ja. Die stond ook nadien, als de shop al dicht was, op de gevel van het hemeltje.
1: Ah ja, tuurlijk. Ja, ik woonde boven het hemeltje.
0: Voilà, oké. Okay, ja, ja. die platen, dat was een... een battleplaat. En dat waren enkel beats met, geloof ik, samples van The Simpsons of zo. Als ik me goed herinner.
1: Oh.
0: Ik heb ze niet bij, maar...
1: ik weet het niet meer, sorry.
0: Jullie... Heb je in die periode ook... Want er waren dus gigantisch veel mixtapes, zoals we al hebben gezegd. Hè, die Fried Up-reeks. Fried Up en dan daarna... ik weet niet... Het heeft verschillende namen gehad. Heel veel nummeringen, aparte nummeringen.
1: Het was niet
0: te volgen.
1: Nee.
0: En niet te verzamelen.
1: Het was chaos, hè.
0: Totaal chaos. hebben jullie ook veel platen gemaakt? En wat is...
1: Ik heb een LP laten maken. Een LP, een maxi laten maken van Emolab.
0: Ja, Nederlanders.
1: Ja.
0: Ja. Ah, ja.
1: Ja. Dat was Shy Rock uit Amsterdam.
0: Een geweldig nummer is dat.
1: Shy Rock is voor mij ook... Nu is hij reggaezanger geworden.
0: Ja, ja.
1: Maar Shy Rock is voor mij was een van de betere MC's in Nederland. E-Life ook, hè. E-Life. Ja.
0: Dus die battleplaat en dit waren zowat de enige vinyls dat je dan hebt gedaan.
1: Ja.
0: Ja. En vanwaar die keuze? Want het is toch ook iets dat de shop had kunnen... upliften op een bepaalde manier?
1: Ja,
0: of niet van Rhyme Cut Core of zo bijvoorbeeld ook? Omdat zij niet tevreden waren.
1: Ja, ja. Waarom hadden ze nooit geen LP uitgebracht? Ik denk ook omdat die LP altijd wel zijn teksten een beetje aanpaste. Mm-hmm. Het was bijna... laat ons zeggen dat het 70% hetzelfde was, maar dat hem... Ja.
0: Het waren geen nummers.
1: Nee, het waren niet echt nummers. Het waren echt een... samen...
0: geïmproviseerd.
1: Ja. Ik zal zeggen, ik geef rest 10 platen en dan maak ik een nieuw nummer met die 10 platen.
0: Ja, ja. Het is nooit twee keer hetzelfde. Nee. Ging ook niet.
1: Dat was ook de kracht van hun, hè.
0: Ja. En live, iets als bijvoorbeeld Crossroads, het nummer dat ze wel op een maxi...
1: Dat hebben ze wel, natuurlijk. Ja. Maar voor de rest was alles gewoon improvisatie.
0: Mm-hmm. Ja. Iets waarbij Fried Chicken zich ook een beetje onderscheidde van een aantal andere crews of van de visuele beeldtaal van Fried Chicken Productions en Fried Chicken Records. Dat waren zo een soort chique zwart-wit, hard zwart-wit getekende lijntekeningen. De mensen die logos maken, we hadden het er net over, The Herbies heette dat. Waren mensen waarmee dat je op Sint Lucas hebt gezeten?
1: Ja.
0: Vertel daar eens iets over. Wat was dat? Want zij hebben ook flyers waar zij op staan en zo.
1: Ja, er waren ook allemaal gasten. In feite was de vriendin van mij, waar ik die periode mee was daar een neef.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dat is één iemand, de Herbies.
1: Herbies was de Lesse en de andere gast van Halle. Mm-hmm. Ik ben even zijn naam vergeten. Maar die gasten maakten zo toffe tekeningen.
0: Ja, ja. Prachtig.
1: Ja.
0: Het is al niet zo simpel om een technisch platenspeler deftig te tekenen.
1: Nee, en dan nog een bijdrop.
0: Ja,
1: voilà. Ja, ja. Nee. Maar we kenden wel veel gasten. Hè. We kenden ook gasten in Kortrijk die dan echt wel toffe tekeningen maakten en zo.
0: Dus het was niet zo dat zij alles deden?
1: Nee. Ja. Iedereen mocht van iedereen dat zei, mogen wij... Ja, tuurlijk.
0: Ze hebben ook tekeningen gemaakt op de toog, geloof ik.
1: Ja.
0: Dus de shop was ook zo, was ingericht in een soort hout afgewerkt. En daar waren tekeningen in de toog op van verwerkt ook.
1: Ja, dat hebben ze gedaan. Ja.
0: Zij hebben ook het bekende Fried Chicken, de kip met de platenspeler die rond de nek hangt. Tonelock gewijs rond de nek hangt.
1: Ja. Ze hebben ook een politieman dat zo demonstreert. Zo. Met een schild en daar het logo in. Zo. Dat was mijn eerste platenzakje.
0: Ah ja, oké.
1: Dus een politieband dat met een knuppel en een schild staat en op dat schild stond mijn logo.
0: Oké.
1: Okay. Dat is echt zo, oh shit.
0: En veel kippen op, grote gekookte kippen op platenspeler.
1: Ja. Ik en Grizz en TLP, we zochten iets waarom we alle drie... Dat was, en dat was fried chicken.
0: Ja. Van waar kwam de naam? Er zijn nog wel, als je het zo...
1: We hadden alle drie supergraag fried chicken. Dat was heel simpel. Okay.

0: Black Magic Plastic. Wat was het weer? De naam van die origine, van die Maxi, die is uitgegeven op een Nederlands label.
1: In the Meantime?
0: In the Meantime. Ook een zijproject van Grasshopper, DJ ja. Grasshopper.
1: Zeker Ron, denk ik.
0: Ron. Ja. Ja, het is een reeks die er allemaal hetzelfde uitzagen. Ja. Zwarte Maxi's met een sticker op.
1: Ja.
0: Iets wat ook op uw platen...
1: Heel trip-op-achtig ja. Gedoe, hè.
0: Ja. Ja. Ook bij die Emolab Maxi dat jij hebt gedaan, was ook een simpel systeem met een soort plak erop. Ja. Wie deed uw grafisch ontwerp eigenlijk?
1: Gedeelte zelf.
0: Ah, ja, oké. Okay. Ja. Dus ook voor de posters enzovoort, voor de,
1: ja.
0: Dat deed je zelf allemaal.
1: Ja, ja, ja. Deed toch wel veel zelf. Zo.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja, ik kom van Sint-Lucas, Brussel, dus
0: ja.
1: Voor mij was het ook...
0: Was dat een deel van de... Ja, ja, heb jij ooit iets anders verder gedaan met het beeldende deel van uw opvoeding?
1: Ik ben 18 jaar decorbouwer geweest.
0: Oké. Okay.
1: Voor filmdecors en zo. Dus,
0: Na Fried Chicken Productions?
1: Ja, na Fried Chicken.
0: Aha, oké. Okay.
1: Ja. Ja, en ik allee, in die periode, als je zei tegen mij, maak dit na, ik maakte alles na.
0: Oké.
1: Okay. In decorbouw was dat zo, van, hey, we willen een ijsberg, oké, okay, volgende week een ijsberg.
0: Ja.
1: Zo, ja.
0: Oké, okay, dus ja, je hebt er ruimschoots gebruikt.
1: Ja, ik heb ook nog wel een paar tentoonstellingen gedaan, denk ik. Ja.
0: Als beeldend kunstenaar?
1: Ja, ik heb ook voor het museum, het Stripverhaalmuseum in Brussel, heb ik ook eens het gele teken en een volledige 3D dingen gedaan in 3 of 4 meter groot en dan met doeken en zo en daarop geschilderd en dat echt zo een 3D ding was. Ja.
0: Een ander ding dat er ook opvallend uitzag was jullie fanzine, Chart heette dat. Was dat eerste? Wat was dat precies? Ik heb er nog een herinnering aan het eerste nummer, geloof ik, waar jullie met 3 op de cover staan.
1: Mm-hmm.
0: De anderen heb ik nooit gehad, denk ik. Maar was een soort, er stond een soort toplijstjes in, ja, nieuwe releases.
1: In feite was het altijd een TLP dat een volledige tekst schreef over wat er in de hip-hop scene in België gebeurt of wat er in Engeland gebeurt of zo.
0: Dat is een soort scene report.
1: Ja. En ook, ik zet er ook al de charts in en ook dingen voor optredens. En we letten ook altijd andere DJ's hun een top 10 geven en zo.
0: DJ's die dan in de winkel
1: kopen of zo. En dat was altijd wel... mensen pakten het altijd mee, want ze waren ook nieuwsgierig. Waarom wij dan in onze chart super goed vonden.
0: Ja. Was een gratis fanzine?
1: Ja.
0: Ja, werd gekopieerd, soort zwart-wit gekopieerd. 4 pagina's, 5 pagina's.
1: Ja, 4 pagina's. Gewoon rock en roll, hè. Gewoon bam.
0: Met wat roddel in ook. En een
1: roddel
0: beetje...
1: en plakwerk en knipwerk.
0: Eigenlijk heel punk.
1: Ja, een beetje, ja.
0: Punk fanzines.
1: Ja.
0: Waren er hier andere fanzines die jullie... was dat hier toekoer aanwezig? Buiten Vocab, Crucial en Bart de Vlieger deden in Gent?
1: Ja, nee, voor de rest zou ik niet weten.
0: Nee?
1: Dat deed, nee. Dus, maar dat was ook heel tof. Hey, dat was ook een beetje... hoe moet je dat zeggen? Dat was ook heel plezant om te maken. Zo. En mensen vonden dat ook allemaal... Als ze dan... Hey, is de nieuwe fanzine er al? Ja, oké. Okay,
0: nee.
1: Mensen waren ook aan het wachten altijd.
0: Ja.
1: Dus, ik zei, wow, we zijn nog bezig. Hè?
0: Ja. Je bent ook wel redelijk snel, denk ik, begonnen met 2 extra shops.
1: Ja, oké, maar dat was in feite franchising, hè?
0: Ja.
1: Ja, dus uiteindelijk...
0: Dus je had in Antwerpen je eigen shop en dan was er een in Poperingen en in Gent.
1: Ja.
0: In Poperingen, voor fuck's
1: sake. Ja, die gast wou per se hip-hop en reggae verkopen in Poperingen. Omdat daar niks was, zeg je, oké. Ja, je mocht mijn naam gebruiken
0: Dus het was zo dat je...
1: Ja.
0: Dat gewoon de naam was die gebruikte.
1: De naam en stuurden wij platen op naar Genter en zo, dus... Ja.
0: Ah ja, oké. Okay. Jullie dealden wel zelf met de platen.
1: Hij mocht ook wel... Tuurlijk mocht hij zelf ook, maar... Hij belde wel elke week van, hey, we gaan jullie bestellen en dit en dat. Dus dat was wel. Maar uiteindelijk was dat... Dat was mijn naam, maar ik had er in feite niet veel mee. Ik had er in feite niks mee te maken. Het was meer zoiets voor...
0: het verspreiden van het virus.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Dat was oké. Okay.
0: Mm-hmm. Ik zou wat concerten willen afgaan. Mm-hmm. Concerten die je hebt georganiseerd. En ik vraag me af of je daar bijzondere herinneringen aan hebt. Je vermeldde Prins Paul al. Dat is toch wel een heel bijzondere keer.
1: Prins Paul, dat was... Ja. Dat was in één LP, hij had een heel obscure LP gemaakt.
0: Een soort mix, mix LP, hè?
1: Je kunt dat een beetje vergelijken met Rhyme Cut Core.
0: Ja, absoluut. Ja. Een soort mixtape op plaat.
1: Je kon ook niet zeggen van, dat is een echt nummer. Je kon ook die nummers niet draaien op feesten. Mm-hmm. Dat was een LP dat je kocht, dat was alleen voor thuis te beluisteren. Je kon niet zeggen van, ik pak die mee, ik ga een nummer draaien op een feestje. Want
0: dat te snel wisselt.
1: Het was gewoon, hoe moet je dat zeggen, soms te obscuur.
0: Beetje zoals After Hours.
1: Ja.
0: After Hours tapes.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, vergelijkbaar. En maar super toffe gast, Prins Paul.
0: Wat was dat live? Kwam daar bijvoorbeeld door zijn link met De La Soul bijvoorbeeld? Zat dat daar dan ramvol mee?
1: Nee, man, er was geen kat.
0: Oké.
1: Okay. Er was geen kat, ik denk dat er 30 man was.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dan is het verscheurde een serieuze broek.
1: Maar dat viel dan nog mee, omdat hij was maar één man alleen, hè?
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat viel dan nog mee van prijs, maar dan toch nog. Het zal nog wel 2,5.
0: 30 man, oké. Okay. Ja. En zo'n concert van Prins Paul, hoe zag dat eruit? Was dat dan ook met de snelheid waarmee die muziek op die plaat schipte?
1: Dat was echt gebracht zoals die NLP was, in feite.
0: Oké. Okay. Dus hij toerde eigenlijk met die plaat?
1: Ja.
0: Wow, oké. Okay. Ja. Dus geen swingende, langlopende nummers met I Wanna See Your Hands?
1: Nee. En eerlijk gezegd, ik ben ook geen De La Soul fan.
0: Nee, oké.
1: Okay. Als mensen aan mij vragen van, gaan we naar De La Soul gaan kijken? Ik kan altijd zeggen, nee man, dat interesseert mij niet.
0: Ik vond het wel goed vorig jaar in
1: Rotterdam. Ja, oké, okay, dat is goed, maar ik ben niet de man... Nee. Dat is niet de stijl van hiphop dat ik graag hoor.
0: Er was een grote focus op New York Underground Boom Bap, mm-hmm, in uw shop?
1: Ja, sowieso. Hey, iedereen weet, ik ben altijd fan geweest van Mobb Deep. Ik ben fan geweest van Boogie Down Productions. Ja. Dat is meer mijn ding. Mm-hmm. Maar zo De La Soul, oké, dat was allemaal wel... Dat is leuk om naar te luisteren.
0: Vrolijk.
1: Ja, maar ik zie niet de gasten dan een vrolijke hiphop luisteren. Nee.
0: Maar er is nog een groot verschil tussen vrolijk en gangster.
1: Ja, tuurlijk. Gangster is dan weer anders, maar Mobb Deep waren ook gangsters in feite. Hè.
0: Ja. Als je de Alcoholics bijvoorbeeld, in Las Manias, hoe is die show?
1: Ja, dat was fantastisch, man. De eerste show was legendarisch.
0: Ze hebben nu twee keer gespeeld.
1: Ja, ze hebben twee keer op 2 jaar tijd. Maar het was ongelooflijk goed. Die energie dat die gasten brachten, was echt... Ja, dat
0: was... Lijkt echt... mij ook een soort connectie met Antwerpen te...
1: Oh, ze van Antwerpen, fantastisch, hè. En dan sliepen ze bij mij thuis. En soms, ik weet nog goed, in de flyer stonden bonnen voor goedkope hotelkamers in dat hotel aan de Rooseveltplaats, dat groot hotel. Mm-hmm. En daar kon bijvoorbeeld een kamer dat normaal €300 was, kon dan via bonnen van de flyer voor €100. Dus ik altijd, shit. Flair doet weer zo'n actie. Een paar flares kopen en dan sliepen die gasten in een chic hotel natuurlijk. In die periode was... Nu ziet dat er niet meer uit, dat hotel. Maar in die periode was echt wel...
0: En vlakbij de Las Manias.
1: Ja, een heel knap hotel. En die gasten midden in het centrum natuurlijk, die vonden dat fantastisch. Maar dat was... Ja, dat was super grappig met die bonnen van de flair. Dat is echt zo van... Ja.
0: Combineerde die grote Amerikaanse namen met lokale acts?
1: Ja, ik deed altijd wel een voorprogramma. Ik deed altijd wel een andere DJ erbij. Ja, je moet ook altijd een mooi evenwicht hebben. Hè.
0: DJ Lamondre.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Of gasten uit Brussel of gasten dat kwamen optreden. Je moet ook de eigen scene steunen. Hè. Dat is heel belangrijk. Hè. Je kunt niet alleen maar Amerikaan... Ik ken promotors die doen alleen maar... Amerikaanse dingen zijn, je moet ook wel de jeugd een kans geven. Hè?
0: Mm-hmm. Wie in die jeugd, zullen we het dan maar noemen, nu zijn daar natuurlijk geen mensen meer in hun jeugd, maar ja, in de Antwerpse scene destijds, ik heb wel wat op uw oude flyers mogen neuzen, wat daar fantastisch was, zien we ook een aantal namen opduiken, zoals West en Crazy en nog een aantal andere mensen. Wat herinnert u van die mensen hun activiteiten in die periode?
1: dat ze gek waren en te veel drugs pakten. Ja. Nee, oké, die gasten waren allemaal wel super chill en zo. Ja. Maar zo gasten liggen nu liggen de scale en zo. Wat die gasten nu nog doen, is fantastisch, hè? Heel veel respect, hè? Zo gasten liggen de scale. Heel veel zelf op gebied van popping, de Gerrit, de Wise, dat hier volgende maand komt.
0: Ja.
1: Ongelooflijk respect voor hem.
0: Mensen van de Belgian Hip Hop Alliance, die komen inderdaad in juni hier op bezoek.
1: Hey, maar ook de Seek, natuurlijk. Seek, dat is een legende, hè, in Antwerpen.
0: Ja.
1: Hij is voor mij Mr. Funky, hè.
0: Ja, ja. Daar Mr. is ook Mondial, een plaats waar jij wel naartoe kwam?
1: Ik was in feite iets te jong.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik ben wel een paar keer geweest, maar ik was in feite zeker iets knouder dan mij.
0: Ja.
1: Ja. Maar...
0: Pionier.
1: Ja, tuurlijk. Mm-hmm. Veel gasten. Er zijn nog veel gasten dat ik zeg van, wow, shit, man. Hey, uiteindelijk, hey, Grass, wow. Wat die kerel allemaal doet, is niet normaal.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Verder met de concerten. The Far Side, toen toch ook al een stevig formaat, kan ik me voorstellen? Ja. Of was dat ook iets waar maar 30 man was?
1: Nee, dat was oké zo.
0: Ja.
1: Dat was goed. Maar Far Side is altijd live supergoed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Een soort bandsituatie, denk ik.
1: Ja, het was echt zo met 3-4 man op podium. Mm-hmm. Dat is altijd, ja. Ja.
0: Jungle Brothers?
1: Dat was gecanceld.
0: Ah, dat is afgezegd?
1: Ja,
0: dat is juist. Ja, okay,
1: dat was gecanceld. Ja.
0: Oké.
1: Okay. En natuurlijk, ja, het probleem met Capone en Noriega, dat ik er slechts vertelde me van cocaïne meebrengen uit Engeland. Hoe stom kunnen zijn?
0: En is de heel die avond dan afgezegd? Of,
1: ja, dat is een avond.
0: Het is niet dat je dan met de voorprogramma's nog een feestje hebt gebouwd.
1: Nee. Je kunt toch je kunt niet meer recupereren van geld wat er nog te verdienen valt. Hè.
0: Met de Alcoholics hebben jullie ook, die waren hier dan een paar dagen, hebben jullie ook een concert georganiseerd in Las Manias en een dag nadien een soort afterparty in Bierland.
1: Ja.
0: Wat gebeurde daar? Was er een soort meer freestyle moment?
1: Gewoon al die jonge meisjes en die waren blij dat de Alcoholics er waren, denk ik. Het was echt gewoon een feestje. Hè. Voor de mannen was dat gewoon zuipen en feesten. Hè.
0: Ja, niet optreden en draaien.
1: Ja, een beetje rappen over wat beats en zo. Maar nee.
0: Ja.
1: Maar dat was wel tof.
0: Company Flow in Las Manias?
1: Company Flow, ja, dat was natuurlijk... dat was voor op zijn tijd. Hè.
0: Ja, te ver voor op zijn tijd, als in er was ook geen kat of hoe...
1: Nee, er was weinig volk.
0: Ja.
1: Er was weinig volk.
0: Het is niet zo dat...
1: 200, 300 man.
0: Nou, dat is toch wel al iets.
1: Ja, maar...
0: Maar niet genoeg voor daar.
1: Het probleem was dat die gasten zo duur waren die periode.
0: Ja.
1: Omdat ze zo hip waren.
0: Ja, maar niet hier.
1: Niet hier. Ah ja, hier waren ze ook wel hip, maar...
0: Want hoeveel mensen zouden kunnen zeggen dat die scène toen bestond hier? Hoeveel mensen supporten dat toen? Was dat een goede 100 man of...
1: Ik denk dat de diehards in Antwerpen zelf 40, 50 man waren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat het zoiets was. En er waren 40, 50 mensen en elkaar wel op feestjes zien.
0: Ja.
1: En zagen zo. Dus
0: die ook niet noodzakelijk allemaal goed overeen kwamen.
1: Nee, maar ja, oké. Okay. Ja, dat gaat ook nooit niet. Hè.
0: Nee. Het is niet zo gelijk in Brussel, waar die crews tegen elkaar vochten op concerten.
1: Nee. Dat was anders, omdat er ook bijna geen optreden... Ah ja, wel de optreden dat ik deed, maar in Brussel was echt wel totaal anders.
0: Was er niemand anders dat in die periode hiphopfeesten of concerten organiseerde?
1: In Antwerpen?
0: Ja.
1: Nee. Niet dat ik weet. Nee, nee, echt niet van Amerikaanse namen of zo. Nee.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet dat later heeft zeker wel... In de Mondial van alles georganiseerd.
0: Café Mondial?
1: Nee. In Mondial, dat is een discotheek juist over de grens in Nederland. En daar heeft hij veel reggae-artiesten gedaan en R&B groepen.
0: Ja.
1: Jawel, dat weet ik. Dat, ja. Maar Nee, het was ook super moeilijk, hè, die periode. Plus, we waren ook allemaal nog heel jong. Hè.
0: Ja, jullie waren, dat vergeten een beetje te zeggen, begin jaren 90 zijn jij rond de 23 jaar oud. Hè?
1: Ja, ik ben 71 dus.
0: Ja, ja, voilà. Ja.
1: Ja. Dus, dat is ook... Ja, in feite ben ik op 14, 15 jaar in hip-hop gerold. Hè?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Dat is zot, hè.
0: Een van de zotste dingen die je hebt gedaan, zou wel All Dirty Bastard in Hofterlo zijn?
1: Wel, All Dirty Bastard was met Smith & Wesson.
0: Oké. Okay. Samen?
1: Ja, dat was samen. Maar All Dirty Bastard was er dan niet. En Smith & Wesson dan wel. En dat was echt...
0: In Hofterlo?
1: Ja, echt een soep. Die
0: maar is die komen opdagen?
1: Nee, ze was wel op tour en kwam hem niet. En dan wel. En, oh.
0: Oei, oei, oei.
1: Het was echt, ja, typisch hip-hop. Ja. Hey, of typisch reggae. Hey, van die gasten zeggen, ah, dit is een leuke stad hier, en veel knappe gritten, we blijven in deze stad.
0: Oh,
1: zo, van die toestanden zo.
0: Ik wist niet dat dat niet is door.
1: Ja, Smith & Wesson was het dan wel, maar ja, Smith & Wesson was dan ook zo.
0: Maar All Dirty Bastard was toch geen dat de zaal zou vullen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oei, oei. En hoe is daarop gereageerd?
1: Ja, mensen waren wel blij dat Smith & Wesson er was.
0: Ja.
1: Maar dan... Die periode mocht Smith & Wesson, de naam gebruiken, omdat ze een rechtszaak hadden.
0: Met de gun?
1: Met de gun dingen, hè. Oei. Dus was de Cocoa Brothers.
0: Aha.
1: Ja.
0: Oké, maar het was toch een andere schrijfwijze?
1: Ja, maar toch.
0: Smith.
1: Zat in een rechtszaak, hè.
0: Oei, oké.
1: Ja. Maar ja, ook die gast van Smith & Wesson, die waren met mij in Hofterlo, die waren gewoon... Philly Blunt, hè? Met pure wiet uit Nederland ontsporen. Ik zeg, wow, mannen. Ja, want normaal in Amerika, die wiet...
0: Dat bestelt met tabak, hè?
1: Het is veel lichter. Maar hier waren ze echt gewoon...
0: Serieuze chillums aan het...
1: Sigarenbladen ontrollen met pure wiet. Zeg, oh, shit. Dat komt niet goed, hè?
0: En dat is ook niet goed gekomen, of?
1: Ja, maar ze waren heel stoned. Ja. Het is heel simpel.
0: Zat dat wel vol? Die
1: ja, dat was wel veel vol. Ja, oké, dat was...
0: Zo een beetje, Lee Perry had ook zo... Er zijn even wat Lee Perry-verhalen.
1: Ik heb Lee Perry, denk ik, 10 keer gezien. Ja. En van de 10 keer...
0: 4 keer komen opdagen.
1: Ja, nee. En van de 10 keer heb ik hem 2 keer goed gezien.
0: Ja.
1: De laatste keer dat ik hem gezien had, ging hem een volledige 60-show doen.
0: Oh.
1: Met de Moon Invaders uit Brussel. Mm-hmm. Ging hem alleen maar van zijn eerste LP's nummers doen. En hij was sowieso al 1.5 uur te laat op het podium.
0: Ja.
1: En dan was hij zo weg. En dan stond hij op het podium. Oké. En dan heeft de zanger van de Moon Invaders gewoon verder gespeeld.
0: Oké.
1: Hij was in Duitsland. Dat is echt zot. Ja.
0: Op een bepaald moment gebied... een aantal vormen van hip-hop aan, vooral boom-bap.
1: Mm-hmm.
0: Jungle komt daarbij. Wat zijn uw vroege herinneringen aan dat soort, aan die feesten hier? Pre-drum en bass. En wat is volgens u het verschil? Is het gewoon zwart en blank of drum en bass en jungle bedoel ik?
1: Drum en bass heeft meer de neiging natuurlijk om jungle is heel, heel, heel zwart. Hè? Laten we zeggen, is ragga getint, is... Drum en bass ging meer naar het minimalistische techno op.
0: Kouder, hè?
1: Veel kouder.
0: Ja. Ja. Staal hard, ja. Koud, een beetje... Mm-hmm. Ja.
1: Ja, maar ook wel ongelooflijk, hè? Zo gasten liggen, Trees, Doc Scott, al die metalheads dingen. Fantastisch, hè? Ja.
0: Hoe heb je dat ontdekt en wat zijn daar de eerste sprongen in geweest?
1: Het kwam over uit Engeland natuurlijk. En er kwamen ragga singles binnen en dan veel sneller begonnen te... Dat ze veel harder, veel sneller begonnen te spelen en ook een beat eronder. Dat veel sneller was dan normaal. Dus dat was, was super tof. Mm-hmm. In het begin. Hey, zo General Levi en zo.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn de grondleggers voor
0: Ging jij zelf ook naar die feesten in Londen?
1: Ik weet nog goed. Ik ben in de Metalheads Club geweest in Londen. En
0: moest... bij het begin echt in die...
1: En je moest je glas vasthouden. Want anders... Het ging zo van de tafel. Het rolde zo van de tafel weg.
0: Door de bassen.
1: Van de bassen. Ja. Echt niet normaal van de speakers dat daar stonden. Dat was echt wow.
0: Ja.
1: Uw hart ging precies mee in uw lichaam.
0: Dat waren feesten, geen concerten.
1: Nee, dat waren allemaal feesten. Jong.
0: Ja. Eigenlijk is in dat circuit het concert een rariteit, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Buiten dan dat er wordt getoast over die platen.
1: Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Ja. En zijn dat soort artiesten ook naar hier gaan halen? Want daar heb ik nu niet echt
1: afgesloten. Ik heb ene keer No U-turn gedaan in Café d'Anvers.
0: Ah ja? Ja. In Café d'Anvers? Ja. Oké. Okay. Oeh. Dat had in de jaren 90 wel een heel, laat ons het plat publiek noemen.
1: Ja, maar dan was echt wel een publiek al die periode dan voor drum en bass.
0: Ja, voor drum en bass. Ja, ja, ja. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, en dat is het enige, dwelling.
1: Dat is het enige wat ik gedaan heb, ja.
0: Je begon ook zelf dat soort dingen te draaien.
1: Ja, ja, ja, sowieso. Ja.
0: 10 Days of Techno, 10 dagen lang, geloof ik.
1: Ja, ik heb één dag op 10 Days of Techno gedraaid. Hè.
0: Ah, dus, ja.
1: Ja. Maar dat was, ja... Dus...
0: Jungle.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wel, dat was tof, hè. Dat was super. Ja. Uiteindelijk is dat ook... voor mij is jungle hip-hop.
0: Ja, oké.
1: Okay. Omdat het is ook zo zwarte muziek...
0: Maar drum en bass niet, hè?
1: Nee, dat is anders.
0: Ja.
1: Dat is anders. Jungle is voor mij... Omdat ik ben nu ook nog... Ik ben nog altijd reggae-dj. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: En voor mij is dat... Ik herken ook al die samples. Ik weet ook van... Ah, dat komt van die LP.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ja, ik ben nog altijd dag en dag met muziek bezig.
0: Heb je zelf ooit muziek gemaakt?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Ook geen intentie toe. Ja. Nou ja, ik was al zo, met zoveel dingen bezig in mijn leven.
0: Ja, die interesse in reggae en zo was er vroeg al.
1: Mm-hmm.
0: En je bent nu nog reggae aan het draaien. Het speelt zich ook een beetje af in die skinhead-scène.
1: Ja.
0: Hoe is er daarin terechtgekomen?
1: Nadat de winkel gesloten was.
0: Hoe is die gesloten? Misschien moeten we dat eerst aanraken.
1: Ja, het was gewoon niet meer haalbaar. Het was niet meer betaalbaar.
0: Mm-hmm.
1: Hey, like dat ik zei, in die laatste twee zit je winst van je platen... Dan verlies van concerten.
0: Ja, ja.
1: Het was gewoon niet meer al. En dan heb ik een periode echt wel heel depressief geweest. Allee. Dat ik zei van...
0: Een soort calm down van die periode.
1: Nu moet er iets... en dan heb ik ook, denk ik... heel lang niet meer naar hip-hop geluisterd.
0: Ja, ja.
1: Maar heel lang.
0: Dat is vergelijkbaar met hoe Freaks and Future is geëindigd.
1: Ja, ik heb heel lang niet meer naar hip-hop geluisterd. Maar ik ben wel back to basics gegaan.

0: en alleen maar op single.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is voor mij... En
1: dat is wel... zo, hoe is dat begonnen, die interesse in die limitatie?
0: Omdat het is voor mij in elke muziekstijl, in elke zwarte muziekstijl, die periode is de beste periode, vind ik.
1: Ja, behalve in hiphop.
0: Dat ja, oké, hiphop is dat. Ja. Maar, leek dat ze zeggen, alles komt van de R&B. Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja. Dus, hey. De zwarte muziek bedoelde. Ja.
0: Maar nu ook nu, ik heb superveel plezier in dat draaien nu.
1: En ook weer zelf het organiseren, dat is gebleven.
0: Ja.
1: Hey, want die 4-11.
0: 4-11 party, maar ik heb ook veel scalptrainings gedaan, ook in Mondial en zo, heb ik nog gedaan. Maar,
1: Café Mondial hier om de hoek, op de Suikerhuig. Fantastisch. Heel jammer dat dat moest sluiten, terwijl die andere tenten daar veel luider waren.
0: Ja, tuurlijk.
1: Zeer bizar.
0: Eén Nederlander
1: die
0: de boel heeft verpest.
1: Ja.
0: Maar nu ben ik echt wel... ik ben vorige maand nog in Mexico gaan draaien.
1: Ja.
0: Dat is fantastisch.
1: Hoe komt men in Mexico erop om een Belg naar daar te halen voor een weekend?
0: Ik ken iedereen en iedereen kent mij.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja, ik ben een grote naam in de scene, in feite. En ik regel ook van alles voor veel DJ's. En
1: ook naar hier komen.
0: Ja, ze contacteren mij. Maar...
1: Blijft eigenlijk hetzelfde als toen je met fried chicken begon, maar in een ander genre.
0: Maar nu, er is ook geen geld meer te verdienen met dit. Ik denk nu... Nee, man, het is ook een kleine scene, terwijl in Mexico...
1: En de singles zijn zeer duur.
0: De singles zijn... Ik kan elke dag singles kopen van 5000 euro.
1: Ja, dat zou ik precies niet doen.
0: Nee. Maar ik koop wel elke week singles.
1: Maar niet van 5000
0: euro? Nee. Ik kom aan een budget, maar...
1: Het diggen, het blijft.
0: Het diggen is ongelooflijk.
1: Is dat iets dat je voornamelijk fysiek doet of op het internet?
0: Allebei.
1: Dit soort dingen zijn toch... Als je inderdaad op Discogs rondkijkt, het is een belachelijk medium dat eigenlijk heel veel is verknald voor de diggen.
0: Ja, natuurlijk. Ook de prijzen op Discogs zijn zot.
1: En die zijn ook niet realistisch.
0: Nee. Maar soms... ik ben ook een freak. Soms heb ik echt wel die plaat nodig. en dan koop ik ze toch.
1: Ja. Dus ook voor waanzinnige bedrijven.
0: Ja. Ik ken gasten waar ik mee gaan draaien ben in Duitsland. En die zijn platenkofferken, 100 singles. Ik denk dat daar...
1: 500
0: dat er geen enkele euro. Single in zijn bakje zat, onder de 500 euro.
1: Ja. Shit.
0: Ja. Zot, hè. Ja, dit is waanzinnig hoeveel geld dat er in omloop is in singles.
1: En verkoopt je zelf ook nog?
0: Nee, ik heb over laatst wel een...
1: jungle collectie
0: verkocht. Een volledige jungle collectie verkocht.
1: Dat is grappig, want dezelfde dag was ik in contact met hem. Dat ik u heb gezien, was ik in contact met de koper.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja. Op zoek naar tapes.
0: Oké.
1: Okay. Met een man.
0: Maar nu, alles wat ik nu nog heb, is echt alleen maar zwarte muziek. Ja.
1: Er komen een aantal evenementen aan waarop u gaat draaien. Soul in the Call komt eraan. Dat is een soort in een traiteur die u runt in
0: Zurenborg.
1: Verwaar altijd
0: het is heel simpel, dat concept. De venster gaat open, discbar gaat aan, mensen zitten buiten te chillen, gewoon niet drinken. Altijd 3 DJ's.
1: Okay.
0: Of 4 DJ's. Een paar Nederlanders, een paar Fransen. En het is altijd de stijl waar ik nu mee bezig ben.
1: Boogaloo,
0: 60s, rhythm and blues, maar ook soms... Het kan ook wel hip-hop break zijn, maar het kan ook reggae zijn, het kan ook... Maar het is tof, het is echt tof. Het is ook heel relaxed. Gedraaid waar je er zin in hebt.
1: Binnen de beperking van die 54 tot 74, is dat ook wat u vraagt aan de DJ's die komen spelen?
0: Niet op Soul in the Call, maar wel op 4-11.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Jawel. En altijd singles. Sowieso.
1: Alle DJ's komen daar met singles eruit.
0: Ja.
1: Dus dat is de specifieke vraag. Dus het is waarschijnlijk ook een scene aan mensen die ook alleen maar met wat
0: tuurlijk.
1: Bezig zijn. Bezig
0: ja, tuurlijk. Ja. Ik heb zelf 3 maanden geleden een TLP bij mij gehad op de 4-11. En hij
1: zag een video van...
0: En heeft met singles gedraaid.
1: Ik zag een video waarin hij in een kamer vol Studio One singles staat te diggen.
0: Dus ja.
1: Ik dacht, een man moet wel een of andere goudader hebben.
0: Ja, maar ik heb wel gezien in die dingen dat hij aan het diggen was, waren allemaal singles, waren allemaal goede tunes, maar geen originele.
1: Ah ja.

0: Ja.
1: En dus, u bent wel op zoek naar het origineel product altijd?
0: Meestal wel.
1: Ja, ja. Er is natuurlijk veel reissue op dat...
0: Ja. En soms zijn er ook natuurlijk nummers dat nog nooit zijn uitgebracht. Hè.
1: Ja. Ah, ja, voilà.
0: Koopte dat wel, hè.
1: Ja. Glenn Volkerik, zeer hartelijke dank om dit allemaal met ons te delen. We proberen hier de puzzel verder te leggen van de hiphopgeschiedenis in België. Een stevige klus zal dat nog worden. Volgende week hebben we DJ Seek hier, zoals gezegd. En nadien nog wel wat andere mensen. Dank u wel.
0: Bedankt iedereen.
1: We eindigen met die emo-lab knaller.

Welkom bij Ogen in Oren. We begonnen met Disco UFO van Captain DJ of Mort Carson. En we beginnen nu ook nog een stuk Mort Carson.

I'm

Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de van de tijd. Het is niet de

0: Grondsmaak. Met uw gastheren.
1: Dag Ron.
0: En Rookost.
1: Voilà, voor de vrienden. welkom op onze maandelijkse grondsmaak.
0: Vogeltjes.
1: Ja, birdies.
0: Met? Ja, ons thema hè, voor vandaag.
1: Vandaag. We kwamen naar hier en sinds vandaag hoor ik enkel vogelgekwetter. Het is al even aan de gang. S'nachts zelfs de woehoe, woehoe gehoord.
0: Want in mei legt iedere vogel...
1: Een vogel in de lucht legt een ei.
0: Oei, daar loop ik liever niet onder.
1: Nee. Daarom, ons thema voor van de maand is vogel...
0: Vlucht.
1: Vlucht, ja.
0: Ren, weg. Nee, vlieg, weg.
1: Het is heel grappig, de dingen dat je gemaakt hebt. Het is net of dat er vogels in de lucht zitten. Een vogel in de lucht, ja. Dat is mooi.
0: Een vlucht,
1: heel mooi gedaan. Hè.
0: Dank u.
1: Ja, we komen met de volgende topics. Terugkerende topics zoals bijvoorbeeld Brazilian Numbers.
0: De popcorn. En je hebt weer een mooie mashup klaar ook.
1: De mashup is misschien iets voor in het begin of op duur. Koken met rum. Een soep à canard.
0: En verhaaltje à la minute.
1: En poëzieportaal. Zelfs een beetje uitgebreid deze keer.
0: En juf Sansevieria is er ook terug bij.
1: En All That Jazz of Sprechen Sie Bebop.
0: En vandaag een cocktailtje met het lekker warme weer.
1: Ja, een Black Feather misschien.
0: Shaken, not stirred.
1: Zo is het.
0: Of stirred, not shaken.
1: Voilà, en dat is het zo wel voor vandaag zeker.
0: Ja, op Radio Centraal van 6 tot 8.
1: En u hebt al Karate Boogaloo, de Early Bird Catches gehoord. En natuurlijk... onze intro Stamping Ground van Moondog en Birdie's Flight van Peter Gabriel. En nu gaan we over naar...
0: Albatros, dus de A kunnen we afvinken. Albatros van Bertox.
1: Heel mooi.

0: Voilà, een half uur verder aangekomen bij Brazilian Numbers, onze filmtopic.
1: Ja, en het eerste nummer kwam uit de film van Sergio Leone, My Name is Nobody. Het liedje A Bird's Tale. Eigenlijk het verhaaltje in de film over een klein vogeltje dat uit een nest valt en het koud heeft. Gelukkig passeert er een koe die op hem schijt en het vogeltje kan zich weer opwarmen. En van blijheid begint hij te fluiten.
0: Oh,
1: en dat hoort een coyote die komt het vogeltje uit de stront halen, letterlijk. En die likt het vogeltje af en die eet het lekker op.
0: Maar holle jongen.
1: Ja, de moraal van de film, ja, het leven is hard. Hè,
0: ik dacht dat je iets heel hartverwarmend ging vertellen. Dan heb ik voor jullie toch nog een mooi einde. That's what friends are for. Ik denk ook met een dubbele laag uit het Jungle Book.

0: met Ron.
1: Dit is geen groente.
2: Wat?
3: Kip, een meisjes aardige stukje vlees. Kip.
4: Eendensoep voor 4 personen. Wat hebben we nodig? 1 eend, 3 liter bouillon, 400 gram verse noedels, 600 gram Japanse wokgroenten, 4 eetlepels sojasaus en 2 theelepeltjes sesamolie. We beginnen eraan. We brengen de bouillon aan de kook en voegen de saus, sojasaus en sesamolie toe. We voegen de wokgroenten toe aan de kokende bouillon en we laten ze 3 minuten zachtjes meekoken. Dan doen we de noedels erbij en koken ze mee. We halen de pan van het vuur en zetten de eend in de pan. Oei, ze is gaan vliegen.

Je hoorde Baba Brooks met Duck Soup, daarna Ja Woosh met Woodpecker Sound en nu gaan we door met Pils Swan Lake.

nog steeds in het programma Groensmaak met uw gastheer Dylan Jamie Rauwkost en zijn gast Ron Omi. Ron,

Het is nog donker buiten, maar toch al warm. En ik leg me in het groen. Boven me zie ik het blauwe veld vol sterren en onder me hun spiegelbeeld. Ik lig in een donker veld vol vogelmuur. Stellaria, vol mini-sterretjes. Zacht kriebelen ze en aaien ze met hun fijne haartjes. Een nietig plantje en toch zo weerbarstig en voedzaam. We roeien het uit als onkruid, al zouden we er beter soep van koken. IJzer, calcium, zink, magnesium, vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D. Maar als mens gooien we het weg. Als we die moeite al doen en er niet gewoon domweg gif op spuiten. De vogels, die weten natuurlijk beter. Nu het duister langzaam wijkt, strijken ze neer en brengen verslag uit. En ik luister. Dan vallen ze aan op mijn sterrenvriendjes en werken zo al die mineralen en vitamine naar binnen. Wie overblijft, straalt krachtig verder, even vrolijk en vriendelijk als er net. Stellaria ziet mijn bedenking en roept me toe, al moet ik moeite doen om haar te verstaan. Geen zorgen, Sam, wij leven intens. We voeden de vogels, dat is de wens. We lijken te sterven, maar we zijn met zoveel. Ons krijgen ze niet klein. Dat is een bijzondere uitspraak, toch? Voor zo'n klein plantje?

0: Hola vogeltjes, in de tweede uur na juf Sanseveria. En de mashup. Die het over de vogelmuur had, juf Sanseveria toch. En de mashup natuurlijk hebben we net Mestre Copico Esu Ritmo gehoord. Met, ja, Passarinho Siriri. Klein vogeltje is dat gewoon, hè.
1: Dat was een mooie mix.
0: Ja, dank u wel. We gaan verder met nog wat zuiderse klanken. U hoorde ook in het de mashup hoorde u ook Alvin Lucier met Bird and Person Dying. Misschien daarom dat het een beetje gepiep was voor uw oren. Maar de vogeltjes van Venezuela maakten het goed. Veel gevogel vandaag. Waarom?
1: Het is voor de vogelaars, hè, vandaag.
0: Ja.
1: Of ornithologen onder jullie.
0: Ja, voilà. Nu je het toch over ornithologen hebt. Ik had hier ook juist de Bird Guide voor de Zuid-Amerikaanse collega's. Hè. En ook hier komt men wel bijzondere vogels tegen. Zo kwam ik nog gisteren de lepelaar. Ken je die?
1: Lepelaar,
0: de,
1: ja. Die,
0: Platalea leucorrhodia.
1: Dus een bek als een lepeltje.
0: Ja, en die, die, ja, die hebben... Die broeden in de wadden van Texel. Hè, of zelfs tegen Gent in de Ossenmeerse.
1: Hier op de Schelden ook, hè?
0: Ja, ja, ja, dat is sinds 2003 in het havengebied en in onze Kruibeekse polders.
1: Ja, ja.
0: En ze overwinteren in West-Afrika aan de kust van Mauritanië in de Bank Donquin.
1: Amai, overwinteren. Hoe zalig klinkt dat niet?
0: Dat klinkt goed, hè. Als je op pensioen bent, allemaal naar Mauritanië, dan kan je daar verder de lepelaar zien. Enkel zien, want die maakt geen geluid. We hebben hier niets anders dan vogelklanken. Alhoewel, bij opwinding kleppert hij met zijn snavel.

Toen juffrouw Ooievaar, slechts voor heel even maar, haar nest en jongen had verlaten, had ze de naderende truc net niet in de gaten. Haar man, die als gewoonlijk ladder zat en lam, weer eens veel te laat de kroeg uitkwam en door zijn vrouw, inmiddels vleugellam, de mantel werd geveegd en de schuld van alles kreeg, nam toen een resoluut besluit en ging vanaf die dag de deur dus niet meer uit. Hij dronk zijn borrel thuis en zorgde voor zijn kroost. Hun eerste woordjes waren cheers en proost. De kleintjes door hun vader grootgebracht met wijn en bier, hadden zo een mooie jeugd met een berg lol en veel plezier. De moeder zag dit onderaan het nest met lede ogen aan en kon daarboven bijna niemand nog op zijn lange poten staan. Zo is het in dit, wat je noemt, probleemgezin ook fout gegaan. Bij de veroorzaker van al dit leed, de truckchauffeur, liggen er regelmatig, in plaats van baby's, lege flessen voor de deur. Met de groeten van de familie Ooievaar, santé en au revoir.

0: Voilà, we zitten al in de laatste 20 minuten rond.
1: Money time.
0: Amai. Ik ga eens weer snel. Het poëzieportaal was very uitgebreid. Deze keer met een gedicht van Maya Angelou.
1: The Cage Bird.
0: Ja, I Know Why the Cage Bird Sings. En dan Charles Bukowski, die eindelijk in het rennen wou komen met zijn supermasculine gedragingen. En natuurlijk van Poëzie Pier, onze vaste dichter. Met, was het nu Juf Ooievaar of Drinking Ooievaar? Ik weet het niet.
1: Er werd veel gedronken, alleszins.
0: Ja, er werd veel gedronken.
1: Ja.
0: Veel lege flessen. En we zitten al bij vers geperst.
1: Dat was Manny Corchado y su Orchestra Chicken and Booze. 7 november 2025 uitgekomen bij Vampisol.
0: Oké, vers geperst is nog.

0: Jansma, luister naar een feestelijke aflevering deze keer. Perfect, alweer.
1: Met uw gastheren, Rom en Rauwkost.
2: Shaken, not stirred. Voilà, de cocktail van de maand.
3: Eindelijk.
2: Eindelijk in het programma. Het zal niet de laatste zijn. De Black Feather. Je pakt de shaker en je doet er 4-5 stukken ijs in. En je neemt uw beste brandy, 2 os. 2 os staat ongeveer gelijk als je afrondt aan een 6 centiliter brandy. 1 os droge vermout. Neem nu geen martini, maar een iets betere. 3 centiliter dus. En 0,5, dus een halve os Cointreau. Dus een centiliter en een half. Centiliter en een half. Daarop een dash aangestoren bitters

0: We gaan nu genieten van het zonnetje en de vogeltjes buiten.
1: En de Black Feather.
0: En de Black Feather natuurlijk.
1: Niet vergeten, hè.
0: Mm-hmm. Ja, die is wel lekker, hè. Ja.
1: Nog altijd Radio Centraal en zo meteen hoge emissiezone.
0: Denk ik, ja. Klopt. Helemaal. Tot de volgende keer, birdies. Dank u wel voor het luisteren. Enjoy your time outside.
1: Vogeltje.
0: We zijn gevangen.

0: Rik. Lot me vogeltje niet los, lot me vogeltje niet los, lot me vogeltje niet los. Als het me niet meer ziet, dan staar ik aan verdriet.
1: We hopen dat jullie er evenveel plezier aan gehad hebben als wij. Volgend drankje van de keer. Volgende keer drankje van de begeleiding.
2: Wijn, wit. Sauvignon blanc.
1: Uit Marlboro.
2: Of wit.
1: Of wit.
2: Welkom op de Vlaamse feestdag die wij niet gaan vieren.
1: Salut.

0: Een boxje gekocht van Emmanuel Top met acid. Hè. Ja, ik heb dat wat ingeluid en uitgeluid.
1: Emmanuel is top.
0: Emmanuel mag ik blaven.
1: Ik heb dan ook nog een half uurtje. En dan kon ik... Stone de Griekse clarinet meegebracht.
0: Oh, gezellig. Ik kan niet wachten.

0: luistert nog steeds naar Radio Centraal, de uitzone, vinyl only. Met Marokkaanse vepen, zing dat juist?
1: Nee, Griekse.
0: Griekse vepen. 106.7 FM DAB plus 10A, streaming website. Ja.
1: Het zijn al klarinetten.

Deze klarinet komt van, niet van Griekenland, maar van ex-Joegoslavië. En het volgende is ook niet van Griekenland, denk ik. Ik denk van Turkije, het volgende.

0: en drie eigen goed. De juf bevrijdt. De juf bevrijdt.
1: Onuitputbaar.
0: Twee. Hij sneed

0: 9 uur, zo hoge emissiezone, de beste worldwide grooves on vinyl. Klein probleempje met een hitshell op pick-up 1. Ja, Radio Centraal 100 en Eminem Lauw is afgerammeld. 106.7 FM, DAB plus 10A streaming website.
1: Was er iets met de Big Up of hè?
0: Ja, maar ik los het op.

0: draaien?
1: Ik was gisteren nog in Amsterdam. Ik zie nog een beetje woozy, precies. Dit singeltje heb ik ervan meegebracht. Dat is Thomas Mapfumo. Het is een double-sider, dus ik zit gewoon aan de andere kant op mijn bezoek. Die komt van Zimbabwe.

No cure for the summertime blues. Ik neem u mee naar het Zambia van 1976. En in Zambia in 1976 werd er heel vet gerookt.

van ditzelfde nummer, Las Melas van Andrés Landero, heeft een hippe vogel van Colombia een dubby remix gemaakt. En die heb ik ook bij. En die speel ik ook nu.

0: Isaï Ra, Hisela, Bernadette, Minerva, Lourdes en Shella. Volgende.
1: Maar jouw spons is goed.

De zomerhit in de hoge emissiezone is bekend. Dat was dat nummer van daarnet. Ik speel twee nummers van een Machuca-plaat, Ritmo Africano. En we beginnen met een cover van Hava Negila.

Dit is Orchestra Baboma. Congolese rumba van de jaren 90 op Afro 7 uitgebracht. In heel limited kopjes.

voor u de volledige 9 minuten van Orchestra Baboma. Op Afro 7. Afro 7.

ναι, ναι. Κάνω τουμπες την αγάπη σου. Οπ, έλα τουμπες, όπα.

We've come to take you higher, to take you home.

Celestine Ukwu. Die gaat ons diep, diep in trance brengen. Die is van Nigeria. Half jaren 70. Twee jaar na de release van deze album overleed hij in een car crash.

Het is in deze diepe trance dat ik u graag heb achtergelaten vandaag. Binnen 2 weken zijn we gewoon terug. Tot dan.

om de 14 dagen de beste vinyl grooves. Worldwide, 106.7 FM, DAB plus 10A, streaming website, Radio Centraal Antwerpen.

time.

Yeah, for sure we'll say it was 11.

plastic bag inside the damn chicken. Breaks.

these travels doesn't want to stop.

I'm taking for you. Basically, I'm taking for you. Basically.

was ook Reggae Festival dit weekend in Merksem. Ik ben er helaas niet geraakt. Spijtig, want ik heb gehoord dat het wel goed was. Despite het regenachtige weer, was echt ongelooflijk. Zoveel feest in Antwerpen overal. 50 jaar zeezicht was het ook, ook heel gezellig. Goede programmatie dit jaar. Maar die fucking regen, hè. Niks aan te doen. Sun is coming this week.

good, my friend Ken Boot. Je hoorde nog ervoor Tomorrow, en een nummer ervoor was Thinking. Dat zijn de platen. The Man and His Hits, Ken Boot. Studio One Original. Hier komt de plaat van Yellowman en Fathead. In the mix. And this is You Feeling Sick.

0: Yes, hier komt de muziek uit. En, tussen de jaren 1955 en 1962, Spanish Harlem Dance Floor Fillers. Killers had er moeten bij staan, want het is wel een hele leuke plaat. Coco Mayway won hier. Pachanga en Changa. Joe Quijano y Conjunto Cachana. 1962.
1: Zeker.
0: Oei, dit is een lastige naald hier, hè. Gewoon even moeten verstellen, man. Er zit no pressure on that thing. Let's do it again. We gaan beginnen met een ander nummer, met Coco Mai Mai van Jack Constanzo. En is Afro-Cuban band uit 1955. Muzika.

ik moet wel om aan het Spaans werken, want ik kan in februari in Chili optreden. Geloof het of niet. Richting de zomer daar. Terwijl het hier lekker koud is in België.